0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Jeffrey Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog AI-modellen ontwikkelt die in lijn zijn met menselijke waarden. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover een jaar bij Reform is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf ontkent dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Etje Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog modellen ontwikkelt die in lijn zijn met de menselijke waarde. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney pakte in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. Een schilderij van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij een veiling in Londen zo'n 32 miljoen euro opgebracht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, hing tientallen jaren in een museum in München. In 2023 werd het als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Levenstein. De in Rusland geboren Kandinsky nam tijdens zijn jaren in Frankrijk de Franse nationaliteit aan en leefde ook lange tijd in Duitsland. Zijn stijl wordt geschaard onder het expressionisme en het symbolisme. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Het jaar verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. Het techbedrijf zou mensen met de chatbot hebben aangezet tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanmoedigen anderen pijn te doen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere leden en politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan de pro-Palestijnse Britse actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. En bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Vasily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Etje Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. Bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, de dag begint met veel zon, in de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
3: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. 2 motorrijders zijn gisteravond gewond geraakt bij een ongeluk op de N366 bij Veendam. De slachtoffers kwamen ten val en zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De automobilist heeft gisteravond laat op de A7 bij Sappemeer een auto aangereden die met pech op de vluchtstrook stond. De man raakte licht gewond en is na behandeling door ambulancepersoneel aangehouden door de politie. Waarvoor is niet bekend. De bestuurder van de auto met pech was niet meer bij zijn voertuig. En de basketballers van Donar zijn gisteravond snoeihard onderuit gegaan in Martini Plaza. Belgische Spirou won met liefst 63 tegen 90. Donorcoach Jason Dorso hekelde vooral het gebrek aan vechtlust van zijn spelers.
5: Ik heb dit niet gezien dat we hebben zo snel opgegeven. Maar vanavond hebben wij best wel snel opgegeven. Dus dat is niet goed.
4: Meer nieuws, straks om 6:30.
6: Radio Noord. De ochtendploeg. Met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, het is nog donker in Grun, maar een nieuwe dag is wel degelijk bij deze begonnen. En natuurlijk is de ochtendploeg er dan ook weer bij. Tot 10 uur, welkom.
7: Radio Noord. Ja, goedemorgen. Ik schrik ervan.

0: 15 oktober is het. De nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij de Ochtendploeg. Met hier ook naast mij Sergej in het Veen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Rob de Vries, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Kijken naar het weer. Het wordt een vrij zonnige dag vandaag, denkt Harma. Met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 of 18 graden. Met in het achterhoofd dat het nog altijd herfstvakantie is en veel kinderen vrij zijn, is dat prima weer voor deze donderdag. Ja, het meest opvallende nieuws van gisteravond, denk ik, Rob, is toch dat de Neder-Saxenlijn toch door lijkt te gaan.
2: Ja.
0: RTL Nieuws heeft dat boven water gehaald. Bronnen hebben dat bevestigd naar de politieke redactie van RTL Nieuws. Er was veel zorg natuurlijk hier vanuit Noord-Nederland. Al het geld voor infrastructuur gaat namelijk op één grote hoop. En daarvan gaat het ministerie bepalen waar dat geld naartoe gaat. Er zijn veel bruggen en wegen bijvoorbeeld waar lang geen onderhoud aan is gepleegd. En daar moet onderhoud aan gepleegd worden, anders kunnen die bruggen niet meer gebruikt worden, zie.
2: Ja, de Merwedebrug, hè, bijvoorbeeld. Ja.
0: Er zijn er al meer.
2: Ja.
0: Er werd gedacht en de zorgen waren groot, ook vanuit de provincie, dat ook het geld van de Neder-Saxenlijn, en daarmee tegelijkertijd ook geld wat voor de Lelylijn al bestemd was en doorgeschoven was naar de Saxenlijn, ook in die pot zou komen.
2: Ja.
0: Nou, prijs de dag niet voor het avond is, zullen we maar zeggen. En we schrijven er nog met potlood op papier.
2: Ja, maar
0: het zou kunnen zijn. Ja.
2: Morgen praat het kabinet erover.
0: En dan horen wij dat morgenmiddag om 3 uur schijnt het bekend te worden dan.
2: Ja.
0: Waar het geld allemaal naartoe gaat. En de gereserveerde 2 miljard euro voor de Neder-Saxenlijn, die blijft staan, zoals het nu voor staat. We hebben gisteravond nog een belrondje gedaan op de redactie. Nou, alle mensen die daarover gaan, die willen toch echt even afwachten.
2: Ja, wat precies. Nou echt,
0: voordat ze de vlag in de top hijsen.
1: Kan ook wel weer teruggedraaid worden.
0: Ja, je weet het nooit helemaal.
1: Dat is zeker.
0: Het is wel zo dat de politieke redactie van RTL doorgaans zeer goed ingevoerd is.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Meld het ook niet zomaar. Ga niet over één nacht hijsen. Nou ja, we wachten morgen af. Vooralsnog een beetje blijdschap, denk ik.
2: Ik denk dat we hierbij mogen zijn. Ja.
0: Lijkt mij ook. Het is 15 oktober, zei ik het al. Vandaag in 1999 kwam een hele kleine versie van het Peert van Ommeloux in Madurodam te staan. Schaal 1 op 25, 1999. En vandaag in 1997 was er een ontsnapping uit de Vermestdagkliniek in Groningen. TBS-gedetineerden, vermoord veroordeeld beide John van Tamelen en Stefan Kreuker, ontsnapten via een buizensysteem over de muur en het hekwerk, waarbij ook ouderwetse lakens aan elkaar geknoopt werden. Later zou blijken dat ze hulp hebben gehad van een sociotherapeute die een relatie had met een van hen. Nou, de wereld was in rep en roer in Groningen. Ik reed daar rond als jonge verslaggever. Later helemaal niet zo verstandig, want het was natuurlijk bij het Sterrenbos.
2: Ja.
0: En ik maakte radio, dus ik stond daar buiten geluid op te nemen, een verhaaltje te vertellen. En later bedacht ik mij, ja, er liepen hier wel 2 veroordeelde ontsnapte TBS'ers rond. Ja. Maar die zaten al lang, zo bleek later, in een restaurant in de stad Groningen. Dus terwijl het hele politiekorps op zoek was naar deze 2 heren, zaten zij te eten in een restaurant in Groningen, bleek later. Ja.
2: Oh, weet je nog wat ze aten?
0: Nee, dat is moeten we opzoeken, hoor. 10 dagen na de ontsnapping werden ze in Antwerpen aangehouden. Een van hen leeft al heel lang niet meer. Overigens, de ander kwam in 2011 vrij. Ja, het was een roemruchte ontsnapping vandaag in 1997. Terug naar het heden. Dan ga ik zo meteen hier met Vroege Vogel.

0: 80, Culture Club en Karma Chameleon. Het is 14 over 6.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: Vandaag is dat Harry Boer, servicecoördinator bij een vastgoedbedrijf. Goedemorgen, Harry.
3: Ja, goedemorgen, Edwin.
0: Ja, en ik zou willen zeggen, of eigenlijk misschien zou ik wel willen zingen tegen je.
4: Congratulations and celebration.
0: En van harte gefeliciteerd.
3: Ja, nou, gisteren was ik
0: Ja, dat weet ik. Ja, gisteren. Ja. En het prachtig mooie getal 60 bereikt, toch?
3: Ja, klopt. Toch weer een mijlpaal.
0: Ja, voelt dat zo? Voelt het ook anders, 60?
3: Nou, nee, eigenlijk niet. nee. Ik ben niet anders wakker geworden dan vanochtend.
0: Nee, hè?
3: Als gisteren, nee. Nou goed, het is toch wel een mijlpaal, hè. Dus ja, ik moet... blij dat je dat weer mag halen, hè?
0: Nou, zeker. Daar moet je zeker blij mee zijn. Heb je het een beetje gevierd?
3: Ja, we hebben het gisteren met familie gevierd. We zochten wel gewoon naar kantoor gegaan. Dus daarom met heel veel collega's die even bij me langskwamen. Ze hadden het kantoortje visiet. Dus lekker gevierd gisteren.
0: Ja, je bent ook wel van het verjaardag vieren. Dat vind ik wel leuk.
3: Jawel, zeker.
0: Ja.
3: Ja.
0: Nou, je hebt mensen die zeggen van, nou, mijn lijf geen Polonaise. En ik, we hebben het er verder niet over.
3: Nee, klopt. Nou, maar ik moet wel heel eerlijk zeggen. Kijk, dit zijn leeftijden. Dan vind ik het wel leuk om dat te vieren. Kijk, als ik nou 58 of 59, dat is voor mij wat minder belangrijk.
0: Nee, ja.
3: Dus met dit, met 50, 55, 60 en zo. Dat worden wel altijd gevierd in onze groep, vriendengroep. En
0: Dus dat gaat ook nog gebeuren dan met die vriendengroep verder?
3: Ja, zaterdag komen de vrienden allemaal langs. Dus dan gaan we het nog even een keer overdoen.
0: Lekker. Dus dat wordt echt een feestje dan?
3: Ja, dat wordt echt wel een feestje.
0: Ja. Gaan ze dan ook een ABC voor je doen, denk je? Of een lied of zo?
3: Ja, ik weet het niet. ik heb er verder ook nog niks van gehoord. Dus ik ben benieuwd wat met de wachter staat.
0: ja,
3: ik laat me verrassen.
0: Ja, nou mooi man. Heb je al cadeaus gehad?
3: Ja. Ik heb ook allemaal cadeautjes gehad. Wat kledingstukken van een bepaald merk waar ik nog gek op ben.
0: Ja,
3: ik ben al wel verwend.
0: Nou, mooi man.
3: Ja.
0: Ja, en dan vandaag? Dan is het gewoon weer een werkdag?
3: Vandaag is gewoon weer een werkdag. Vanavond komt er nog een kameraad van mij langs die zaterdag niet kon. Dus vanavond nog even... Even met mijn kameraad nog even babbelen hier en even een bakje doen. En is het verder gewoon weer een gewone dag voor mij.
0: En jij maakt er een vele feestweek van op deze manier.
3: Ja, klopt. Het is wat verspreid over de hele week. Maar wel gezellig. Ja. Moet kunnen.
0: Ga je zo onderweg of ben je al onderweg?
3: Nee hoor, ik ben nog thuis. Ik was net met broodjes aan het smeren en ga ik zo weer naar Groningen toe.
0: Vanuit Ten Boer.
3: Ja.
0: Ja. Nou, mooi man. Veel plezier komend weekend op je feestje.
3: Ja, dankjewel.
0: Geniet ervan.
3: Gaat vast goed komen.
0: Oké, fijne dag, hè?
3: Ja, dankjewel.
0: Joe, de Harry boy.
3: Joe
0: boy.
2: De Vroege Vogel.

0: De Ochtendploeg.
1: Met Edwin Pasveer.
2: Radio Noord,
3: waar je Groningen hoort.
4: Hele goeiemorgen. Buenos dias.
5: Goeiemorgen.

0: Billy Ray Cyrus en Achy Breaky Heart is bijna 6 minuten voor 6:30. Goedemorgen, ochtendploeg. Op Radio Noord, misschien wel aan je ontbijt, heb ik het nieuws uit binnen- en buitenland voor je. Onrustige avond in een buurt in Amsterdam-Noord gisteravond. Daar werd de ME ingezet toen bewoners stenen en vuurwerk naar hulpdiensten gooiden. Aan het begin van de avond werd troep op straat in brand gestoken. En toen de politie en brandweer aankwamen, keerden de bewoners zich tegen hen.
1: U dient de Eerplaatsstraat te verlaten, anders worden we opgedreven door de politie.
0: De buurtbewoners zijn boos dat de gemeente Amsterdam het traditionele vreugdevuur met oud en nieuw niet goedkeurt. Ook een plan voor een kleiner vuur werd afgewezen. 3 mensen zijn aangehouden, onder wie 2 minderjarigen. 8 Amerikaanse staten spannen een rechtszaak aan tegen technologiebedrijf OpenAI. Onder meer de staten Iowa, Kansas en Arizona beschuldigen het Amerikaanse bedrijf van gebruikers te hebben misleid over de veiligheid van de populaire chatbot ChatGPT. Volgens de staten zegt OpenAI dat ChatGPT een veilig hulpmiddel is, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is, en is de chatbot zo ontworpen dat het snel het vertrouwen van gebruikers wint. De 8 staten eisen dat OpenAI gedwongen wordt om ChatGPT aan te passen. Zo willen de staten onder meer dat het techbedrijf geen AI-modellen meer ontwikkelt die zichzelf kunnen verbeteren, tenzij het kan garanderen dat die modellen in lijn zijn met zogeheten menselijke waarden. In Arnhem zijn gisteravond zo'n 200 mensen bijeengekomen om de regenbooggemeenschap te steunen. Aanleiding is de vernieling van regenboogvlag in het centrum. Die werden de nacht van dinsdag, nacht op woensdag, met masten al uit de grond getrokken. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn, vinden de demonstranten. Dus lieten ze een duidelijk tegengeluid horen. Hoorden we bij RTL Nieuws.
2: Ik vind het echt hartverscheurend. Want ja, we hebben zo'n mooie gemeenschap hier in Arnhem. Arnhem is heel saamhorig normaal gesproken. Dus om dan dit zo mee te maken, doet me echt pijn.
3: Ik vind dat meisjes met meisjes mogen trouwen en jongens met jongens. En meisjes met jongens en jongens met meisjes.
0: Burgemeester Marcouch van Arnhem noemt de vernieling laf en crimineel. De gemeente heeft nieuwe vlag opgehangen en aangifte gedaan. En voetbal, Feyenoord heeft de thuiswedstrijd tegen Como in de Champions League met 3-2 gewonnen gisteravond. Feyenoord heeft na 2 speelrondes nu 3 punten na de nederlaag vorige maand tegen Barcelona, 5-1. Volgende week opnieuw een Spaanse tegenstander, Real Betis, is volgende week woensdag de volgende tegenstander van Feyenoord in de Champions League. Het Groningse nieuws zometeen. Rob, wat zit erin?
4: Ja, vanavond is de eerste aflevering van Bureau Groningen te zien bij RTL en Videoland. Zometeen hoor je van een van de deelnemende agenten hoe irritant Ewout Genemans was bij de opnames.

0: Meteor en Haname, wat wil je van mij? Nou, voor Rob de Vries wil ik graag het nieuws om 6:30. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Neder-Saxenlijn lijkt er toch te komen, ondanks het miljardentekort op het ministerie van Infrastructuur. Het kabinet besluit morgen alsnog geld vrij te maken voor de spoorlijn, meldt RTL Nieuws op basis van Haagse bronnen. Eerder werd beloofd dat het Rijk 2 miljard euro voor de lijn zou reserveren. Maar eind september besloot het ministerie dat opnieuw naar de verdeling van het geld voor infrastructuurprojecten zou worden gekeken. Morgen maakt het kabinet officieel bekend voor welke projecten geld wordt gereserveerd. Tot die tijd wil minister Karmans niet inhoudelijk reageren. Burgemeester Sloot van Stadskanaal heeft het nieuws nog niet officieel vernomen, maar zegt bij RTV1 dat hij zich nooit echt zorgen heeft gemaakt over het doorgaan van de Neder-Saxenlijn. De automobilist is gisteravond laat op de A7 bij Sappemeer op een auto gebotst die met pech op de vluchtstrook stond. De man raakte lichtgewond en is na behandeling door ambulancepersoneel aangehouden door de politie. Waarvoor precies is niet bekend. De bestuurder van de auto met pech was niet meer bij zijn voertuig. Beide auto's raakten zwaar beschadigd en moesten worden weggesleept. De A7 was vanwege het ongeluk enige tijd dicht. Twee motorrijders zijn gisteravond gewond geraakt bij een ongeluk op de N366 bij Veendam. De slachtoffers kwamen ten val, onder meer de traumahelikopter werd opgeroepen. Uiteindelijk zijn de motorrijders per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het incident. Er moet opnieuw gekeken worden wat de provincie kan doen om het noodlijdende werelderfgoedcentrum in Lauwersoog te redden. Dat vindt D66 in Provinciale Staten dat een spoeddebat heeft aangevraagd. De provincie en de gemeente Het Hoge Land willen niet opnieuw geld steken in het centrum met daarin de zeehondenopvang. D66-fractievoorzitter Paula Benjamin legt uit waarom zij hierover uitleg wil van het provinciebestuur.
2: Nou, wij zijn nog niet geïnformeerd over de situatie. We hebben al vragen gesteld, over de situatie met het Werelderfgoedcentrum. Op 11 september hebben we nog een brief gekregen waarin stond dat het college ons zou inlichten in een besloten bijeenkomst of een besloten commissie dat we het erover konden hebben, over stappen. Maar ja, nu zijn er blijkbaar stappen genomen en wij hebben nog geen debat gehad.
1: Het spoeddebat is waarschijnlijk woensdag. Vanavond is de eerste aflevering van Bureau Groningen te zien op tv. Ewout Genemans volgt erin 12 politieagenten in Groningen en omliggende dorpen. En gaat met hen mee in het dagelijkse werk op straat. Voor de agenten was het even wennen, maar volgens Chanel leiden de opnames niet te veel af.
3: Als je eenmaal de melding krijgt, dan hou je vooral echt bezig met de melding ook. Dus dan vergeet je wel dat de camera weg is. Ewout die stelde tussen de meldingen door wel vragen, waardoor je wel weer eventjes uit de melding werd gehaald en waardoor je moest uitleggen wat er aan de hand was. Maar gedurende melding vergat je het wel.
1: Bureau Groningen is vanavond om 8:30 te zien bij RTL 4 en op Videoland. En Donar heeft een uitzonderlijk slechte avond beleefd. De Groningers gingen in Martini Plaza met liefst 63-90 onderuit tegen het Belgische Spirou. Donar had juist een uitstekende start gemaakt in de competitie met 2 zegens op Belgische tegenstanders. Maar tegen de ploeg uit Charleroi lieten de Groningers het flink afweten. Coach Jason Dourichaud was dan ook zeer ontevreden.
4: Het is soft, geen mentaliteit om te competen. En er is geen vechten. Dat was de meest teleurstellende ding. Er is geen vechten whatsoever.
1: Nou, de eerstvolgende competitiewedstrijd van Donar is op zondag 25 oktober. Dan uit tegen het Belgische Aalst. Meer nieuws op rtvernoord.nl en onze

0: Dat wou je nog zeggen.
1: Nee, ik wou thank you zeggen. Maar ja, het is goed dat je het nog even toevoegt, inderdaad. Thank you, Rob.
2: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
1: Goedemorgen, zometeen een terugblik op ons lopend vuur. Ja, de stakingsdag in streekvervoer is voorbij. Gisteren spraken we erover met de stelling... een wekelijkse busstaking gaat mij te ver. En natuurlijk Harma over wat best een

0: 42, oh yeah, inderdaad. En Running in the Family.
1: Lopend vuur.
0: Staking gisteren onder buschauffeurs. Ze legden het werk neer uit onvrede over de CAO-onderhandelingen. Misschien niet de laatste keer dat ze gaan staken. Want zo is aangekondigd, tenzij er weer nieuwe onderhandelingen volgen, wordt er iedere week gestaakt. En niet per se op woensdag, nee, dat doen ze iedere week op een andere dag. En dat kondigen ze redelijk kort van tevoren ook aan, om de werkgevers dan niet te veel tijd te geven om alles te regelen. Nou, de reden gisteren wel bussen, maar lang niet alles. Dus dat was lastig voor mensen die naar hun werk moesten of naar de studie. Niet naar school, want het was immers vakantie. Het is immers vakantie. Maar dat hebben we volgende week natuurlijk wel. Het is een zwaar middel of juist niet. Demonstreren mag, zo is het ook. Een wekelijkse busstaking gaat mij te ver. Was gisteren de stelling in het lopend vuur wel binnengekregen, Sergej.
2: Nou, Robert Rozema vindt het zeker niet te ver gaan. Het is de juiste manier en ze hebben helemaal gelijk. Cor Vriesema die vindt het zeker nog niet te ver gaan. Dit moet nog veel vaker gebeuren en nog veel meer. Martin Hansma die denkt er weer heel anders over. Die schrijft namelijk, als je niet tevreden bent, dan moet je ander werk gaan zoeken en niet de burgers lastigvallen. Anne Gul die zegt, in de stad, daar kun je nog een fiets pakken. Maar in haar geval moet ze dan iedere week €32 heen en €32 terugbetalen voor een taxi. Wanneer ze in de stad wil zijn voor haar revalidatie. En dat kan niet iedereen opbrengen natuurlijk elke week weer. Willem die schrijft, ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed, maar kunnen ze nu niet beter eens een keer goed onderhandelen, want ze staken ieder jaar weer. En meestal gaat het gewoon om hetzelfde. Marco Scheringa heeft ook gereageerd. Die zegt, staken, dat is prima, maar waarom geen klantvriendelijke actie? Bijvoorbeeld iedereen gratis met de bus mee. Laat je daar ook niet een signaal mee zien. En ja, dan hebben de klanten er in ieder geval geen last van. Richard Riepema die heeft er wel begrip voor. Die zegt, ik snap dat ze meer willen verdienen en minder werkdruk. Maar aan de andere kant moet de reiziger dan daarvoor op gaan draaien. Want als ze meer gaan verdienen, zal dat toch ergens weer vandaan moeten komen. En zullen misschien ook de kaartjes omhoog gaan. En heeft de reiziger er alleen nog maar nadelen van. Tony en Dorina die zeggen, ze hebben groot gelijk. En dat zegt ook Berend Havinga. Groot gelijk. Een fijn beroep is het niet. Onderschat het niet. Achter beschermend glas werken vanwege de agressieve reizigers. Daar mag wel wat tegenover staan. Ja,
0: dat laatste punt is natuurlijk, ik vind ook altijd, je moet iedereen, als je binnenstapt in een bus, maar gewoon vrolijk groeten.
2: Ja.
0: Hoort er gewoon bij. En als je weggaat, even. Dankjewel.
2: Even bedankt.
0: Ja, toch, dat is heel normaal. Ons lopend vuur van gisteren, een heel ander onderwerp. Dit ging dus over een staking. Een wekelijkse busstaking gaat mij te ver. Daar was 63% van de stemmers het mee eens.

0: zou ik misschien niet zeggen, maar deze band komt uit Duitsland. Riemann, naam afgeleid van de zanger van de band. Raymond Carvey, zal wel op zijn Duits uitgesproken worden. Riemann en Supergirl, het is 7:15. Arma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, een heerlijk dagje gisteren, toch?
1: Ach, het was gewoon fantastisch. Ja. Het was niet ooit, ze had te veel wind. De zon die was er mooi bij. Ja, nee, weinig te klonk met dit soort dagen. Hoop maar op nog meer. Nou, verdorven wat dat betreft ook wel een orige kopie van gisteren. Het begint wel wat meer bewolking. Die bewolking is er op dit moment ook in Visvliet met een dikke 11 graden. Gisteren werd 16 graden. Er staat op dit moment een motige zuid-zuidoostelijke wind. Roodschaal, gisteren 16 graden. Op dit moment wat sluier bewolking. 20 kilometer zicht, 11 graden. En gisteren 9 uur de zon erbij. En in de stad Oranjebuurt 17,5 graden. Werd gisteren 11 graden op dit moment en vrijwel onbewolkt met een barometerstand van 1023 millibar. Vandaag wordt ook een dag met bewolking en al meer ruimte voor de zon. De wind motig tot vrij krachtig komt door het zuidwesten en de temperatuur 17 of 18 graden. Vanavond en vannacht komt er meer bewolking, minimum temperatuur 13 tot 15 graden. Maar neemt de bewolking verder toe en vanuit het noordwesten gaat het storen gaan regen en de temperatuur door vooraan 17 of 18 graden.
0: Je merkt wel zeker in de nacht dat de temperatuur wel wat inkakt inmiddels, hè?
1: Ja, dat is zo. Soms denk ik altijd wat eerder weer af. Ja, de zon gaat ook eerder onder. Ja, dus we moeten het hebben van de betere momenten en de betere dagen zoals vandaag in gisteren.
0: Gaan we van genieten. Dankjewel. Tot over een uurtje. Joep. En zometeen gaan we de straten in beden met de vraag: waarom woon je eigenlijk graag in een dorp?

0: Kings and Queens, de ochtendploeg op Radio Noord. Het is 7:08. Net wakker misschien wel. In stad of dorp? Ja, menigeen woont graag in een dorp. Maar waarom eigenlijk? Nou, dat vroeg Ronald Niemeyer zich af. In Bedum.
1: In een dorp? Nou, ja. Dat was toen een noodsprong gewoon om hier te wonen. Want ik kom zelf uit Oost-Groningen.
2: Ja.
1: Uit Winschoten. Maar ja, mijn man werkte in Groningen. En dus vandaar dat wij hier terecht zijn gekomen.
3: Ja, ik mag hier groot wonen. Ik vind het gezellig. Ik woon hier 32 jaar. Ik vind het prima.
2: Ja. Wat mag dan nooit weg uit een dorp? Wat is belangrijk?
3: Nou, wel een beetje winkels en zo handig groot. Dat vind ik wel belangrijk.
2: Ja.
3: En verder?
2: De voorziening, dat bedoel je?
3: Ja. Ja. Dat er wel wat te down is natuurlijk, maar wel iets wezen. Ja. Ik wil niet echt in de dorp waar helemaal niks is.
2: Nee.
3: Ik vind het wel leuk een beetje aan de wandel.
2: Ja. Vind je, want jij woont er natuurlijk ook in een dorp, je weet wat het over gaat.
4: Ja.
2: Ja, belangrijk?
4: Nou ja, ik heb in de stad gewoond, maar dat vond ik helemaal niks.
2: Nee, hè?
4: Nee, je kent je eigen buurman niet eens. Je zegt wel hoi, maar ja, Bedum heeft toch wel dat je op elkaar let als buren. Nou, als er wat is, dan kun je even bij elkaar aankloppen.
5: Ik kom van de boerderij af, dat was geen dorp. Dat was altijd alleen. En nou woon ik in dorp en met mijn koor, dan moet je er wat van.
2: Ja.
5: En dat is het mooie.
2: Ja,
5: som. Ja. Som, ja. Som. Dus ik ben hier met een vouwgroep van schoolmaatdruk. Ben we ook bezig met mijn koor, dan doen we dat.
2: Ja. En wat mag er nooit verdwijnen in dorp? Wat is belangrijk voor een dorp?
5: De gezelligheid.
2: De gezelligheid?
5: Ja, die hebben we nog. En die moet ook blijven. En dat is wel belangrijk dat dat blijft.
2: Ja.
5: En dan gaan we met ouderen, wat bij elkaar, en dan gaan we wat organiseren en dan doen we wat.
2: Ja.
5: En dan vanmorgen hebben we een vouwgroep en dan ben we aan vouwen met elkaar. Ja. Nou, en dan is het zo, morgen zo weer voorbij.
6: Ja. Nou, ik kom uit de stad.
2: Je komt uit de stad?
6: Ja. Maar we kregen een kleintje. Dus dachten we van, ja, het opgroeien in een dorp vinden we toch mooier en fijner dan... Ja. Dan in de stad eigenlijk.
2: Dus dat is het voordeel van een dorp, dat de kleine wat meer ruimte heeft gevoerd.
6: Ja, ja, ja. Nou ja, en in de stad is het natuurlijk hartstikke duur qua koophuizen. Dus hier kregen we net even wat meer waar voor zijn geld dan in de stad eigenlijk. Ja.
1: Ja. Ja, voordelen. Nou, het is dicht bij Groningen. En hier is een trein en een bus en alles is hier verder. Ja. Arts en alles, prima. Ja, nee.
2: Voorzieningen, daar gaat het om.
1: Ja, voorzieningen gewoon, ja.
2: Geef voor het dorpsgevoel.
6: Ja, vind ik wel mooi. Toch meer een beetje de samenhorigheid met ons kennen ons en ja, noem maar op.
2: Ja. En dan kies je voor een dorp. En waar kies je dan voor? Ook voor voorzieningen bijvoorbeeld?
6: Ja, zeker. Nou, je hebt hier de meeste voorzieningen heb je hier. Supermarkten, openbaar vervoer, noem maar op. Nou, de scholen, de basisscholen, zijn toch wel belangrijk. De sportverenigingen, supermarkten. Toch de basisbehoeftes voor iedereen, denk ik.
0: Ronald Niemeyer op straat in Bedum. Ik heb zometeen mooi Gronings liefdesnieuws voor je. Rondom een bekende Groninger. Wie, wat, hoe, waar, waarom. Hoor je na 7:00. Na Henk Westbroek.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben het techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer Kansas en Arizona stellen dat het programma zo is ontworpen dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om daarna waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. In Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners van Flora Dorp stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn opgepakt. Op een veiling in Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky verkocht. Das bunte Leben werd in 2023 als nazi-roofkunst bestempeld en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lewenstein. Zij hebben het nu dus verkocht.
4: En selling the Kandinsky masterpiece at Christie's for 27 million pounds. Congratulations.
3: De opbrengst was 27 miljoen pond dus, omgerekend bijna 32 miljoen euro. Feyenoord heeft in de Champions League gewonnen van het Italiaanse Como. In Rotterdam werd het 3-2. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International ZGL scoorde snel de gelijkmaker, zag deze commentator van Ziggo Sport.
5: ZGL, dat is goed wegdraaien. Oh, daar is hij al. Prachtige goal van ZGL. 1-1. Een minuut na het doelpunt van Como is het weer gelijk. En hoe?
3: In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hach Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. Het weer, de dag begint met veel zon. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
6: Noordnieuws dan met Rob de Vries.
7: In een woning aan de Botanicuslaan in Haren heeft vannacht brand gewoed. 2 bewoners zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De brandweer heeft het vuur geblust. De Neder-Saxenlijn lijkt er toch te komen, ondanks het miljardentekort op het ministerie van Infrastructuur. Het kabinet besluit morgen alsnog geld vrij te maken voor de spoorlijn, zo meldt RTL Nieuws op basis van Haagse bronnen. Burgemeester Klaas Sloots van Stadskanaal zegt bij RTV 1 zich nooit echt zorgen te hebben gemaakt over het doorgaan van de lijn. En de basketballers van Donar zijn gisteravond snoeihard onderuit gegaan in Martini Plaza. Belgische Spirou won met liefst 63-90. Donar-coach Jason Dorso hekelde vooral het gebrek aan vechtlust van zijn spelers.
8: Soft, geen mentaliteit om te compete, geen vechten whatsoever.
7: Meer nieuws straks om 19:30.
9: Meertens Meubelen in Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
10: Meertens Meubelen
9: in Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
11: De koffie staat klaar.
12: Hey, waar was jij?
9: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
10: Meertens Meubelen
9: en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
13: De juiste stap.
14: Alleen deze week. Wolkiedagen bij de Boerschoenmode in Hoge Zand. Kijk op deboerschoenmode.nl.
15: Ja hoor. Zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet. De grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
16: De Winter Riool Service.
17: Lost elke verstopping en lekkage snel op.
16: De Winter Riool Service.
17: Kijk op uriool.nl.
18: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De Vierkeien.nl.
19: Radio Noord.
20: De Ochtendploeg.
21: Met Edwin Paspeer.
6: Goedemorgen, nog even langs de

0: Albert Hammond. En de Free Electric Band in de ochtendploeg op deze donderdag. Goedemorgen. Ah, het lijkt een zonnige dag te worden, denkt Hama. Wel wat meer sluierbewolking dan gisteren. Maar toch 17 of 18 graden vandaag. Ja, ik zei het al, ik heb een soort van RTL Boulevard shownieuws voor je. RTL Noord Boulevard shownieuws, moet ik dan zeggen.
1: Ja.
0: De Telegraaf ging, net als wij ook hebben gedaan trouwens deze week, op bezoek bij Leni het Hart, de zeehondenmoeder. Het ging natuurlijk over het Werelderfgoedcentrum, dat het haar aan het hart gaat, maar dat ze het ook al een beetje zag aankomen. Maar zou de Telegraaf niet zijn, en ze ook niet even vroegen naar het privéleven van Leni het Hart. En zij vertelde erin dat ze verkerings heeft.
1: Aha.
0: Leni het Hart is 85 inmiddels en zij verkering met Jaap. 86, ik noem hem gekscherend mijn toyboy, zegt ze. En een vriendin van haar had een account aangemaakt op een datingsite voor oudere mensen. Nou ja, toen heeft ze hem uitgenodigd en ze heeft een soort parcoursje voor hem uitgezet. Dan wil ze weten of hij wel een beetje vitaal was. Dus hij moest eerst een trappetje op de dijk in Termunten. Toen moest hij door een weiland heen, slootjes over, plankje. En toen kwam hij aan en toen bij de deur belde hij aan. Toen zei ze, Jaapje bent aangenomen. Nou, ze hebben al een paar jaar verkerings. Maar ze houden dat wel hangen in de grote klok. Nee. Daar houdt Jaap ook niet van, zegt Leni. Ze wonen ook niet samen. Jaap woont in Stadskanaal. Leni gewoon waar ze woont in Termunten. Maar ze zijn wel gelukkig samen.
1: Nou, dat is toch
0: mooi, toch? Ja. Ja, hartstikke mooi. Shownieuws zo in de vroege ochtend.
1: Interessant.
0: Jawel, ja, want ik zei het voor 7 uur. Ik heb shownieuws. En jij zei, van wie dan? Ik zei,
1: ja, nee,
0: dat wil je wel weten. Ja. We hebben deze week natuurlijk de problemen bij Albert Heijn gehad. De bevoorrading schijnt weer op gang te gaan komen. Met name van van groente en fruit bijvoorbeeld. Door die problemen bij Albert Heijn is iets anders interessants ontstaan deze week. Namelijk een run op noodpakketten en lang houdbaar eten, meldt het AD. Die hebben een rondgang gedaan langs een aantal webshops die daar zich mee bezighouden. Waaronder de ANWB. Vorig jaar natuurlijk was er die enorme campagne van neem een noodpakket in huis. Ja. En toen bleek er uiteindelijk zo'n 4 op de 10 Nederlanders wel maatregelen hebben genomen om zich voor te bereiden op mogelijke dreigingen. Maar je denkt ook wel een beetje, nou, ik doe het wel. Ik heb ook water staan thuis bijvoorbeeld. Maar ach, gaan we dat echt nodig hebben? Gaat het echt gebeuren? Maar ja, deze week zag je ineens dat we toch weer nog niet best wel kwetsbaar zijn.
1: Ja, iedereen werd toch weer even met de neus op de feiten gedrukt.
0: Ja, en er zijn natuurlijk nu wel andere winkels. Maar ja, wie zegt dat we straks niet ineens een tijdje geen water hebben of stroom of dat soort dingen.
1: Of dat meerdere supermarkten tegelijk worden getroffen. Dan krijg je toch zo'n run weer op producten.
0: Ja, en dat gebeurt dus nu ook. De afgelopen week hebben ze de verkoop op sommige plekken zelfs vervijfvoudigd zien worden. Het aantal bestellingen van noodpakketten. Maar ook noodradio's worden toch ook nu weer meer verkocht, meldt de AWB bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Wel grappig dat effect, hè?
1: Ja, er loopt ook zo'n campagne toch voor noodradio's. Ook bij de regionale omroep.
0: Ja, dat zal ook meegespeeld hebben. Dat is altijd goed om Radio Noord op een noodradiootje te hebben natuurlijk.
1: 97.5 FM mensen.
0: Zo is dat. Ik heb nog steeds een ouderwetse wekkerradio, maar die werkt op stroom. Dus dat werkt. Ik heb ook een noodradiootje trouwens. We hebben vorig jaar hebben wij onder de kerstboom voor al onze kinderen een noodpakket gezet met allemaal zo'n radio.
1: Geen kerstpakket, maar een noodpakket.
0: Ja, leek me toch wel even.
2: Nou, en dan extra batterijen moet je ook inslaan, hè?
0: Dat is niet onverstandig inderdaad. Maar we hebben altijd wel redelijk wat batterijen op voorraad. En dan nog dit. Dit is echt een prachtig mooi voorbeeld van een
3: foutje! Bedankt!
0: Ja, dat overkwam een piloot van Corendon gisteren. Hij had een probleem. Een probleem met de radioverbinding. En dat wilde hij gaan tikken middels een bepaalde code. En alles in het vliegtuig heeft kennelijk een code. Maar in plaats van dat hij die code intikte, tikte hij een code in voor een kaping.
3: Foutje, bedankt.
0: En zo'n codemelding kun je niet terugdraaien. En wat gebeurde er? Het gebeurde rondom Duitsland, rondom Nuremberg. Gevechtsvliegtuigen stegen op. De luchthaven werd afgesloten. Er kwam een onderhandelingsteam en een speciale eenheid van de politie. Ja, er was niks aan de hand. Althans, niet op dit vlak. Nee. Nou ja, er is ook gezegd door de Duitse politie, we gaan de piloot verder niet onderzoeken. Want er wordt niet uitgegaan van opzet. Het was gewoon een kwestie van
3: foutje! Bedankt!
0: Wat zal die piloot zich ongelooflijk vervelend voelen trouwens, toch?
2: Ja, maar ook raar dat er dan niet even contact gezocht wordt, dat hij kan zeggen van nee jongens, er is niks aan de hand.
0: Ja, er was dus een probleem met de radioverbinding, hè. Dat we al meegespeeld hebben. En als zo'n code eenmaal werkt, dan komt alles op gang.
2: Ja.
0: Heb je hier ook, hoor.
1: Better safe than sorry, toch?
0: Zo is het ook weer. Yes. Ja.

0: De Bengals en Walk Like an Egyptian. Het is bijna 20 over 7.
1: Lopend vuur.
0: Tijd om hem aan te steken. En misschien wel bijna letterlijk in dit geval. We gaan het heb ik over de fietsverlichting in ons lopend vuur. De donkere dagen van het jaar zijn weer aangebroken. Betekent dat het weer opwassen wordt in het verkeer. Zeker als het regent en het is nog een beetje donker of de duisternis valt in, is soms lastig om andere weggebruikers te zien. En vooral fietsers kunnen dan over het hoofd gezien worden als ze geen goede verlichting voeren. En er zijn nog altijd veel fietsers die zonder goede voor- of achterverlichting rondrijden. Zeker als je in de stad rondrijdt, in de binnenstad bijvoorbeeld. Zou daar strenger op toegezien moeten worden? Ik heb het even nagekeken. Als jij geen goede fietsverlichting draagt, dan kost je dat €75.
2: Is dat gewoon per lampje of als totaal?
3: Ja, ik dacht ook dat
2: voor-achter?
3: Dat per licht dat daar een boete op stond. Of was dat vroeger misschien zo?
0: Dat durf ik niet te zeggen. Dan kunnen we nog even naar huis.
3: Als je koplamp het alleen deed, dan was het goedkoper.
2: Ja.
0: Ja, achter zie je natuurlijk niet per se als jij op de fiets zit.
3: Ja,
0: maar even gelijk maar even een eerlijk rondje doen. Sergej, werkt jouw fietsverlichting?
3: Helemaal in orde.
0: Ja, heb je met zo'n ouderwetse dynamo? Of,
3: ja.
0: Ja,
3: die dan met sneeuw of met regen slipt op de band. Dus dan heb je er niets aan. Maar dat heb ik nog, ja.
0: Ja, Rob?
2: Ja, ik heb zo'n e-bike. Dus ja, daar is de verlichting altijd perfect van in orde. Is mijn
3: soms
2: ervaring.
3: Ook veel te fel, hè?
2: Ja, dat misschien nog wel, maar dat is volgens mij ook wel wat beter tegenwoordig. Maar ja, nee, vroeger met die ouderwetse dynamo's, ja, dan werkt het niet altijd.
0: Nee.
2: Hoe zeg het? Dan slipte dat wieltje natuurlijk van die natte band af. En dan ja, had je geen verlichting. Maar nee, tegenwoordig is dat helemaal prima.
0: Ik heb van die lampjes gekocht, die kun je met USB opladen.
3: Oh.
0: En
3: oh,
0: dat, ja. Nou, die branden enorm goed. En lang ook. Enige ja. Als ze leeg zijn. Dus maar ik heb altijd wel ergens een reservelampje liggen. Voor. Dus van die hele goedkope, weet je wel, die je voor €1 of €2 in de winkel koopt.
2: Mm-hmm.
0: Die je gewoon in je stuur kunt binden. En je ziet ook al fietsen, er hangen heel veel van die lampjes aan. Omdat ze allemaal niet meer doen na een tijdje. Want, ja,
2: maar zijn dat dan van die lampjes waarmee je zelf goed zichtbaar bent? Of die koplamp, schijnt die ook goed? Dat ja, je ook nou, zelf de weg goed verlicht?
0: Die op kan laden, daar kun je de weg ook goed mee verlichten, inderdaad. Ja. Die anderen zijn bij alleen maar zichtbaar mee. Dat, ja, is voor nood. Maar ik weet zelf hoe vervelend ik het vind als ik fietsers tegenkom die geen verlichting dragen.
3: Ja.
2: Nou.
0: Hoe slecht je dat ziet. Zelfs als je in het dorp rijdt of zoiets. En, zelfs dan, en je rijdt dan langzaam, want dat doe je daar. Zelfs dan is het irritant.
3: Ja, pas wanneer je in de auto zit, dan weet je hoe gevaarlijk het dan is.
0: Ja, maar als fietser denk je dan, ach,
3: het valt wel mee. Want ik zie het zelf toch ook.
0: Ja,
2: zeker
0: ja.
2: Bij nat weer.
0: Ja. Er moet meer gecontroleerd worden op fietsen zonder licht. Let op, dat kost dan wel geld, hè, als je betrapt wordt.
3: Ja, kost heel veel centjes. Laat het ons weten hoe jij erover denkt. 050-3188-288. Bellen of appen. En nou, misschien kan je ook even eerlijk zeggen of bij jou de fietsverlichting altijd in orde is. Het kan natuurlijk ook weer via de Facebookpagina van Radio Noord. Daar is het lopend vuur natuurlijk vandaag ook weer terug te vinden.
0: Stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Zoals iedere dag. Tussenstandje nu. Er staat er een klein half uurtje op. Oh, kijk eens aan. 95% zegt eens. Er moet meer gecontroleerd worden op fietsen zonder licht.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: En dan nog een hele serie jarigen. Theo Keukens is bijvoorbeeld jarig. Speelde 236 officiële wedstrijden voor FC Groningen. Hij maakte destijds deel uit van het 3K-middenveld. Hè? Koeman Keukens. Mooi.
2: Oh ja.
0: Ja, 70 geworden vandaag. Lil Kleine is jarig. 32 jaar.
3: Oh.
0: Geen commentaar verder. Suzanne Visser. Hè? Die kennen we natuurlijk van Gooise Vrouwen. Speelt ze een mooie rol in. 61 jaar geworden. René van het Hof is ook jarig. Dat was de eerste case. Ja. Eerste case in Vlodder. 70 geworden vandaag.
3: 70?
0: 70 jaar. Ja, gaat hard, hè? Zeg, hey, ja. Sandra Kiem, J'aime la vie, van het Songfestival, 54. En ach, dit is mooi. De eerste zanger, Chris de Burgh, viert zijn 78ste verjaardag. En dat vieren we met hem.

0: mooie. Chris de Burgh en de Lady in Red. Vandaag is een verjaardag. En zometeen om 7:30 uiteraard een overzicht van het nieuws uit Stad en Ommeland. Zit erin, Rob.
1: Een ongeluk gisteravond op de A7. Daar botste een automobilist op een auto met pech.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie...

0: Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Het is bijna 7:30. Hier is het Groningse Nieuws. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De Neder-Saxenlijn lijkt er toch te komen, ondanks het miljardentekort op het ministerie van Infrastructuur. Het kabinet besluit morgen alsnog geld vrij te maken voor de spoorlijn, meldt RTL Nieuws op basis van Haagse bronnen. Eerder beloofde het Rijk 2 miljard euro voor de lijn te reserveren, maar afgelopen zomer kondigde het ministerie aan dat opnieuw naar de verdeling van het geld voor infrastructuurprojecten zou worden gekeken. Morgen maakt het kabinet officieel bekend voor welke projecten geld wordt gereserveerd. Tot die tijd wil minister Vincent Karremans van Infrastructuur niet inhoudelijk reageren. Burgemeester Klaas Sloot van Stadskanaal heeft het nieuws nog niet officieel vernomen, maar zegt bij RTV 1 dat hij zich nooit echt zorgen heeft gemaakt over het doorgaan van de Neder-Saxe lijn. In de woning aan de Botanicuslaan in Haren heeft vannacht brand gewoed. Twee bewoners zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De brandweer heeft het vuur geblust. De oorzaak van de brand is niet bekend. Een automobilist is gisteravond laat op de A7 bij Sappemeer op een stilstaande auto met pech gebotst. Die stond stil op de vluchtstrook en werd door de andere bestuurder over het hoofd gezien. Het voertuig belandde in de vangrail. De bestuurder van de botsende auto is nagekeken door ambulancepersoneel en vervolgens meegenomen door de politie. De bestuurder van de auto met pech was niet meer bij zijn voertuig. Beide auto's raakten zwaar beschadigd en moesten worden weggesleept. De A7 was vanwege het ongeluk enige tijd dicht. Twee motorrijders zijn gisteravond gewond geraakt bij een ongeluk op de N366 bij Veendam. De slachtoffers kwamen ten val. Onder meer de traumahelikopter werd opgeroepen. Uiteindelijk zijn de motorrijders per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de oorzaak van het incident. Er moet opnieuw gekeken worden wat de provincie kan doen om het noodlijdende Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog te redden. Dat vindt D66 in Provinciale Staten. De fractie heeft daarom een spoeddebat aangevraagd. De provincie en de gemeente Het Hoge Land willen niet opnieuw geld steken in het centrum met daarin de zeehondenopvang. D66-fractievoorzitter Paula Benjamins legt uit waarom zij hierover uitleg wil van het provinciebestuur.
5: Nou, wij zijn nog niet geïnformeerd over de situatie. We hebben al vragen gesteld, over de situatie met Werelderfgoedcentrum. Op 11 september hebben we nog een brief gekregen waarin stond dat het college ons zou inlichten in een besloten bijeenkomst of een besloten commissie dat we het erover konden hebben, over stappen. Maar ja, nu zijn er blijkbaar stappen genomen en wij hebben nog geen debat gehad.
4: Het spoeddebat is waarschijnlijk komende woensdag. En vanavond is de eerste aflevering te zien van Bureau Groningen. Ewout Genemans volgt daarin 12 agenten in Groningen en de omliggende dorpen en gaat met hem mee in het dagelijkse werk op straat. Politieagent Jorik vindt het mooi dat Groningen hiermee op de landelijke televisie te zien is.
6: Dingen in het land komen op het nieuws. Als er een steekpartij is in Amsterdam bijvoorbeeld, dan komt dat op het nieuws. Maar als hier een steekpartij is, ja, dan komt dat niet op nu.nl. Dus ik denk dat je nu wel echt gaat zien van, oh, er speelt wel veel meer in Groningen dan dat mensen daadwerkelijk van tevoren dachten.
4: Bureau Groningen is vanavond om 8:30 te zien bij RTL 4 en op Videoland. Meer hierover lees je in een verhaal op rtvnoord.nl en in onze app.
3: Dankjewel, Rob.
7: Zorgeloos zakelijk leasen? Wij geloven dat mobiliteit geen hoofdpijndossier is, maar een versneller van je bedrijf. Vraag vandaag nog maatwerk leasen aan bij mhcmobility.nl.
8: MHC Mobility, zo lease it, please.
9: Zijn het te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloen.
10: Voordeelhuidjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
11: Voordeelhuidjes.nl. Ja, het is weer voorbij die mooie zomer. Tijd voor wat warmte in huis. Ja. Tijd voor sfeermakers. Dus snel naar Kruid en Kramer's gigantische showroom. Wow. Op de Woonboulevard in Groningen. Om je huis herfst en winter klaar te maken. Mooi. Met de sfeermakers van Kruid en Kramer. Zeker weten dat jij er lekker warmpjes bij zit dit najaar.
12: Echt wel?
11: Kruid en Kramer, de sfeermakers.
10: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
13: Voordeeluitjes.nl.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
16: De Ochtendploeg
17: met Edwin Pasveer.
18: Goedemorgen, het was een buitengewoon slechte avond voor Donar gisteravond. De Groningers gingen hard onderuit tegen de Belgische Spirou. We gaan er zo over praten.

0: Soul Name is Montreal. En hoe, dat vroegen ze gisteravond in Martini Plaza ook al voor.
1: Hoe inderdaad, want Donar heeft een uitzonderlijk slechte avond beleefd. De Groningse basketballers gingen Martini Plaza met maar liefst 63-90 ten onder tegen het Belgische Spirou. Donar had juist een uitstekende start gemaakt in de competitie met 2 zegens op Belgische tegenstanders. Maar tegen de ploeg uit Charleroi lieten de Groningers het flink afweten gisteravond. Coach Jason Derulo was dan ook zeer ontevreden.
2: Het is soft, geen mentaliteit om te competen. En er is geen vechting. Dat was de meest teleurstellende ding. Er is geen vechting whatsoever. Maar ja, als coach, ja, het is één dat je moet, iedereen moet in de spiegel kijken. Myself ook. En even zien wat is aan haar. Maar dit is niet over basketball vanavond. Dit was niet basketball. Dit was gewoon wat is in jouw chest. En wat je wil als speler. Dit was, ja, dat was niet goed.
3: Het deed mij denken aan een wedstrijd waarin Donar een keer werd weggespeeld. In Europees verband volgens mij. En toen zei Drago Pasalic destijds hier. Die was technisch manager geloof ik. En die zei spelers moeten zich afvragen op dit moment of ze wel voor Donar willen spelen. Yeah. Daar moest ik aan denken. Is dat ook zoiets? Gaat dat ook door jouw hoofd?
2: Ja. Dit club. Ik heb het verteld. Kijk, ik ken die club. En als je komt niet met je hart te spelen en met de juiste inzet, dit is niet de plek om te spelen. Dit is niet de plek voor de week, zeg maar. Maar geloof in hun. Alles ging mis, maar het was ook. Wij hebben niet, als ik zei, met de juiste mentaliteit op het veld gekomen.
3: In hoeverre heb je het geloof dat je die mentaliteit er weer in kunt krijgen bij deze jongens?
2: Dat is ook lastig, maar ik heb het al gezien. Een paar keer. Ik heb dit niet gezien dat we hebben zo snel opgegeven. Maar vanavond hebben wij best wel snel opgegeven. Dus dat is, ja, niet goed.
3: Je zei van ik moet zelf ook in de spiegel kijken. Is er dan nog iets waarvan je zegt van dat had ik misschien beter moeten doen?
2: 100%. There's iets. I mean, ik ben verantwoordelijk voor dit team. En als hij uit de kleedkamer komt met zo'n energie en mentaliteit, dan ja. Yeah. Ik ga niet de vinger op hun point wijzen of ja. Yeah. Ik ook. Maar ik moet even kijken wat ik ben aan het doen. Want zij nemen dingen niet serieus. Zij nemen wat wij willen doen serieus. En dat is wel, ja. Yeah. You see the resultaat van hem. Ja.
0: Harde woorden van Jason Russo, de coach van Donar, zei tegen Karel-Jan Buurke. Volgende thuiswedstrijd is op dinsdag 27 oktober. En zometeen, de Tweede Kamer wil opheldering over de gaswinning onder de Waddenzee, naar aanleiding van een rapport dat is verschenen. En Harmeijzer met het weer, na M+.

0: En People and Moving on Optische 16 voor 8. Arma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Gaat de dag van vandaag op de dag van gisteren lijken?
1: Ja, denk ik wel. Ook al is er op dit moment toch wel enige sluierbewolking in augustus, toen was de zon toch eigenlijk al redelijk op tien aanwezig. Ik denk dat die sluierbewolking in eerste instantie nog wel een beetje een spelbreker kan zijn. Ja, en de zon moet nog opkomen, dat duurt nog dikke 10 minuten. Ja, en dit moet er dan gewoon schien tot, nou ja, een dikke 5 over 6:30 van open. En nou ja, ik denk dat het al redelijk de ruimte kreeg. De wind wordt motig tot vrij krachtig, komt nu het zuidwesten. En de temperatuur loopt op richting 17, 18 graden. Vanavond en vannacht komt er meer bewolking, zegt de temperatuur weg richting zo'n 13 tot 15 graden. En morgen neemt de bewolking verder toe. Vanuit het noordwesten gaat het regen. En met een motige tot vrij krachtige zuidwest tot lote noordwestenwind wordt eerst nog zo'n 17 of 18 graden.
0: Dankjewel. De Tweede Kamer wil opheldering over de gaswinning onder de Waddenzee. Aanleiding is een nieuw advies van de Commissie voor de Milieueffectrapportage. Uit dat advies blijkt namelijk dat de NAM mogelijk al in 2029 of 2030 zou moeten stoppen met boren. En dat is jaren eerder dan de geplande einddatum van 2035. De zeespiegel zou namelijk sneller stijgen dan gedacht. Tjeerd Gorter is van de onafhankelijke commissie die de minister hierover adviseert. Hij zegt er het volgende over.
2: De bodem daalt door gaswinning en de bodem daalt relatief gezien door de zeespiegelstijging. En daar staat tegenover dat sedimentatie plaatsvindt. En dat is strak geregeld in hoeveel dat mag zijn. Dat is één toetsing en de andere is dat de natuur niet achteruit mag gaan. Dat is een Natura 2000 gebied. Dus de instandhoudingsdoelen moeten worden gehaald. En over 2025 hebben we gezien, het onderzoek is goed uitgevoerd en wij onderschrijven de conclusies. Dus zou je zeggen, inderdaad, die gaswinning kan doorgaan. Maar wat u zelf ook al zegt, we hebben ook geconstateerd dat de grenzen in zicht kunnen komen en dat de oorzaak daarvan ligt in een ander scenario wat wordt gehanteerd voor de zeespiegelstijging. Dus een ander uitgangspunt. Dus en voor 2024 leek het er eigenlijk op, nou, je kunt gewoon doorgaan met die gaswinning, want die grenzen komen niet in zicht. Maar als je uitgaat van meer zeespiegelstijging, dan kunnen die grenzen wel in zicht komen.
3: Ja, even voor de duidelijkheid, het probleem is dus niet de bodemdaling, maar de stijgende zeespiegel. En waarom is dat een probleem in dit geval?
2: Dat ligt er aan hoe je toetst. Ik zei net al, die zeespiegel stijgt. En daar wordt van een, ik meen nu van 3,6 millimeter per jaar uitgegaan. En de bodem daalt. Nou, dat is nog eens 2 of 3 millimeter. En dat mag niet meer zijn dan 1 millimeter of 5 à 6. Afhankelijk van het gebied waar je zit. Want die 5 à 6 millimeter, daar gaan ze vanuit, dat is de sedimentatiesnelheid. Dus dan blijft het gebied in balans. Maar als die zeespiegel te veel stijgt, ja, dan kom je daarboven. Dan houdt het sedimentatiesnelheid niet meer bij. Of in hoeverre de bodem ophoogt dus.
3: En waarom is dat problematisch?
2: Dat is problematisch omdat dat dan weer effecten kan hebben op de natuur. Je kunt je voorstellen als het netto effect is dat je te veel daalt, dat er dan vogels in de problemen gaan komen omdat die niet meer kunnen broeden, omdat die platen gaan onderlopen. Of dan komen de natuurdoelstellingen in het geding en verliest het gebied natuurwaarde.
3: Ja, dus even van mijn begrip, platen die nu af en toe droogvallen, die zouden dan vaker of misschien wel permanent onder water komen te staan.
2: Dat zou kunnen, maar we praten hier over millimeters. Dus voordat dat het geval is, dan dat duurt nog wel even. Maar dat is wel het principe. Ja, dat klopt.
3: U zegt, het duurt dan wel even. Maar als die gaswinning in het Waddengebied afgebouwd zou moeten worden, over welke termijn hebben we het dan?
2: Ja, er is nu vergunning voor het gaswinnen tot 2035. En als je heel simpel naar de grafiekjes van de NAM zelf kijkt, en die wij dus getoetst hebben, dan kom je eerder in de, dan ga je eerder de grens over. Dus en dan kom je al in 2029, 2030 in het ergste geval. Als je echt inderdaad van het slechtste geval uitgaat, kom je in de problemen.
0: Ja, Tjeerd Gorter is van de onafhankelijke commissie die de minister hierover adviseert. Hij was in gesprek met onze collega's van Omroep Friesland. Kamerlid Tjaukje van Oosterhout van Partij Pro heeft inmiddels hierover schriftelijke vragen gesteld aan staatssecretaris Debat van Klimaat en Groengroei. Wordt vervolgd dus.

0: Hartstikke bedankt. Wat latere versie van Peter Alemer en Roy Rienes Hoornseplas.
1: Lopend vuur.
0: Ja, de zon komt nu langzaam op. Het donker gaat over in licht. En dan heb je geen fietsverlichting meer nodig straks. Nu nog wel, denk ik, een beetje in die ochtendschemer. Maar we hebben dus veel avonden dat het donker is. Veel ochtenden dat het donker is. En toch zie je veel fietsers zonder goede fietsverlichting. En dat kan gewoon gevaarlijk zijn. Zeker als het regent bijvoorbeeld. Er moet meer gecontroleerd worden op fietsen zonder licht. Is ons lopend vuur. Wat komt er allemaal binnen, Sergej?
2: Daniel Siekman is het daar helemaal mee eens. Laat ze daar maar meer op controleren. Fietsers hebben vaak niet in de gaten dat je als automobilist, of dat een automobilist je niet goed kan zien. Zelf zit hij niet op de fiets, maar wel in de auto. En dan ook heeft hij de verlichting aan. Gewoon goede zichtbaarheid.
0: En de auto is dat zeker wel handig ook. Ja.
2: Ja. Ja, nou ja, maar goed, ook overdag, hè, wanneer het licht is. Ja. Ja, dus dat is zeker handig. Romke Notenbome rijdt tegenwoordig ook op een e-bike. En heeft een goede fietsverlichting daarop. Vroeger wel ouderwets, de dynamo op de band. En dan begon hij wel eens te slippen. Nou, wat deed je dan even met de voet? Die dynamo weer op de band.
0: Ja, dat denk ik ook wel.
2: Het gevolg, een valpartij, omdat de dynamo gewoon in het wiel terecht kwam. Nou, wat dat betreft is hij er wel op vooruit gegaan.
0: Mooi. Ja, dat herinner ik me nog wel. Zonder valpartij dan gelukkig. 050-3188-288. Stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Nou, 94% van de stemmen zegt eens, er moet meer gecontroleerd worden op fietsen zonder licht. Blijf stemmen, vinden we leuk. Doe je via rtvnoord.nl en de app van Noord. Straks naar achter praten we over de toekomst van het Werelderfgoedcentrum in Lauwerzoog. Moet de provincie toch bijleggen? In de Staten zijn partijen die dat vinden. En Joyce is op pad, ook in het donker, voor Worstrijdse. Nu Stevie Wonder, je hoorde hem al, met Master Blaster.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
7: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
6: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
8: Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij wielerploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, heerst een angstcultuur. Blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Ze spraken met ruim 70 renners, oudrenners en medewerkers van de ploeg. Onder wie Martijn Tusveld.
11: Ik had het gevoel dat ik belangrijk was voor de ploeg. Maar dat ik niet gewaardeerd werd. En ik had ook geen idee hoe ik dat om kon keren. Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad. En ook gedacht om mezelf wat aan te doen.
10: Er golden zeer strenge regels binnen de wielerploeg. En wie kritiek had, werd uitgesloten. Picnic PostNL wil er niet op reageren. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het OM hebben moederbedrijf Ahold wel gevraagd om dat te doen, omdat het nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. De gemeenteraadsleden en lokale kandidaten van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze racistisch, seksistisch en gewelddadig zich uitlieten. In fragmenten van een nieuwe undercover documentaire van Channel 4 is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar. Maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars, zegt correspondent Laura van Meegen.
12: Een paar jaar geleden werd wel bericht dat Noord-Korea als eis had gesteld dat China alles zou betalen. En dat dat toch voor China een brug te ver was.
10: Volgens experts wilde Noord-Korea voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu de landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Het weer, eerst veel zon. Vanmiddag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
13: En dit is Nooit Nieuws met Rob de Vries.
14: In een woning aan de Botanicuslaan in Haren heeft vannacht brand gewoed. Twee bewoners zijn nagekeken door ambulance personeel. De brandweer heeft het vuur geblust. Een automobilist heeft gisteravond laat op de A7 bij Sappemeer een auto aangereden die met pech op de vluchtstrook stond. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en vervolgens meegenomen door de politie. De bestuurder van de auto met pech was niet meer bij zijn voertuig. En de basketballers van Donar zijn gisteravond hard onderuit gegaan in Martini Plaza. Het Belgische Spirou won met 63 tegen 90. Donar-coach Jason Dursow hekelde vooral het gebrek aan vechtlust van zijn spelers.
15: Ik heb dit niet gezien en we hebben zo snel opgegeven. Maar vanavond hebben wij best wel snel opgegeven. Dus dat is niet goed.
14: Meer nieuws straks om 8:30.

0: Audi Seine Outlet Ochtrop Duitsland.
1: Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet. De grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
2: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
3: Het Vesta Woonforum bestaat 20 jaar en dat vieren we de hele maand oktober. Met activiteiten, workshops, muziek, exposities, hapjes en drankjes en heel veel jubileumacties. Vier het met ons mee. Vesta Woonforum, al 20 jaar de hotspot voor je hele interieur. Bekijk de agenda op woonforum.com.
4: Radio Noord. De ochtendploeg.
5: Met Edwin Paspeer.
6: Goedemorgen, er moet opnieuw gekeken worden wat de provincie kan doen om het noodlijdende Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog te redden. Vindt D66, die partij legt dat zo uit.
7: Goedemorgen.
8: Hoi, Edwin, hoi.

0: Denise Williams en Let's Hear It for the Boy. Het is 8:08 in de ochtendploeg op Noord. Wat kan de provincie nog doen voor het noodlijdende zeehondencentrum in Lauwersoog? Dat wil D66 in Provinciale Staten weten. En daarom komt er volgende week op voorspraak van D66 een spoeddebat. Fractievoorzitter Paula Benjamins, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want u wil alles op alles zetten om een faillissement te voorkomen?
1: Nou, ik ben eerst benieuwd vooral wat heeft de provincie gedaan? Want we zijn een jaar in gesprek blijkbaar geweest. Maar we hebben nog geen debat hierover gehad. En we hebben ook geen informatie gekregen vanuit het college. Wij willen graag woensdag in gesprek met het college hierover. Van ja, wat is de situatie? Wat zouden we kunnen doen? Want we staan natuurlijk ook aan de vooravond van de economische agenda van Nijbegun, waar we vol inzetten op de vrije tijdseconomie. En nu gaat een van de zaken die ook bijdragen aan de vrije tijdseconomie, ja, die dreigt te gaan sneuvelen. Ja. Dat vinden we wel bijzonder.
0: En het verbaast u dat u eigenlijk van niks weet als Staten?
1: Ja, wij hebben samen met het CDA hebben een paar keer vragen gesteld. En daarop hebben we inderdaad al een brief gekregen waarin werd gesteld dat we nog in gesprek met elkaar zouden. Hierover dan wel achter gesloten deuren was dat. Ja, en nu, wij weten van niks. Het tasten volledig in duister.
0: Ja, los daarvan weet u wel voldoende uit de pers inmiddels over deze hele kwestie. Hoe kijkt u daar dan tegenaan dat er geen geld van de provincie meer naartoe gaat?
1: Ja, ik weet niet wat de achterliggende beoordeling is. Dat is ook gewoon het feit. Ik zie inderdaad in de pers dat de provincie vanwege staatssteun niks kan geven. Nou, daar wil ik echt wel even wat meer van weten hoe dat zit en hoe dat in elkaar zit. Maar ook wil ik heel graag weten, wat kunnen we dan wel doen als provincie? Want er zit al heel veel publiek geld zit hierin. En we willen Groningen goed op de kaart zetten, ook in die vrije tijdseconomie. Wat kunnen we doen? En wat kunnen we ook doen om het dan wel niet noodlijdend te maken? Want ik lees natuurlijk ook over donaties, heel veel donaties. Dus er is wel enige behoefte aan het Werelderfgoedcentrum. Maar hoe maken we dat dit over een jaar niet weer hebben? Dat er weer donaties gedaan moeten worden of dat weer aangeklopt moet worden bij de provincie? Ja, wij willen gewoon nu eerst in gesprek met ons college. Wat kunnen we doen?
0: Ja, maar dat is al een stap verder. Want het zou ook maar zo kunnen zijn dat over 2 weken geen Werelderfgoedcentrum meer is, omdat het dan failliet is gegaan.
1: Ja, nou, wij hopen met dit gesprek meer duidelijkheid te krijgen. Want de gemeenteraad van het Hoge Land, las ik ook bij u in de berichtgeving, die wacht op een openbare memo. Ik weet van niks, behalve wat ik lees in de pers.
0: Maar het is dus niet zo dat u wilt gewoon echt meer informatie voordat u ook kunt zeggen van wij vinden per definitie dat er geld bij moet vanuit de provincie.
1: Ja, meer geld erbij. Dat is een optie, maar er zijn natuurlijk meer opties zijn er waarschijnlijk om te doen. Maar ik weet van niks.
0: Zou het zo kunnen zijn dat het debat achter gesloten deuren plaatsvindt, omdat er sprake is van vertrouwelijke informatie. Vindt u dat kan eigenlijk als het gaat om zoveel geld, gemeenschapsgeld?
1: Nou, bij voorkeur, laten we zeggen, willen we het gewoon een openbaar debat hebben. Maar wij zijn niet zo principieel als de SP die zegt, we doen helemaal geen debat achter gesloten deuren. Als het voor bedrijfsgevoelige informatie is, dan hoort dat ook gewoon zo, dat achter gesloten deuren is. Maar ik hoop dat het college nog met een brief komt die openbaar bespreekbaar is, zodat iedereen inderdaad kan horen wat er met het publieke geld, wat er al in zit, gebeurd is.
0: We wachten het af. Dank voor de toelichting.
1: Dank u.
0: D66-fractievoorzitter Paula Benjamins was dat. Ja, er is opnieuw ingebroken in de Pokémon-winkel in de binnenstad van Groningen. Voor de 2e keer in een week tijd. Daar ga ik straks over praten in de ochtendploeg. En we spelen Worst Tijdsen met Josh ergens in de provincie.

0: Sanne Frik en pijnstiller. 7:15.
1: Voor Stijtse.
0: Nou, een spelletje spelen. Een spelletje waarin je in een weerstation kunt winnen. En niet zomaar een spelletje. Nee, we spelen voor Stijtse. Betekent dat Joyce voor de laatste keer deze week ergens in de provincie is. Ze heeft 3 aanwijzingen voor je. En aan de hand van die aanwijzingen moet je tot een goed antwoord weten te komen. Nou, dat antwoord kun je ons appen op 050-3188-288. Niet bellen hoor, want dan worden we overdonderd met alle telefoontjes. Nee, even appen. Wij bellen uiteindelijk iemand terug die het goede antwoord heeft gestuurd. Neem wel de telefoon op. Gisteren ging dat mis, hè, Sergej?
2: Ja, bij de eerste, hè?
0: Ja, super,
2: ja, zonde.
0: En dan bellen we nummer 2 of nummer 3 of nummer 4 of nummer 5. Uiteindelijk geven we wel weg, hoor, dat weerstation. Dat komt wel goed. Goed, laten we beginnen bij het begin. En dat is aanwijzing nummer 1 met de vraag. Waar staat ze?
3: Nog nooit zo lang geleden. Eerder dit jaar kwam hier elke ond veel mensen.
2: Oh. Nou, dat zegt mij helemaal niks.
0: Nee?
2: Nee, jou wel.
0: Ja, ik weet het goede antwoord.
2: Oh,
0: misschien
2: ja,
0: is dat makkelijker. Ja. Ja, maar voor de rest vind ik nog best lastige aanwijzing ook.
3: Nog nooit zo lang geleden. Eerder dit jaar kwam hier elke ond veel mensen.
0: 050-3188-288. Nou, kom maar door. En anders heb ik straks toch wel een tweede aanwijzing voor je. 050-3188-288 via de app van Noord.

0: Billy Joel en My Life, 19 minuten over 8. Ja, afgelopen nacht is voor de tweede keer deze week ingebroken bij Paradise Cards TCG in stad. Dinsdag was het ook al raak bij de Pokémon kaartenwinkel. Toen sloegen drie verdachten een ruit in, lieten een flinke ravage achter. En vannacht kreeg eigenaar Jos Smijns opnieuw telefoon van de alarmcentrale. Er was iemand in zijn winkel. Jos, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Of eigenlijk helemaal geen goedemorgen.
1: Nou ja, voor mij wat minder inderdaad.
0: Ja, want hoe ging dat vannacht? Even schrikken als er weer iemand in je winkel is.
1: Ja, ik stond te vloeken en te tieren toen de telefoon weer ging vannacht. Ik denk, god, maar gaan we weer.
0: Ja, want wat is er gebeurd vannacht?
1: Ik word rond 2:50 gebeld door de alarmcentrale. Dat er dus een verdachte persoon met een pet op in mijn keuken stond. En toen vroeg hij van, is dat normaal? Ik zei, nou, denk het niet. En toen heeft hij meteen de politie ingelicht en ben ik in mijn auto gestapt en ben ik heen gereden. En ik was een minuutje eerder dan de politie. Helaas was de verdachte alweer weg.
0: Ja, want die was dan gealarmeerd door een alarm of heeft hij zijn slag wel kunnen slaan?
1: Nee hoor, nee. Hij is gelukkig wederom niet heel ver gekomen. Ik heb wel gezien dat de kassa is leeggeroofd. Maar buiten dat valt het mee. Dus ik ben opgelucht is dan een moeilijk woord, maar ja, toch iets van. Hè? Ja.
0: Zat er veel in de kassa?
1: Nee.
0: Nee. Want eerder deze week waren er drie mensen in de winkel, nu dus één. Wat was in eerste instantie dan eerder deze week buitengemaakt? Wat hebben ze meegenomen toen?
1: Ik ben nog steeds aan het inventariseren, maar het lijkt erop dat, dat het meer schade is dan dat er wat weg is. Dus dat is ook een meevallen.
0: Ja, wat zouden ze op zoek zijn geweest naar hele dure Pokémon-kaarten bijvoorbeeld dan?
1: Dat is mijn vermoeden van wel, ja.
0: Ja. En zou deze inbreker van vannacht dan ook dezelfde kunnen zijn die eerder deze week is geweest om de klus af te maken?
1: Ja, dat zou goed kunnen. Ja. Maar ja, ik ben ook veel in het nieuws geweest natuurlijk de afgelopen dag. Dus wellicht zouden wel iemand anders gedacht hebben van nou ga ik het een keer proberen.
0: Ja, maar uiteindelijk is dat dus niet gelukt en heb je de dure spullen. Want die zitten nog beter verborgen dan de rest?
1: Ja.
0: Ja. Maar wat betekent dat dan voor de komende dagen? Want ja, ik kan me voorstellen dat je dan even niet lekker gaat slapen.
1: Nou, gek genoeg sliep ik best wel goed. Totdat ik gebeld werd. En ik ga gewoon open straks. Alleen ik zal er zelf denk ik niet staan. Ik ga wel eventjes heen om te openen. Maar daarna ga ik denk ik even naar huis om even wat uurtjes slaap in te halen.
0: Ja, neem maar los van het slaaptekort. Ik denk ook aan je gemoed. Want als het nu twee keer in één week is gebeurd. Wie zegt het niet dat dat de derde keer weer kan gebeuren? Of de vierde
1: keer?
0: Daar
1: hou ik wel rekening mee. Ja, dat is zeker waar ik eigenlijk wel bang voor ben. Maar ik laat me niet zomaar uit het veld slaan.
0: Kun je nog extra maatregelen nemen dan?
1: Die heb ik ook al getroffen.
0: Ja, maar desondanks is iemand binnengekomen dus.
1: Ja.
0: En vorige keer was de schade groot. Hoe is de schade nu?
1: Het viel mee. Dus dat heb ik dan ook wel weer kunnen oplossen. En ook nog beter kunnen maken dan dat het was. Dus ja, dat is ook belangrijk.
0: Beter kunnen maken dan dat het was?
1: Ja, hè, je hebt een slot die je moet vervangen.
0: Ja, en, zo. Ik bedoel naar de inbreuk van afgelopen nacht. Dan heb je nu alweer een nieuw slot erop zitten.
1: Ja.
0: Ja, oh, dat is snel gegaan.
1: Ja. Ik kan heel snel.
0: Ja, nou, gelukkig maar. Dankjewel en sterkte ermee.
1: Dankjewel.
0: Oké, mooi.
1: En fijne dag.
0: Ja, nou hetzelfde. Jos Smijns is van de Pokémon kaartenwinkel in de binnenstad van Groningen. Laten we overgaan naar datgene waar we ook mee bezig zijn.
2: Voor Stijnsen.
0: En dat is de vraag voor Joyce is...
3: Nog nooit zo lang geleden. Eerder dit jaar kwam hier elke omt veel mensen.
0: Ja, nou, jij wist helemaal van niks. Wat is niet goed?
4: Wat Lucia denkt, ja, op zich zou het heel goed kunnen. Zij gaat voor de Molenberg in Delfzijl. Die natuurlijk nu tijdelijk even weer dicht is. Hè, het theater voor nieuwbouw.
0: Slimme dacht.
4: Maar daar is Joyce niet te vinden, Lucia.
0: Dan doen we een tweede aanwijzing.
3: Vlogen en morren moet. Het kan hier.
0: 050-3188-288 is ons appnummer.
3: Vlogen en morren moet. Hier.
0: Zometeen krijg je van Rob de Vries het Groningse nieuws om 8:30. Zet erin, Rob.
5: Het lijkt erop dat de gaswinning onder de Waddenzee haar langste tijd gehad heeft. Hoe dat zit, dat hoor je zo.
0: In ons nieuwsoverzicht.
3: Vlaggen en morren moet. Skin hier.
0: 050-3188-288 is ons appnummer. Voorstrijdse.

0: kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
2: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
3: Goed

0: Het is net 8:30 geweest. Hier is het Groningse nieuws. Met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het lijkt erop dat de gaswinning onder de Waddenzee haar langste tijd gehad heeft. Aanleiding is een nieuw advies van de Onafhankelijke Commissie voor de Milieueffectrapportage. Uit dat advies aan het ministerie blijkt dat de NAM mogelijk al in 2029 of 2030 moet stoppen met boren. Jaren eerder dan de geplande einddatum van 2035. De zeespiegel stijgt namelijk sneller dan gedacht. Tjeerd Gorter van de commissie vertelt bij Omroep Friesland waarom dat een probleem is.
2: Dat is problematisch omdat dat dan weer effecten kan hebben op de natuur. Je kunt je voorstellen als het netto effect is dat je te veel daalt, dat er dan vogels in de problemen gaan komen omdat die niet meer kunnen broeden, omdat die platen gaan onderlopen of dan komen de natuurdoelstellingen in het geding en verliest het gebied natuurwaarde.
1: Pro-Kamerlid Sjoukje van Oosterhout heeft inmiddels schriftelijke vragen over de kwestie gesteld aan staatssecretaris Debat van Klimaat en Groene Groei. In de woning aan de Botanicuslaan in Haren heeft vannacht brand gewoed. Twee bewoners zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De brandweer heeft het vuur geblust. De oorzaak van de brand is niet bekend. Een automobilist heeft gisteravond laat op de A7 bij Sappemeer een auto aangereden die met pech op de vluchtstrook stond. Het voertuig belandde in de vangrail. De bestuurder van de botsende auto is nagekeken door ambulancepersoneel en vervolgens meegenomen door de politie. Waarom precies is niet bekend. De bestuurder van de auto met pech was niet meer bij zijn voertuig. Beide auto's raakten zwaar beschadigd en moesten worden weggesleept. De A7 was vanwege het ongeluk enige tijd dicht. Een student aan de Rijksuniversiteit Groningen krijgt geen hoger cijfer voor een van zijn tentamens, heeft de Raad van State besloten. De rechtenstudent kreeg in november vorig jaar een 6 voor zijn tentamen inleiding criminologie. De stadjer was het niet eens met dat cijfer en hekelde bovendien de nabespreking van het tentamen. Zo vond de student dat de examinator modelantwoorden beschikbaar had moeten stellen. Maar de Raad van State vindt dat het onafhankelijke college van beroep voor de examens van de universiteit niets te verwijten valt. En dat de nabespreking van het tentamen bovendien zorgvuldig is verlopen. Het cijfer blijft staan en het college hoeft ook de proceskosten niet te betalen. En Donar heeft een uitzonderlijk slechte avond beleefd. De Groninger basketballers gingen thuis in Martini Plaza met 63-90 onderuit tegen het Belgische Spirou. Donar had juist een uitstekende start gemaakt in de competitie met 2 zegens op Belgische tegenstanders. Maar tegen de ploeg uit Charleroi lieten de Groningers het flink afweten. Coach Jason Durso hekelde na afloop vooral het gebrek aan vechtlust van zijn spelers.
3: Je moet in de spiegel kijken, mezelf ook, en even zien wat is aan haar. Maar dit is niet over basketball vanavond. Dit was niet basketball. Dit was gewoon wat is in jouw chest en wat je wil als speler. Dit was, dat was niet goed.
1: Gelukkig is er kans op revanche. De eerstvolgende competitiewedstrijd van Donar is op zondag 25 oktober uit tegen het Belgische Aalst. 2 dagen later is dan weer een thuiswedstrijd voor de European North Basketball League tegen het Roemeense Voluntari. Meer nieuws en sport op rtvnoord.nl en in onze app.
4: Dankjewel Rob. De vraag is, waar is Joyce? Waar is Tijdse?
5: Vlag de morgen moet. Het kennen hier.
4: 050-3188-288 is ons appnummer.
6: Tijdens de feestdagen lekker samen eten en genieten van gezelligheid. Mis geen moment van het kerstdiner door een kunstgebit dat niet goed past. Wij van Kunstgebit aan Huis passen uw kunstgebit aan, of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Gewoon bij u thuis. Genieten van elke hap en lach. Zonder zorgen. Met familie en vrienden. Bel nu met Kunstgebit aan Huis via 0683 252 162. Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl om voor de feestdagen klaar te zijn.
7: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
6: 0683 252 162.
8: Ontdek Noord-Europa met Kloosterreizen en MSC Cruises. Vaar vanuit Kiel, Hamburg of Rotterdam langs indrukwekkende kusten, charmante steden en frisse fjorden. Boek jouw MSC Cruise bij Kloosterreizen en geniet aan boord van de unieke MSC-beleving. Kloosterreizen en MSC Cruises. Samen brengen we Noord-Europa dichterbij.
9: Ja, het is weer voorbij die mooie zomer. Tijd voor wat warmte in huis. Ja. Tijd voor sfeermakers. Dus snel naar Kruid en Kramer's gigantische showroom. Wow. Op de Woonboulevard in Groningen. Om je huis herfst en winter klaar te maken. Mooi. Met de sfeermakers van

0: Kruid en Kramer. Zeker weten dat jij er lekker warmpjes bij zit dit najaar.
1: Echt wel?
0: Kruid en Kramer, de sfeermakers.
2: De Ochtendploeg
3: met Edwin Paspeer.
4: Goedemorgen. Het lang verwachte bureau Groningen van Ewout Genemans gaat vandaag van start op tv. We maken zo meteen kennis met enkele van de Groningse agenten die gevolgd worden.
5: Ja, goedemorgen Edwin.

0: Breakers uit. Middels Houdini en Dua Lipa. 12 agenten uit Groningen staan vanaf deze week vol in de landelijke schijnwerpers. In de tv-politieserie Bureau Groningen van Ewout Genemans worden ze op de voet gevolgd tijdens hun werk op straat. Maar hoe is het om je werk te doen als er dag en nacht een cameraploeg met je meerijdt? Verslaggever Rick Ruschen zocht 4 van die politieagenten op die te zien zijn in de uitzendingen van Bureau Groningen.
1: Dit is Chanel.
2: Nou ja, dit is Rob.
1: Ik werk heel graag met haar. Ze is vrolijk, lief en doortastend vooral.
3: Agenten Chanel en Rob vormen al zo'n 3 jaar een vast duo. Tijdens de opnames van het programma was er 1 ding waar ze echt even aan moesten wennen.
1: Dat je 2 mannen op de achterbank had. Je had een cameraman en Ewout natuurlijk. Dat is het meeste wennen, want normaal gesproken, ja, als er iemand op de achterbank zit, dan is het een verdachte. En doorgaans niks anders dan dat.
2: Als je eenmaal de melding krijgt, dan hou je vooral echt bezig met de melding ook. Dus dan vergeet je wel dat de camera weg is. Ewout die stelde tussen de meldingen door wel vragen, waardoor je wel weer eventjes uit de melding werd gehaald en waardoor je moest uitleggen wat er aan de hand was. Maar gedurende de melding vergat je het wel.
3: Collega's Jorik en Seskin zijn nog maar net aan elkaar gekoppeld. In de auto went zo'n camera snel, vinden ze. Maar zodra de agenten buiten op straat aan het werk moeten, zorgt zo'n tv-ploeg toch voor veel bekijks.
4: Heel apart om te zien. Iedereen had, ja, voorheen was het al gelijk de telefoon erbij. Maar je ziet nu echt iedereen met een telefoon erbij. Iedereen wil graag met Ewout op de foto. Met ons niet. Met Ewout heel graag. We waren echt constant met Ewout bezig. En het belemmerde niet zozeer met ons werk, maar af en toe dacht je wel van, hey, ga nou even aan de kant, laat ons even ons ding doen.
5: Ja, is er een melding geweest die heel veel indruk gemaakt heeft bij jullie, waar de camera bij aanwezig is geweest?
4: Wij hebben voornamelijk wel 1 aflevering waar wij allebei wel even, niet echt mee hebben gezeten, maar wel indruk op ons heeft gemaakt.
6: Dat is wel zeker een heftige melding. Dus dat ga je ook wel terugzien, denk ik.
4: Noord-Nederland staat er ook wel een beetje bekend om de melding wat wij dan, waar wij het over hebben. Het gaat wel heel veel indruk maken.
3: Jorik vindt het heel mooi dat het programma dit seizoen in Groningen is opgenomen.
6: Ja, het is natuurlijk niet vanzelfsprekend dat mensen zomaar eventjes een inkijkje krijgen in ons werk. En dan ook nog dat de camera eigenlijk continu aanstaat. Dingen in het land komen op het nieuws. Als er een steekpartij is in Amsterdam bijvoorbeeld, dan komt dat op het nieuws. Maar als hier een steekpartij is, ja, dan komt dat niet op nu.nl of dan komt dat niet in het nieuws. Dus ik denk dat je nu wel echt gaat zien van, er speelt wel veel meer in Groningen dan dat mensen daadwerkelijk van tevoren dachten.
3: Vanaf vanavond kijkt heel Nederland met ze mee. Maar of die plotselinge bekendheid de Groningse agenten naar het hoofd stijgt, Chanel denkt van niet.
2: Nee, we gaan niet anders de straat op. Ik bedoel, ik blijf Chanel, Rob blijf Rob. En wij doen ons werk zoals wij het altijd al hebben gedaan. Dus nee.
0: Bureau Groningen is vanavond te zien op RTL en op Videoland. Bijdrage van verslaggever Rick Ruschen. Rick blijft ook Rick. En zometeen, Joyce blijft Joyce. Maar de vraag is, hoe staat ze?

0: Michael Jackson. Bijna niet af te kondigen, toch? En Billie Jean. We zijn zo benieuwd waar ze is.
1: Voor Stijtse.
0: Nou, je hebt twee aanwijzingen gehad. Dit was aanwijzing nummer 2, die is best kort.
2: Vlaggen en mor en moed. Het kennen hier.
0: Ja, wel een hele duidelijke aanwijzing.
3: Ja, ja, en daarom weten een heleboel mensen het ook zeker. Bijvoorbeeld Hugo, Zwaantje, Nico en Carla. Die gaan vastbesloten voor vliegveld Eelde.
0: Ja, maar is niet goed.
3: Nee.
0: Kan wel.
3: Ja.
0: Nightgaus. We doen nou. Ja, ik zit te denken, want de eerste aanwijzing was dat er veel mensen waren geweest. Dat kan het Corso zijn geweest bijvoorbeeld. Of de mensen die komen voor de jacht op de vlooien, op de vlooienmarkt.
3: Ja, zeker.
0: Bijvoorbeeld ook. Ja. Aanwijzing nummer 3.
2: Deze ploortsnom komt ook elders in de provincie voor. In dit geval ben ik in de gemeente Oldambt.
0: 050-3-188-288. Dat valt Eelde zeker af, toch?
3: Ja, ja, bij deze.
0: 050-3-188-288.
2: Deze ploortsnom komt ook elders in de provincie voor. In dit geval ben ik in de gemeente Oldambt.
1: Voor Stijtse.
0: Harma, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
0: Nou. We weten het allemaal, denk ik wel. Maar dat komt zo meteen. Eerst het weer. Nou, ik zie een beetje een bewolking, voorzichtig zonnetje.
4: Ja, dat klopt. Ja, op dit moment in het oosten van de provincie nog zon. Nou komt er weer meer bewolking. In Loterden breekt de zon weer voor de deur. Het is een beetje een overwissel van dat. En ja, gisteren was natuurlijk een prachtige dag met heel veel zon. Dat gaan we door, nou ja, allemaal redden. Maar hou dan ook met een motige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt 17, 18 graden. Vanavond en vannacht komt er meer bewolking. Temperatuur zakt weg tot om de bieden 13 tot 15 graden. Ja, en man, dan wordt het toch wel weer een teken van de dag. En verder zou nemen de bewolking. En vanuit het noordwesten gaat het regen. Met een motige tot vrij krachtige zuidwest tot loter noordwestenwind wordt eerst en nog 17 of 18 graden.
0: Dankjewel, we gaan er vandaag gewoon lekker van genieten. Toch?
4: Ja.
0: Nog één keer die aanwijzing van Joyce.
2: Deze ploortsnom komt ook elders in de provincie voor. In dit geval ben ik in de gemeente Oldambt.
0: 050-3-188-288.
5: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
6: Dit is deze week Gronings Goud. Kapperpot van Jan Henk de Groot.

0: Mooi rustmoment zo in de ochtend op Radio Noord. Jan Henk de Groot, Kappapot, Gronings Goud van deze week. We gaan de rust verstoren. Want we gaan iemand terugbellen. Iemand die ons het goede antwoord heeft gestuurd op de vraag... Wat Joyce is, vermeugens. Nou, en als je de telefoon opneemt en het goede antwoord geeft... dan wint deze persoon het weerstation van Radio Noord.
1: Met Fred.
0: Dag Fred, met Edwin van Radio Noord.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Fred. Hoe heet je verder?
1: Wat zeg je?
0: Hoe heet je verder?
1: Nuus.
0: Nuus?
1: Ja.
0: En waar komt ze weg? Ook het Nuus?
1: Winschoten.
0: Oh, dit gaat. Oké.
1: Nee, dan wordt het Nuus, hè?
0: Ja. Zeg, en waar is Joyce?
1: In Oostwold.
2: Ik ben in Oostwold.
0: Ja. Bij welke aanwijzing wist je het?
1: Kort geleden. Veel mensen op de been.
0: Ja.
1: En ja, dan kort geleden eigenlijk twee keuzes. Of de Noorderzon of Oostwold. En ik heb voor Oostwold gekozen.
0: Ja, want dat was Summerburen natuurlijk in Oostwold.
1: Ja.
3: Ja, eerste aanwijzing al, hè?
0: Eerste aanwijzing, toen wist je het al. Wat goed, Fred.
1: Ja, uit Noording op de Velgemeun, hè?
0: Ja, dat is altijd goud. Nou, nooit te denken. Het levert je het weerstation op.
1: Ja, op de rest van de dag dan wat minder met Noording.
0: Ja, is dat zo? Wat ga je dan de rest van de dag doen?
1: Voorbereiden werkzaamheden voor de Magisch Samhain Paddenstoelenfestival in de Midwolda.
0: Oh.
1: We zijn een stichting met verkeersregelaars.
0: Jij moet het helemaal regelen.
1: Ik maak verkeerspannen ervoor en, en voorbereiding met hekwerken en zo, dat soort dingen weer.
0: Aha, wat leuk werk.
1: Houd je van de ster, hè?
0: Ja, nou, heb je ook wel eens te maken met mensen die zeggen van, toi, hem opzij, jong, met rem langs?
1: Bijna allemaal.
0: Oh ja, en wat zeg je dan?
1: Niks mee te maken met hun.
0: Ah, merendeel zal toch ook wel vriendelijk zijn tegen je, of niet?
1: Ja, nou ja, goed, de eerste 5 minuten dat je op de weg staat, heb je alle ziektes van de wereld al gehad.
0: Oh, nee toch?
1: Ja hoor, en er zijn inderdaad wel mensen die zijn gewoon bleef en die vragen gewoon van waar moet ik langs.
0: Ja.
1: Nou ja goed, dan wijs je eraan en dan is ook niks aan de hand. Maar je hebt altijd mensen die nooit van huis gaan en dan moet je juist weg.
0: Ja, nou verveeld man. Weet je, als ik je tegenkom ga ik je vriendelijk groeten. Zullen we dat doen?
1: Hartstikke goed.
0: Oké Fred, veel plezier daarmee. En blijf even hangen voor de gegevens, dan krijg je het weerstation van ons zometeen.
1: Yo,
0: boy. Yo, Fred Nuus uit Winschoten. Laatste winnaar van de week in Worstheidse. Winnaar van het weerstation.

Bruno Mars, On My Soul. Er moet meer gecontroleerd worden op fietsen zonder licht. Als ons loopt het vuur vandaag. 050-3188-288. En stemmen via rtvnoord.nl, app van Noord. Tussenstandje nou. Als iedereen zich eraan houdt die het opeens heeft gestemd vandaag, hebben we nooit meer een probleem. 96% zegt eens meer controleerd erop. Straks na 9 uur gaan we het onder andere hebben over biljarten. Oh, dat is leuk. Niet zo vaak doen.

0: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
2: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
3: Goed voor het water.
2: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
5: Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op dat bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. EU-leiders overleggen vandaag in Brussel over de steun aan Oekraïne en de nieuwe Europese begroting en hoge energieprijzen. Vooral de begroting is een belangrijk agendapunt vanwege verkiezingen in een aantal grote Europese landen. EU-leiders voelen haast, zegt EU-redacteur Roemer Okhuizen.
8: Dus je merkt dat ze hier in Brussel het gevoel hebben van ja, het is nu al lastig. Laten we maar proberen er voor die verkiezingen uit te komen. Zodat we niet volgend jaar in nog grotere problemen komen.
7: Om tot een begrotingsakkoord te komen moeten alle EU-landen akkoord gaan. Het lijkt deze top nog niet te gaan gebeuren. In de Turkse stad Istanbul zijn 2 mensen omgekomen bij hevige overstromingen. Istanbul heeft te maken met extreem zware regenval. Op beeld is te zien dat auto's door de straten drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen in Istanbul blijven vanwege het extreme weer dicht. Wielrenners en stafleden van de ploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, voelen zich al jaren onveilig. Uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier blijkt dat er een angstcultuur heerst. Dat herkent ook voormalig trainer Adriaan Helmantel.
9: Je werkt met mensen die op het hoogste niveau sport bedrijven en op het hoogste niveau die sporters ondersteunen. Het zijn geen machines.
7: Wielrenners hadden te maken met strenge regels en wie kritiek had mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Picnic PostNL wil zelf niet reageren. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
5: En dit is Noord Nieuws met Rob de Vries.
10: Er is afgelopen nacht opnieuw ingebroken bij Pokémon-kaartenwinkel Paradise Cards, TCG in Groningen. Eergisteren was het ook al raak bij de zaak aan de Nieuwe Ebbingenstraat. Vannacht kreeg de eigenaar Jos Smijns opnieuw telefoon van de alarmcentrale dat er iemand in zijn winkel was.
11: Ik stond te vloeken en te tieren toen de telefoon weer ging vannacht. Ik denk, god, maar gaan we weer.
10: Volgens Smijns is de kassa leeggeroofd, maar viel de schade verder mee. Het lijkt erop dat de gaswinning onder de Waddenzee haar langste tijd heeft gehad. Aanleiding is een nieuw advies van de Onafhankelijke Commissie voor de Milieueffectrapportage. Daaruit blijkt dat de zeespiegel sneller stijgt dan gedacht. De NAM moet daarom mogelijk al in 2029 of 2030 stoppen met boren. Dat is jaren eerder dan de geplande einddatum, zegt Tjeerd Gortig van de commissie.
12: Als je naar de grafiekjes van de NAM zelf kijkt, en die wij dus getoetst hebben, dan ga je eerder de grens over. En dan kom je al in 2029, 2030 in het ergste geval. Als je echt inderdaad van het slechtste geval uitgaat, kom je in de problemen.
10: Pro-Kamerlid Sjoukje van Oosterhout heeft inmiddels schriftelijke vragen over de kwestie gesteld. Meer nieuws straks om 9:30.
5: En er is verkeersinformatie, Sergej.
13: Ja, de N999 bij Zandeweer is in beide richtingen gestremd. Er is eerder vanmorgen een ongeluk gebeurd waarbij 2 auto's betrokken waren. Een van de auto's ligt in de berm. De opruimwerkzaamheden moeten daar nog beginnen. Houd dus rekening met vertraging op de N999 bij Zandeweer.
14: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
15: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken?
1: TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
17: De juiste stap.
18: Alleen deze week. Wolkiedagen bij de Boerschoenmode in Hoge Zand. Kijk op deboerschoenmode.nl.
19: De Winter Riool Service
20: lost elke verstopping en lekkage snel op.
19: De Winter Riool Service.
20: Kijk op uriool.nl.
21: Radio Noord.
22: De ochtendploeg.
23: Met Edwin Paspeer.
24: Goedemorgen, is biljarten nog hip? Biljartgenootschap Poedy Flip uit Groningen bestaat 80 jaar... en zoekt voor het voortbestaan vooral nieuwe leden.
25: Waar je Groningen hoort.
26: Radio Noord. Goedemorgen, Edwin.

0: Coldplay en Viva La Vida, de ochtendploeg op deze donderdag 15 oktober. We gaan het hebben over een sport waar we niet zo heel vaak over praten op de radio. Dat is biljarten. Want biljartgenootschap Poelie Flip uit Groningen bestaat in november 80 jaar. Reden voor een feestje, maar ook reden voor zorg. Want de leden van Poelie Flip zijn bij wijze van spreken net zo oud als de vereniging zelf. En dus kan de club jonge, nieuwe aanwas gebruiken. Voorzitter Nick Abon, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, heel even de naam Poelie Flip, waar komt dat vandaan?
1: We dachten een beetje in het duister wat dat betreft. Het is begonnen de club als Martini Shows in 1946. En een jaar later werd het omgedoopt tot Poelie Flip. Wij denken dat Poelie iets betekent als veel en flip geluk. Dus we denken dat iets om veel geluk is in die geest.
0: Het klinkt hoe dan ook lekker, Poelie Flip.
1: Ja, we hebben ook helemaal clublied daarover, dus dat gaat heel mooi.
0: Oh ja? Ja, het voert waarschijnlijk te ver om te vragen hoe dat lied gaat, hè?
1: Nou, het is gebaseerd op Hollandse vlag. Nou, een Nederlands deuntje, maar ga niet zingen nou, hoor.
0: Nee, vraag het maar. Ja, wat is er? Want ik zei, we praten niet zo heel vaak over biljarten ook op de radio. Wat is er mooi aan biljarten en aan jullie club?
1: Het mooie aan de biljarten is dat het is niet alleen stoten met een stok tegen een bal aan. Je moet met die keu moet je precies de stootbal raken op de goede plek. Om de tweede bal te raken en ook nog de derde bal te raken. En dat is vaak het moeilijkste. En je moet lijnen zien, je moet weten hoe sterk je, hoe hard je stoot. Kortom, er komt heel veel bij kijken. Ook als je iets over wil houden, dan heb je, nou ja, net als met schaken, je moet vooruit kijken.
0: Ja, en los van de sport zit er ook een soort clubgevoel daaromheen?
1: Ja, het is geen club. Wat wij hebben, ja, het is wel een club natuurlijk, maar we noemen het een genootschap. En een genootschap is eigenlijk een vereniging met een wetenschappelijke of culturele achtergrond. Met een besloten karakter en een selectieve toelating. Maar het zegt ook iets over stijl en traditie. Het is vooral sociaal gebeuren, zeg maar.
0: Ja, en, maar met een strenge voorkeursbeleid om binnen te komen. Jullie zoeken juist leden, toch?
1: Wij zoeken, nou ja, de veroudering baart ons zorgen. En wij zoeken dus wat verjonging in het ledenbestand. We zitten momenteel gelukkig aan ons maximale ledenaantal van 14. Ja. Dus er zou een wachtlijst staan. Maar we zoeken wel, in de afgelopen 5 jaar zijn we 5 mensen verloren. Dus die zijn overleden. En dat gelukkig hebben we ook weer 5 nieuwe frisse krachten gekregen. En de jongste is 66. Ja. De oudste is 89. Dus we willen graag een lans breken voor de biljartsport in het geheel.
0: Ja, maar 14 is ook niet heel veel. Wil je niet wat meer dan?
1: Nou, we zijn beperkt met door het aantal biljarts wat we hebben. We spelen in de Semmelsteen en de Corpus ten Hoore. Er staan 2 biljarts en op een avond kun je eigenlijk maximaal 14 leden daar herbergen om samen te spelen, zeg maar.
0: Ja, dus zou mooi zijn als er wat voor de wachtlijst althans, en dat stroomt al wel door, begrijp ik, wat 40ers en 50ers zich aanmelden of zo.
1: Ja, dat zou heel leuk zijn. Ja. Ja.
0: En wat moet je dan aan voldoen om lid te mogen worden?
1: Nou, je moet een beetje achtergrond hebben. Het moet gewoon klikken met de andere leden, zeg maar. We hebben een proefperiode van 4 weken. Dus iedereen kan vrij blijven komen kijken en meespelen in die periode. En dan kijken we of het onderling ook aanslaat, zeg maar.
0: Ja, ja. En zijn alleen maar mannen?
1: Het zijn alleen maar mannen, ja. Ja.
0: Waarom geen vrouwen dan?
1: Nou, dat is door de algemene ledenvergadering is dat zo besloten ooit. En het is wel eens een paar keer aangekaart. Maar er zijn nog steeds mannen die denken dat het toch een selectieve mannensport is. Terwijl het eigenlijk helemaal niet zo is. Want in de 15e eeuw is het biljarten begonnen door vrouwen eigenlijk.
0: Ja, dus eigenlijk zou er geen reden moeten zijn om ze niet toe te laten. Of melden ze zich ook niet aan?
1: Ze melden zich ook niet aan, maar ik heb er ook zelf geen bezwaar tegen. Maar goed, het is de algemene ledenvergadering die telt, hè.
0: Ja, ja, want als je uiteindelijk leden tekort komt en dan melden ze wel vrouwen aan, dan heb je uiteindelijk geen keus.
1: Op de duur niet, nee. Dus, maar goed, dat moet er wel samen goedkeuren.
0: Ja, voor de keuze de zaak natuurlijk. Ja. Nou ja, veel plezier bij het feestje en hopen dat mensen zich willen melden voor de wachtlijst.
1: Ja, ik hoop het ook. Dankjewel. Ja,
0: heel veel plezier. Dankjewel, hè.
1: Dankjewel.
0: Yo, mooi. Nick Abon is voorzitter van biljartvereniging Poelie Flip. Een mooie naam is het daar. En zometeen flippen we.

0: naar Spyro, Great Expectation. Ik ging gisteren na de uitzending, het was mooi weer, maar ze hebben een stukje lopen. En ik liep zo net buiten het dorp. Toen stopte er een vrachtwagen naast mij. En zat een mevrouw achter het stuur, die zei, die koeien verderop, hoor jij daarbij? Nee, was het antwoord. Waren drie koeien, die waren ontsnapt uit de wei ergens. Die stonden gezellig in de berm. Ik ben er even langs gelopen. Er waren indrukwekkende dieren.
1: Ja,
0: dat zijn zeer indrukwekkende dieren. Mooie was wel, er stopt allemaal auto's. Iemand zegt gelijk, oh, ik bel die boer wel even verderop. Dat is vast van hem. En, uiteindelijk liepen ze gewoon een weiland ook weer in. Dus het probleem denk ik opgelost. Maar uiteindelijk, die mevrouw in de vrachtwagen heeft wel de politie even gebeld voor de zekerheid. Want dat beest stapt op een gegeven moment, één van de beesten stapte de weg op. En als er dan net een auto aankomt, hebben beiden een probleem, zal ik maar zeggen.
1: Zeker.
0: Als je er dichtbij staat.
1: Ja.
0: Nou, dan hele mooie koeien trouwens. Mooie lichtbruine beesten. Prachtig.
1: Oh.
0: Maar ik vond het wel mooi dat mensen gelijk allemaal in actie kwamen. Er werd gelijk gebeld en de weg werd even geblokkeerd, zodat niet iedereen er langs ging. Dus dat is toch wel mooi dat mensen dan toch voor elkaar klaarstaan weer.
1: Ja, waar vind je dat nog?
0: Nou ja, bij ons op straat dus.
1: Juist.
0: Gewoon, om de hoek.
1: Gewoon
0: om de hoek.
2: In het dorp.
0: Net erbuiten.
2: Net erbuiten.
0: In het dorp was helemaal feest geweest. Nou, daar wou ik het niet over hebben in de top 3.
1: Oh.
0: Top 3.
1: Nee.
0: Het is vandaag. En dat kennen we nog uit de coronatijd. Het is de internationale dag van het handenwassen.
1: Heb ik zojuist nog gedaan.
0: Heel goed.
1: Naar mijn toilet.
0: Ja, dan moet het zeker inderdaad.
1: Ja.
0: Maar ik doe het ook als ik naar buiten ben geweest, naar de winkel of zoiets.
1: Oh.
0: Het belang van hygiëne staat voorop op de dag van het handenwassen. Nou, dat moet een mooie top 3 opleveren. Een top 3 met handen.
3: Pak maar mijn hand, stel niet te veel vragen.
0: Je pakt die hand als hij gewassen is natuurlijk. Hè? Nick en Simon. Pak maar mijn hand. En weet je wie hele grote handen had?
1: Willem.
0: Willem.
3: Willem.
0: Vond hij zelf ook trouwens.
3: Wat heb je grote handen? Een bek vol gouden tanden.
0: Willem Duin. Mieke Jager gaf hem door.
1: Ja, goede suggestie.
0: Ja, deze ook van de Grunnige Kraantje Papi samen met Jan Smit. Leuk, handen omhoog. En iemand uit de ochtendploeg kwam hiermee.
1: Oh. Nou, ik was het niet.
0: Nee, ik ook niet.
1: Wie blijft er over?
0: Ik weet het niet. leuk, K3, handjes draaien. Was dit de ouderwetse K3, denk ik het wel, haast?
2: Ja, dat
1: de blonde, Josje.
0: Dat was al met Josje.
1: Die was al verpakt.
2: Ik heb geen idee, ik ben niet zo'n kenner eerlijk gezegd. Oh. Jij weet er meer van.
1: Ja.
0: Ik was naar concerten geweest van K3 met de kinderen.
1: Daar hoef je helemaal niet voor te schamen.
0: Jij kwam nog met deze plaat.
4: We hebben handen. Handen om te wuiven. Handen om te bidden. Handen om tranen weg te vegen. Of handen die een mes of een pistool...
0: Is dit een man van een spelkaart, hè?
1: Ja.
0: Gerard de Vries, de cowboy.
4: We hebben zo erg veel in eigen hand.
1: Ja, dat is ook zo, hè. Je kunt heel veel met je handen... Het is aan jezelf wat je ermee doet. Of je er iets aardigs mee doet.
0: Ja.
1: Of iets kwaads.
0: Of de telefoon ermee pakt. En ons belt of heeft met jouw plaat over handen 050-3188-288. Rob, zometeen het nieuws. Uit jouw handen.
2: Inderdaad. Ik moet even het juiste ding erbij pakken. Nou, gaan we het onder andere hebben natuurlijk over de inbraak in die Pokémon-winkel in Groningen voor de tweede keer in twee dagen tijd eigenlijk.
0: 050-3188-288. Handen in het nieuws. Ik keek laatst naar de schatkamer van Beeld en Geluid. Keur Grasduinen in het verleden.
2: Ja.
0: Heb ik het hele afscheidsconcert gezien van Doema in de Maaspoort in Den Bosch. 1983. Echt leuk om terug te zien.
1: Ja, bijzonder, hè?
0: Hey, die

0: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
5: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
4: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
6: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
6: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Het is alweer bijna 9:30. Groningse nieuws krijg je van Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Het lijkt erop dat de gaswinning onder de Waddenzee haar langste tijd gehad heeft. Aanleiding is een nieuw advies van de Onafhankelijke Commissie voor de Milieueffectrapportage. Uit dat advies blijkt dat de NAM mogelijk al in 2029 of 2030 moet stoppen met boren. Jaren eerder dan de geplande einddatum van 2035. De zeespiegel stijgt namelijk sneller dan gedacht, zegt Tjeerd Gorter van de commissie tegen Omroep Friesland.
10: Daar wordt van een, ik meen nu, van 3,6 mm per jaar uitgegaan. En de bodem daalt. Nou, dat is nog eens 2 of 3 mm. En dat mag niet meer zijn dan een millimeter of 5 à 6, afhankelijk.

0: Eergisteren was het ook al raak bij de zaak aan de Nieuwe Ebbingenstraat. Toen sloegen drie verdachten een ruit in en lieten een flinke ravage achter. Vannacht kreeg eigenaar Jos Smijns opnieuw telefoon van de alarmcentrale dat er iemand in zijn winkel was.
1: Ik stond te vloeken en te tieren toen de telefoon weer ging vannacht. Ik denk, god, maar gaan we weer. Ik word rond 2:50 gebeld dat er dus een verdachte persoon met een pet op in mijn keuken stond. En toen vroeg hij van, is dat normaal? Ik zei, nou, denk het niet. En toen heeft hij meteen de politie ingelicht en ben ik in mijn auto gestapt en ben ik heen gereden. En ik was een minuutje eerder dan de politie. Helaas was de verdachte alweer weg.
0: Volgens Smijns is de kassa leeggeroofd, maar viel de schade verder mee. De winkel is vandaag gewoon open. Er moet opnieuw gekeken worden wat de provincie kan doen om het noodlijdende Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog te redden. Op voorspraak van D66 in Provinciale Staten komt er daarom volgende week een spoeddebat. Fractievoorzitter Paula Benjamins wil daarin bovendien uitleg van het provinciebestuur over wat de provincie tot nu toe voor het WEC heeft gedaan.
2: We staan natuurlijk ook aan de vooravond van de economische agenda van Nijbegunnen, waar we vol inzetten op de vrije tijdseconomie. En nu gaat een van de zaken die ook bijdragen aan de vrije tijdseconomie, ja, die dreigt te gaan sneuvelen. Dat vinden we wel bijzonder.
0: Een student aan de Rijksuniversiteit Groningen krijgt geen hoger cijfer voor een van zijn tentamens, heeft de Raad van State besloten. De rechtenstudent kreeg in november vorig jaar een 6 voor zijn tentamen, inleiding criminologie. De stadjer was het niet eens met dat cijfer en hekelde bovendien de nabespreking van het tentamen. Ze vond de student dat de examinator modelantwoorden beschikbaar had moeten stellen. Maar de Raad van State vindt dat het onafhankelijke college van beroep voor de examens van de universiteit niets te verwijten valt. Het cijfer blijft staan en het college hoeft ook de proceskosten niet te betalen. En het was een dictatuur, dat zegt wielertrainer Adriaan Helmantel uit Westeremden over de werksfeer die al jaren heerst bij wielerploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb. Wielrenners en stafleden beklagen zich vandaag in een groot verhaal van NOS Sport, een wielerplatform in de Waaier, over de angstcultuur bij de ploeg. Helmantel trainde voor de ploeg, voormalig toprenner Tom Dumoulin, en herkent zich in de verhalen van oud-collega's.
3: Je werkt met mensen die op het hoogste niveau sport bedrijven en op het hoogste niveau die sporters ondersteunen. Het zijn geen machines.
0: Wielrenners hadden te maken met strenge regels en wie kritiek had mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Picnic PostNL wil zelf niet reageren tegenover de NOS. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
4: Ja, de verhaal inderdaad. Dankjewel Rob. Verkeersinformatie, Sergej.
5: Ja, nog altijd op de N999. Dat is de weg tussen Uithuizen en Garsthuizen. Die weg is in beide richtingen geschremd. Komt door een ongeluk eerder vanmorgen bij Zandeweer. Het is nog onbekend wanneer de weg weer open is. Voorlopig zal het verkeer dus om moeten rijden.
4: Straks ontsloopt het vuur over fietsverlichting. En daarna staan de handen centraal in onze

0: Deze van Marlene Bakker.
1: Back home.
0: Back home.
1: That land blows.
0: Ellie en Bianca moeten denken aan eentje uit de jaren 60 van de Beatles.
2: And please say to me, you let me hold your hand.
0: En onder andere Auke komt met, dat is ook leuk, Bonnie Sinclair en Unit Gloria.
3: Dat is een oudje.
0: Dat is dan met Robert Long, hè, bij Unit Gloria.
1: Ja.
0: Clap your hands and stamp your feet. Ach, dit is ook ontzettend leuk. Of je de top 3 gaat halen, dat durf ik niet te zeggen. Maar het is wel ontzettend leuk. Uit Lemberg.
2: En nou die eindjes de lucht in.
0: En nou die eindjes de lucht in 050-3188-288. Dit is Harma met het weer.
4: Vandaag is de bewolking in Nuven wat zon. Met een motige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt zo'n 10 of 18 graden. Vanavond en vannacht komt er meer bewolking. Minimumtemperatuur komt nu om de bieden 13 tot 15 graden. In maart neemt de bewolking verder toe en vanuit het noordwesten gaat regen. Temperatuur met een motige tot vrij krachtige zuidwest tot lote noordwestenwind. Zo 10, 18 graden.
5: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.

geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl. Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl. Staalzaar geboren of lassen.

0: Mochten we weer een top 3 gaan doen met artiesten die zichzelf bezingen, dan kan deze ook wat 5 bezongen. Bezong 5 ook in Got the Feeling.
1: Lopend vuur.
0: Hij is maar eens het lopend vuur. Het zonnetje is er inmiddels bijgekomen, maar we hebben toch een lange periode nu weer dat het donker is. Nou, zo rond 7 uur, dan begint het wel donker te worden. Een uur of 8 komt de zon pas op en de nachten worden nog langer. Ja, en als je dan op fiets stapt en je hebt geen verlichting aan, dan kan dat best gevaarlijk zijn. Zeker als het ook regent, dan zie je dat niet goed als andere weggebruiker. Er moet meer gecontroleerd worden op fietsen. Zonder licht is ons lopend vuur. Kost trouwens €75, hè? Als je geen fietsverlichting hebt.
2: Exclusief servicekosten. Dat, waarschijnlijk.
0: Dat je dan zegt van nou, het is prima als het allemaal klaar is morgen.
2: Ja.
0: Oud popje. Ja. Ja. Ja. Maar het is allemaal binnengekomen.
2: Ik weet niet hoe die gewaardeerd wordt tegenwoordig. En Klazina die is het er helemaal mee eens. En Hendrik Dijkema ook. Die zegt ook, fietsers en voetgangers zijn in het verkeer de zwakste schakels. Helemaal de snelle elektrische fietsen en e-bikes. En dat in combinatie met het eerder donker worden in deze periode. En slechte verlichting. Dan kan je als automobilist nog zo vaak spiegelen als je wil. Je ziet ze gewoon niet goed. En dat is heel gevaarlijk. Richard Riepema vindt ook dat er zeker strenger op gecontroleerd moet worden. En dat heeft hij vanmorgen nog maar weer eens ondervonden. Hij maakt ook dat er zeker strenger op gecontroleerd moet worden. En dat heeft hij vanmorgen nog maar weer eens ondervonden. Hij maakte een bocht. En er ging een fietser zonder licht nog even om de auto heen. Toen Richard er wat van zei, bijvoorbeeld doe je licht eens aan, dan kreeg hij een verwijzing met allemaal verschillende ziektes die hij niet wil benoemen. Mm. Nou, dat was geen prettige start van de dag, kan ik me zo voorstellen.
0: Nee, dat denk ik ook.
2: En blijkt maar weer dat het belangrijk is dat je opvalt in het verkeer met verlichting. Gea Piek zegt, er mag wel meer gecontroleerd worden op de verlichting. Vooral ook omdat de meeste mensen dan ook nog eens donkere kleding dragen. En dat maakt je eigenlijk nog slechter zichtbaar in het verkeer.
0: 050-318-288 kan al die berichten op binnen. App ons geruchte mening door hoor. En stem via rtvnoord.nl en de app van Noord. Nou, overgrote meerderheid, namelijk 96% zegt eens. Er moet meer gecontroleerd worden op fietsen zonder licht.
3: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.

Cher. Top 3. Het is de internationale dag van het handenwassen. Bedoelt ons te wijzen op het belang van hygiëne. Dat kennen we allemaal nog uit de coronatijd. Er zijn genoeg platen gemaakt over handen. Blijkt me weer uit alles wat we binnen hebben gekregen. Dank daarvoor. Dankjewel aan Koos bijvoorbeeld voor deze van de Pointer Sisters.

0: Jan Smit en de Gunnige, Kraantje Papi. En de handen omhoog.
1: Top 3.
0: En onze top 3 met handen daarin. Nou, handen omhoog. Wie nog één plaat wil hebben zometeen. Ja, mooi, dat ben ik.
2: Ja, zeker.
0: Femke, goedemorgen.
2: Ja, goeiedag.
0: Wat is jouw eerste plaat? We staan achter, hè, toch?
2: Twee? Ja, jullie staan achter. Ja, ja. Ik ben benieuwd of dit gaat lukken.
0: Ja.
2: voor mij dan.
1: Heel moeilijk.
2: Nee, het kan twee kanten op gaan. Ja. Dit is een running gag hier. Dus okay. Ik ben benieuwd of het gaat lukken. In het Frans stelt dit meisje zich keurig aan jou voor. Hier in Grun zeggen we haar gewoon.
0: Ja, ja,
2: ja.
0: Moi, ik. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Jij mag.
2: Ik wist het.
0: Jij mag.
3: Moi, Lolita.
2: Lolita.
0: Van?
3: Ja, hoe heet dat? Die mevrouw ook alweer.
0: Ah?
3: Alizé.
0: Ja.
2: Oui, monsieur, très bien, très bien.
0: Leuk, eerste plaats. dat maakt het ook spannend voor morgen. We hebben weer een 2-2. En dan mag Stefan het afmaken morgen.
2: Ja.
0: Leuk, zo meteen als eerste plaat hier in de ochtend door met Femke de Wallen. Veel plezier daarbij. Ik heb er nog eentje voor je. Ja, bij het begin word ik al vrolijk als ik hem hoor. En dat geldt ook voor Jan, voor Bianca, Jannie, Peter. Voor Tineke, voor Peter inderdaad, Theo, Ali. Allemaal kwamen ze met deze. Eddie is leuk. Jaren 70, denk ik. Hè? Ottawan, hands up, hoor je in onze top 3. Even handjes wassen zo meteen. En weer door. Ja, dag van het handen was het.
2: Oh, helder. Ja, ik dacht even...

0: Hey Edwin, nog een fijne dag. Mooi.
1: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
4: Huishoudelijke apparaten gaan jarenlanger mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
6: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
8: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
10: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 overleed nadat hij werd geëlektrocuteerd toen hij door waterplassen liep. Het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. De overstromingen komen door zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten van Istanbul drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen blijven vanwege het extreme weer dicht. Er heerst al jaren een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL, die eerder Team Sunweb heette. Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oudrenners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelden of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. De Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. Picnic PostNL zelf wil er niet op reageren. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op het bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. In Pakistan zijn minstens 27 scholieren en een lerares omgekomen toen het dak van een school instortte. Het gebeurde in de stad Peshawar in het noordwesten van Pakistan. Volgens Pakistanse media zijn er meer dan 30 gewonden, van wie een deel ernstig. Er zitten nog kinderen vast onder het puin. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
11: Shop, scan en win. Shop in oktober voor minimaal 10 euro en ontvang een unieke scankaart. Hiermee maak je kans op een van de duizenden mooie prijzen of exclusieve kortingen. Kijk op paddepoel.nl, winkelcentrum Paddepoel in Groningen. Dat shopt lekker.
12: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
13: Ontdek Noord-Europa met Kloosterreizen en MSC Cruises. Vaar vanuit Kiel, Hamburg of Rotterdam langs indrukwekkende kusten, charmante steden en frisse fjorden. Boek jouw MSC Cruise bij Kloosterreizen en geniet aan boord van de unieke MSC-beleving. Kloosterreizen en MSC Cruises. Samen brengen we Noord-Europa dichterbij.
14: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
15: Radio Noord. De ochtend door.
16: Met Femke de Wallen. Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert naar De Ochtend Door. Zometeen R.E.M. hier op Radio Noord. Na Alizé. Dit is Moi Lolita.

0: Met een hoofdrol voor de mandoline. R.E.M. Losing My Religion op RTV Noord. Radio Noord. Jemig, ik zit ook helemaal te klooien nu. Die onhandigheid van jou is echt besmettelijk, Edwin.
1: Ik heb je aangestoken, hè?
0: Ja, je hebt me aangestoken, ja. Jeetje, Mina. Nou, dit wordt nog wat, hoor. Oh.

0: bedoeven met van thuis? Vertel eens even.
1: Oh jee. Ja, nou de koffie heb ik wel nodig. Ik heb zo'n beetje alles wat los zat in de badkamer op mijn handen laten vallen. Ik weet niet wat ik had. Misschien wat te diep geslapen of te weinig, maar... Ja, het lukte mij niet om ook maar iets vast te houden.
0: Nee, en sterker nog, ik hoor een verhaal over een elektrische tandenborstel die in de parfum waarvan dingen zeg maar van de deur naar de andere kant schieten.
1: Over de tegels heen en dat er dan nog iemand slaapt. En ik denk, oh, dit is toch niet wakker geworden.
0: Maar is er
1: volgens mij kom een vrouw uitslapen.
0: Oké, okay, nou,
1: ik hoop het.
0: We horen het nog wel. Hè? Ja. Anders dan merk je het wel als je thuis komt. Mm. Nou, fijn dat je er bent in elk geval. En ja, ik hoop dat jij thuis een fijne ochtend hebt. De zon schijnt, het is mooi weer. En nou, laat de onhandigheid buiten de deur, zouden we zeggen. Wat je wel binnen de deur mag houden, is jouw verzoekje. Want ik ben heel benieuwd welke plaat jij zo meteen graag zou willen horen op Noord. Laat hem even weten op 050-3188-288. Welke plaat wil jij zo meteen heel graag horen op Radio Noord? Mag echt van alles zijn. Laat het me weten op 050-3188-288.

0: ochtend is begonnen met The Cure op Radio Noord. In Between Days hoor je in de ochtend door. Angelina, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is jouw donderdag tot nu toe?
1: Nou, niet zo goed. Ik heb een beetje last van het zenuw.
0: Ach, jakkes. Wat vervelend.
1: Ja. Morgen gesproken moet ik aangepaste schoenen hebben. Ja, dat lukt even niet.
0: Nee, gelukkig hebben ze daar van die handige instapsloffen voor uitgevonden. Hè? Gewoon van die slippers.
1: Ik loop gewoon op slippers en ja, ik zei het in mijn gelijk. Mij terecht als domme shit weer is, loop ik gewoon met mijn sportschoenen bak.
0: Oh ja, ja, dat kan ook. Sportschoenen kan ook. Het zit wat ruimer hè, dan normale schoenen.
1: Ze zijn een beetje ruimer.
0: Ja, precies. Maar, dat scheelt.
1: Want dan moet ik hem weer naar haar en ervoor. Dus,
0: Okay.
1: Dan ga ik die aangepaste schoen een beetje ruimer laten maken.
0: Ah, kijk. En dan hopen dat de aangepaste schoen wat helpt. Ja. Hey Angelina, jij stuurde mij, nou volgens mij, de hele week al een liedje.
1: Ja.
0: Die wil jij wel heel graag horen.
1: Ja, dat vind ik zo'n mooi nummer.
0: Ja, en wat vind je er zo mooi aan?
1: Nou, het is een beetje... Het is ook een beetje mijn naam trouwens.
0: Ja, dat dacht ik al.
1: Dus, in mijn overleden badagaan is Angela.
0: Ah, oké.
1: Okay. Mijn hagedis.
0: Ach. Ach jeetje. Nou, dan gaan we hem gewoon voor je draaien. Het is een liedje van Frans Bauer. En ja. Hij is voor jou, Angelina. En ik zou zeggen, zet die radio maar lekker hard aan.
1: Doei.
0: En dan komt dat helemaal goed.
1: Oké.
0: Ja, dankjewel hè. En beterschappen hè. Hopelijk gaat het allemaal snel beter.
1: Is goed.
0: Oké. Doeg. Angelina dus. En speciaal voor haar, ja, een beetje gelijknamig liedje. Angela van Frans Bauer.

0: Jonas Brothers en What a Man Gotta Do op Radio Noord. Nou, wat Edwin gaat doen is zo meteen vertellen wat het nieuws is. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Femke.
0: Wat zit erin?
2: Ik stond te vloeken en te tieren toen de telefoon weer ging vannacht. Ik denk, god, maar gaan we weer.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
8: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
9: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
8: Nou, toch wel.
9: Wel?
8: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
9: Oh ja, dat is ook zo.
8: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
9: Ga het meteen doen.
8: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent...

0: Vannacht kreeg eigenaar Jos Smijns opnieuw telefoon van de alarmcentrale dat er iemand in zijn winkel was. En tegen de tijd dat Smijns en de politie daaraan kwamen, was de dief al gevlucht. Volgens hem valt de schade mee.
1: Ik heb wel gezien dat de kassa is leeggeroofd. Maar buiten dat valt het mee. Dus ik ben opgelucht is dan een moeilijk woord. Maar ja, toch iets van. Hè?
0: Smijns heeft inmiddels maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. De winkel is vandaag open. Een 64-jarige automobilist uit de gemeente Oldambt is gisteravond laat aangehouden op de A7 bij Sappemeer. De man reed er op de vluchtstrook op een stilstaande auto met pech. Hij had toch geen geldig rijbewijs. Hij raakte licht gewond en is nagekeken door ambulancepersoneel. De bestuurder van de auto met pech was niet meer bij zijn voertuig. Bleef dus ongedeerd. Beide voertuigen raakten beschadigd. En vanwege het ongeluk was de A7 enige tijd dicht. Op de Scheldkamaweg bij Zandeweer zijn twee auto's op elkaar gebotst. Een van de voertuigen belandde in een naastgelegen sloot. Beide voertuigen raakten beschadigd. Bestuurders van beide voertuigen konden zelf uit het voertuig komen. Beide zijn in de ambulance onderzocht. Een van hen is ter controle meegegaan naar het ziekenhuis. En een bergingsbedrijf is opgeroepen om de voertuigen daar weg te halen. Vanavond is de eerste aflevering van Bureau Groningen te zien op tv. Ewout Genemans volgt erin 12 agenten in Groningen en omliggende dorpen. Gaat met hem mee in het dagelijkse werk op straat. Voor de agenten was het wennen, maar volgens Chanel leiden de opnames niet te veel af.
2: Als je eenmaal de melding krijgt, dan hou je vooral echt bezig met de melding ook. Dus dan vergeet je wel dat de camera weg is. Ewout die stelde tussen de meldingen door wel vragen, waardoor je wel weer eventjes uit de melding werd gehaald en waardoor je moest uitleggen wat er aan de hand was. Maar gedurende de melding vergat je het wel.
0: En een uitzonderlijk slechte avond voor Donar. De Groningen basketballers gingen Martini Plaza met 63-90 onderuit tegen het Belgische Spirou. Donar had juist een prima start gemaakt in de competitie met 2 zegens op Belgische tegenstanders. Maar tegen de ploeg uit Charleroi lieten de Groningers behoorlijk afweten. Coach Jason Derisso was dan ook zeer ontevreden.
3: Just soft, geen mentaliteit om te compete. En er is geen vechten. Dat was de meest teleurstellende ding. Er is geen vechten whatsoever.
0: De eerstvolgende competitiewedstrijd voor Donar is zondag 25 oktober uit tegen het Belgische Aalst.
4: Dankjewel. Krijg je nog het weer van Harma Boer?
5: Vandaag is de bewolking in Nuven wat zon. Met een motige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt zo'n 10 of 18 graden. Vanavond en vannacht komt er meer bewolking. Minimumtemperatuur komt nu om de bieden 13 tot 15 graden. In morgen neemt de bewolking verder toe en vanuit het noordwesten gaat regen. Temperatuur met een motige tot vrij krachtige zuidwest tot lote noordwestenwind zo'n 10, 18 graden.
4: Dankjewel Harma. Ja, het is weer donderdag. En dat betekent dat ik zo meteen onze zingende en rapper en psycholoog Dezer in de studio heb. Vorige week belden we met Peggy, die 37 jaar geleden al wist wie haar grote liefde was. Het duurde 34 jaar, maar uiteindelijk kwamen ze toch samen. En dat was een heel mooi verhaal. Hebben we vorige week alles over kunnen horen. We bellen Peggy straks weer. En dan gaan we kijken of we haar Henk kunnen verrassen met een heel mooi liedje.
6: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
7: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Noord gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 97.5 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Noord. Denk vooruit.
8: De juiste stap.
9: Alleen deze week. Wolkiedagen bij de Boerschoenmode in Hoge Zand. Kijk op deboerschoenmode.nl.
10: Hey, waar was jij?
11: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
12: Ga nu naar koken en wonen.
13: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
12: Ga nu naar koken en wonen.
13: In het stadshart van Appingedam.

0: Roxy Music en Dance Away. Nou, dat gaan we niet doen, maar we gaan wel iets leuks doen. Ja, Dees, goedemorgen. Ja,
1: goedemorgen, Femke.
0: Hoe is het met jou?
1: Nou, ik heb wel een beetje spanning nou, hoor.
0: Ik ook.
1: Zo.
0: Het is een beetje gestrest, hè?
1: Mm-hmm.
0: Wij proberen iemand te bereiken, maar ja. Die zit ergens in een ruimte. Die is afgesloten. Ja. We weten niet waar die zit.
1: Het klinkt helemaal cryptisch, hè?
0: Ja, het klinkt heel cryptisch. Wacht even. Want wij proberen Henk te bereiken. Henk is de vlam van Peggy. De grote liefde van Peggy. Peggy, hallo.
2: Hallo.
0: Hallo. Ja, jouw man, jouw vriend, zit dus ergens in een gebouw. En Joost, die hebben we nu aan de telefoon, is een collega van Henk. Ja. Joost, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, hallo. Wij zijn dus op zoek naar Henk. Maar jij vertelt mij net dat Henk op cursus is.
3: Klopt.
0: En jij bent hem op meerdere manieren aan het bereiken.
3: En dat lukt nog niet echt.
0: Nee, daar was ik al bang voor. Nee. Ik heb nog een nummer gekregen. Die kan ik nog proberen te bellen. Dus dat gaan we gewoon eventjes proberen. Mocht het wel lukken, Joost, geen idee. Ik moet je nu gewoon even laten gaan. En we gaan gewoon even door.
3: Sorry.
0: Je hebt je best gedaan. Je hebt je best gedaan. Dank je wel.
3: Oké,
0: dag Joost.
1: Hoi.
0: Nou, dat lukt dan niet. We gaan ondertussen even met Peggy kletsen. Want deze hebben vorige week zo'n leuk gesprek gehad.
1: Ach,
0: Peggy.
1: Man, ja, absoluut.
0: Peggy, hallo, hoe gaat het met je?
2: Ja, ik vind het helemaal spannend. ik heb niet als mensen daar cursus van.
0: dat wist je niet.
2: Nee, maar ik wil daar natuurlijk niet te veel over zeggen. Dat ik dan denk van, wat is het vandaag op het werk doen?
0: Nee, precies. Ja, je wil ook niet te veel weggeven natuurlijk.
2: Nee,
0: dat snap ik ook wel. Nou ja, we hebben nog een telefoonnummer van jou gekregen. Die gaan we gewoon even proberen te bellen. Lukt het dan niet, dan moeten we het even op een andere manier aan Henk laten horen. En dat komt ook allemaal goed.
1: Maar hij zat op een grote locatie, hoorden we van de collega. Dus wellicht, grote locaties hebben vaak recepties. En recepties hebben receptionisten die de telefoon altijd opnemen.
0: Ja.
1: Dus we kunnen, nog misschien wat proberen met een ander liedje ertussendoor of zo.
0: Ja, we gaan even kijken of het lukt om hem te bellen. Peggy, jij hebt vorige week het verhaal verteld van jou en Henk. Voordat wij naar deze gaan luisteren en Henk proberen te bellen, kun jij nog één keer vertellen, heel kort, hoe dat ging?
2: Nou, in 1990 heb ik Henk leren kennen. We zijn allebei classic mini-rijers. Ik kom hem dan wel regelmatig op een event in Nederland, maar ook in heel Europa tegen. En ik vond hem altijd wel heel erg leuk. Maar Henk zag mij altijd alleen maar als maatje. Nou, toen hebben we via de app wel eens een gesprek gehad. Want toen kwam hij terug van een event waar ik niet was geweest. En toen heb ik gezegd van, jij had jou 20 jaar geleden moeten trouwen. En het jaar daarna heb ik dus actie ondernomen. Dat was 2024. Toen heb ik hem over kunnen halen om naar een mini-meeting in Frankrijk te komen. Daar heb ik hem uitgenodigd voor een picknick. En toen heb ik hem voor me kunnen winnen.
0: Ja. En nu wonen jullie samen. In de provincie Groningen.
2: Ja, want ik ben vanuit Limburg. Ben ik helemaal verhuisd naar Rode School.
0: Geweldig zeg. Ja, mooi verhaal. Nou ja, deze, jij bent ermee aan de slag gegaan.
1: Ja, wat een prachtig verhaal.
0: Ja.
1: Ja, het was heel leuk om te schrijven, Peggy. Dus ik hoop dat het...
2: Helemaal leuk.
1: Ja, dat het goed aankomt. Maar dan moeten we natuurlijk eerst Henk aan de lijn krijgen.
0: Ja.
3: Oh.
0: Henk! Goedemorgen, Femke van Radio Noord. Hallo!
3: Hoi.
0: Sorry voor de hysterische reactie, maar wij proberen jou al 10 minuten te bereiken. En het is gelukt!
3: Ja, oké, maar ik zat in een training van mijn werk, dus vandaar.
0: Ja, nee, dat geeft helemaal niks. Maar het is fijn dat wij jou hebben bereikt. Want ik heb niet alleen, je hebt niet alleen contact met Radio Noord, maar ook met jouw Peggy.
3: Ja, daar ga ik ook
2: vermoeden
3: van. Goedemorgen.
0: Heb jij een paar minuten tijd?
3: Ja, de training is net afgelopen. Dus dan ga ik even op een ander plekje staan, dat ik even wat ongestoord kan praten.
0: Ja, zoek even een rustig plekje op. Dat is heel fijn, want wij hebben jouw verhaal, of het verhaal van jou en Peggy, vorige week uitvoerig gehoord. Zij heeft haar verhaal aan ons verteld. En onze rappende zingende psycholoog Dees heeft daar iets mee gedaan. Wat wij heel graag aan jou willen laten horen zometeen. Maar wat een bijzonder verhaal.
3: Ja, uiteindelijk is het allemaal puzzelstukjes die op een hele lange weg bij elkaar vallen.
0: Ja, ik kreeg vorige week een berichtje van iemand, een luisteraar. Die zei, sinds Peggy en Henk bij elkaar zijn, zie ik Henk elke dag lachen.
3: Oké. Okay. wie is dat geweest dan, die dat gemeld heeft?
0: Ja, dat ga ik je zo even laten weten buiten de uitzending. Maar, ja. Maar hoe, ja, want jij zegt, het heeft 34 jaar geduurd voordat jullie echt bij elkaar zijn gekomen als stel, zeg maar. Hoe is jouw leven veranderd in de afgelopen 2 jaar?
3: Heel veel. Heel veel. Ik was nooit echt een iemand die veel uitging of wat dan ook. En nu Peggy bij mij is. Uit eten, een keer hierheen, een keer daarheen. Dus wat dat betreft zijn er wel dingen best wel veel veranderd.
0: Ja.
3: En dat is toch ook wel een verbetering, een aanvulling op je leven, zeg maar.
0: Ja. Zij vertelde dat zij het toen in 1990 eigenlijk al wist. Dat jij het voor haar bent. Maar dat jij heel lang dacht, ja, het is meer een maatje.
3: Ja. Ja, dat klopt. Gewoon een superleuk maatje die je niet tegenkomt. En dan is het net zo alsof je zit er een half jaar tussen, wat dan ook. Dat je elkaar dan tegenkomt. En dat is zo van, hoe was gisteren? Bij wijze van spreken. Dus dat is op die manier een beetje. Dus zo gaat het dan.
0: Ja. Bijzonder. Dees. Ik denk dat wij maar eens eventjes moeten gaan verklappen wat Peggy heeft gedaan. Peggy, kan jij dat misschien zelf eventjes vertellen? Wat jij hebt geregeld voor jou en Henk?
2: Ja. Toen wij een paar maanden geleden bij Dees waren in de uitzending of in het theater, toen hoorde ik dat je een liedje kon aanvragen. En toen werd er een paar weken geleden een oproep gedaan voor een liefdesverhaal. En toen heb ik ons verhaal opgestuurd. En daar heeft Dees nou een liedje voor ons van gemaakt.
3: Oké. Ik ben heel benieuwd.
1: Nou, wat superleuk om te horen ook. Dat jullie dus samen naar mijn theatershow zijn geweest. Want dat hoor ik hier dus ook uit. Dat jullie daar samen waren. Wauw, wat superleuk.
2: Ja, dat was volgens mij in Delfzijl.
1: Veendam dan, denk ik?
3: Nee, Veendam was dat.
2: Oh.
0: Maakt niet uit.
1: Delfzijl staat nog op de planning, hoor. Maar in Veendam ben ik al wel geweest.
0: Delfzijl is heel druk bezig met verbouwen, dus dat komt.
3: Ja, nee, we waren in Veendam, dus daar zijn we toch geweest.
0: Ja. Nou, Henk en Peggy, jij bent aan de slag gegaan, Dees.
1: Ja.
0: Zal ik de boel hier maar uitzetten?
1: En gewoon. Let's go.
0: Ja, zullen we dat doen?
1: Gas geven.
0: Oké, nou, deze is voor jullie, Henk en Peggy.
3: Oké.
1: Ze was 19, kocht een mini om te rijden. Woonde in Zuid-Limburg, maar kon alles nu bereiken. Je zou kunnen zeggen, het waren andere tijden. Bijna 40 jaar geleden, ik zal ze voor je beschrijven. Er was een club voor mensen die ook zo'n mini hebben. Dus voor haar een mooie kans om een paar te leren kennen. Ze ontmoette daar Henk, maar die woonde in het noorden. Dus geen mens had gedacht dat dat iets zou worden. Maar je weet het niet, fast forward 34 jaar. Nog steeds niks gebeurd en nog niet bij elkaar. Maar ze zien elkaar vaak, tochten door Europa. En in 2024. Was het eindelijk raak. Een camping in Frankrijk, ze stond bij zijn tent. Of hij mee wil, een picknick, dat had ze gepland. En na al het lange wachten was daar het moment. De eerste kus op het kleedje. En de rest is bekend, want zij verhuisde voor de liefde helemaal naar het noorden. Wie had verwacht dat na die tijd het zoiets moois kon gaan worden. Dus voor iedereen die twijfelt om de eerste stap te zetten. Er is altijd wel een reden om het even uit te stellen. Maar als je net als Peggy grenzen durft te verleggen. Vind jij misschien degene met wie je dit kunt hebben. Peggy vond zo Hent haar mini maatje voor het leven. En Henk vond zo heel onverwacht ook de liefde van zijn leven.
2: Dankjewel. Dankjewel.
0: Is het een beetje goed kunnen vangen?
3: Ja, heel goed.
2: In ieder geval.
0: Wat fijn.
2: Ik heb tranen in de ogen.
0: Ja, nou jij niet alleen hoor. Ik sta hier ook te janken. Prachtig. Ik vind het zo'n mooi verhaal van jullie. Dat het gewoon 34 jaar heeft geduurd. En dat jullie zo gelukkig zijn samen. Dat gun ik echt iedereen. Ja, ja, ik wens jullie nog heel veel geluk. Met z'n tweeën.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja,
3: ja, dankjewel.
1: Geniet van elkaar.
3: Dat doen we iedere dag met volle teugen.
0: Goed zo.
2: Ja.
0: Nou, ja, dankjewel.
1: Ja.
0: Dag Henk, dag Peggy.
1: Doei, doei.
2: Doei.
0: Hoi, hoi. Zo, nou, het is weer klaar, hè?
1: Heb jij er ook een traantje?
0: Ja, even? Ja, meerdere hoor.
1: Oh.
0: Maar goed, nee, ik vond het heel mooi.
1: Wat is de liefde mooi, hè?
0: Ja, de liefde is
1: zo
0: prachtig.
1: Puur.
0: Zeker. Ja. Ja. Goed, dankjewel, Dees.
1: Graag gedaan.
0: Wij gaan op naar de volgende. Wil jij nu ook een rap of een liedje op maat? Laat het ons even weten, 050-3188-288. Of even een mailtje naar deochtenddoor@rtvnoord.nl.
1: Yes.
0: Tot snel.
1: Tot snel.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It op Radio Noord. En zometeen dan gaan we tellen en bellen welke plaat het is. Hoor je allemaal na het nieuws van 11 uur.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
7: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
8: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
7: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl. Radio Noord.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
12: Nu het nieuws van 11 uur.
13: Casper Meijer met het NOS-journaal. Premier Jette roept de EU-leiders op om Oekraïne meer te steunen met geld en militaire middelen. Aan het begin van de EU-top in Brussel zei Jette dat de steun van veel lidstaten achterblijft. Ook de Amerikanen doen volgens de premier te weinig. De Oekraïnse president Zelensky klaagt over trage verbindingen met Starlink, het satellietsysteem van Elon Musk. Daardoor weet Oekraïne niet op tijd dat er Russische raketten aankomen. Ook de dieselovereenkomst tussen Trump en Poetin zit Zelensky dwars. Bij een brand in Berkel en Roderijs is een autobedrijf compleet verwoest. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. De brand brak halverwege de nacht uit. Er kwam ook veel rook vrij. In hetzelfde pand woedde 2 jaar geleden ook al een felle brand. Toen die was geblust werd een overleden man van 20... en spullen voor het produceren van drugs gevonden. Volgens de politie zijn er dit keer in de loods geen bijzonderheden gevonden. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar, maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars. Volgens experts wilde het land voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu beide landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Vlak daarvoor stonden er aan de Chinese kant al vrachtwagens in de file om als eerste de brug over te gaan. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI hun modellen aanpast. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
14: Late night shopping in Designer Outlet Ochtroep. Morgen tot 10 uur 's avonds. Profiteer van tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. PM Legend, Name It, Puma, Joop, Lacoste, Levi's, Playmobil en nog veel meer. Jouw Designer Outlet Ochtroep Duitsland.
15: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
15: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
18: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
19: Radio Noord. De ochtend door.
20: Met Femke de Wallen.
0: Ja, ik ga zo meteen een plaat gaan we tellen die je al heel vaak hebt gehoord, maar we hebben hem nog nooit geteld. Dus dat gaan we zo doen na Hans de Boy en Katrina and the Waves.

Hans de Boy op Radio Noord en thuis ben. Ja, ik heb lang zitten wikken en te wegen. En ik zat vanochtend, toen ik dit programma aan het voorbereiden was, zat ik eens te kijken naar alle liedjes die voorbij kwamen. En toen dacht ik, waarom ook niet? Want 6 keer op nummer 1 in de Noord 9. En inmiddels al 12 weken in de Noord 9. Ja, dat verdient eigenlijk wel een plekje in Tell & Bell. Ja, ik heb het over Semsland met dit liedje.

Je hoort hem vaak bij Radio Noord, want hij staat... Hij komt gewoon vaak voorbij, Dada Dansen. Hij staat natuurlijk ook nog steeds in de hitlijst van Radio Noord. En we gaan het woordje dansen tellen. En dan gaat het ook echt alleen om het woordje dansen. Dus niet dans, ook niet da, maar echt het daadwerkelijke dansen. Het werkwoord dansen. Mocht je het weten, mocht je denken te weten hoe vaak dansen voorbij komt, dan mag je zometeen bellen met 050-3188-288. Heb je het goed, dan heb ik voor jou die hele leuke RTV Noord schoudertas. Dus, hoe vaak hoor je dansen in het liedje van Samsland? Tel mee en laat het me weten. En wie weet ben jij de gelukkige winnaar.

0: Semsland met Dada Dansen in Tel en Bel op Radio Noord. Je mag nu bellen 050-3188288 als jij denkt te weten hoe vaak je het woordje dansen voorbij hoorde komen in deze plaat van Semsland. Mocht je het goed hebben, dan wacht jou die hele leuke schoudertas van RTV Noord. Een gokje mag ook. Als je denkt, nou, ik vond het moeilijk, dan mag je ook een gokje wagen. 050-3188288. De lijnen die zijn angstvallig stil, valt mij op. Dat gebeurt niet zo vaak. Maar misschien komt het omdat het Gronings is. En omdat de tekst niet online staat. Sommige mensen die pakken de songtekst er ook nog wel eens bij. Goedemorgen is overigens niet erg. Goedemorgen met wie?
1: Ja, met Tini Valen.
0: Ja, hallo Tini. Goedemorgen.
1: Hallo.
0: Hallo. Hoe is het met jou vandaag?
1: Ja, ik zit lekker koffie te drinken en een zonnige kamer. De zon schijnt hier.
0: Nou, wat lekker. Het is gewoon bijna weer om te dada dansen.
1: Ja. Zo is het wel, ja.
0: Hé hey, Tini, hoeveel hersteteld?
1: Nou, ik dacht van 16.
0: Nee, dat is nightgoud.
1: Oh, dat is jammer.
0: Ja, dat is heel jammer. Ja, dat is iets te veel. Want het ging namelijk alleen om het woordje dansen. En dans stelt dan weer niet mee. Maar soms is het ook lastig horen natuurlijk. Maar het is niet goed.
1: Ja, klopt hoor. Nou ja, volgende keer beter.
0: Oké. Dag Tini.
1: Ja, doei.
0: Mooi, mooi. Goedemorgen met wie?
2: Met Gea, tussen
0: dag Gea, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nou, zeg het eens.
2: 13 keer.
0: 13 keer zeg je. Je bent heel erg warm, maar het is niet goed.
2: Nou, jammer.
0: Oké, dag Gea. Volgende keer beter. Doei. Doei. Hoi. Goedemorgen, met wie?
3: Hallo, met Hilly.
0: Hallo Hilly.
3: Hallo, ik dacht 15 keer.
0: Dat is ook niet goed helaas. Dat is te veel.
3: Oh, dan weet ik het nou weer. Ik ga het nou weer proberen.
0: Doei. Is goed, dag. Hoi hoi. Goedemorgen, met wie?
4: Met Gerda de Jager.
0: Dag Gerda de Jager, goedemorgen.
4: Ik dacht 14.
0: Nee, is ook niet goed. Helaas.
4: Oh, jammer.
0: Ja,
4: jammer.
0: Is ook te veel. Oké, okay. Mooi mooi. Doeg. Goedemorgen.
5: Goedemorgen met Rick.
0: Kijk, Rick, de eerste man van vandaag. Nou,
5: goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik ben benieuwd of jij het dan wel goed hebt.
5: Ik denk 12.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, alle vrouwen voor jou die hadden niet het goede antwoord. Jij wel, dat heeft overigens niks met geslacht te maken. Nogmaals, laten we dat vooral niet doen. Maar dat viel mij gewoon even op. Gefeliciteerd.
5: Dankjewel.
0: Alsjeblieft, is de tas dan ook voor jou of heb je hem voor iemand anders gewonnen?
5: Nou, ik denk niet voor mezelf. Ik denk mijn opa en oma, die luistert van Altijd in jullie, had ik hem mooi aan oma gegeven.
0: Oh, wat lief. Nou, dat vind ik een hele mooie. Ja. Ik ga zorgen dat jouw gegevens in ons systeem komen. En dan gaan we zorgen dat het bij jou terechtkomt en dan mag je naar oma brengen.
5: Is helemaal goed. Dankjewel.
0: Goed, spreek ik je zo nog even.
5: Yes,
0: oké, tot zo. Zometeen Daniel Loos, maar dit zijn de Peppers.

0: Crowded House op Radio Noord. En Don't Dream It's Over. En ook Daniel Lohuis hoorde je natuurlijk op Radio Noord. Ja, en zometeen is het de hoogste tijd voor het laatste nieuws. Edwin in het veld, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Femke de Wallen.
0: Wat, ik hou van volledigheid. Wat zit er zometeen in?
1: Een noodkreet.
2: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
5: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
8: Allsafe. Geeft ruimte.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
0: Het is 11:30 geworden. Tijd voor het laatste nieuws. Met Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Schalkemaweg bij Zandeweer is nog dicht na een ongeluk met twee auto's. Een van de voertuigen belandde in een naastgelegen sloot. Bestuurders van beide voertuigen konden zelf uit de auto's komen. Beide zijn in de ambulance onderzocht. Een van hen is ter controle meegegaan naar het ziekenhuis. Bergingsbedrijf is opgeroepen om de voertuigen daar weg te halen. De N999 tussen Uithuizen en Garsthuizen is daarom nog dicht, meldt de AWB. Het lijkt erop dat de gaswinning onder de Waddenzee haar langste tijd heeft gehad. Aanleiding is een nieuw advies van de Onafhankelijke Commissie voor de Milieueffectrapportage, waaruit blijkt dat de zeespiegel sneller stijgt dan gedacht. De NAM moet daarom mogelijk al jaren eerder stoppen met boren dan de geplande einddatum van 2035, zegt Tjeerd Gorter van de commissie.
11: Als je naar de grafiekjes van de NAM zelf kijkt, en die wij dus getoetst hebben, dan ga je eerder de grens over. En dan kom je al in 2029, 2030 in het ergste geval. Als je echt inderdaad van het slechtste geval uitgaat, kom je in de problemen.
1: Pro-Kamerlid Sjoukje van Oosterhout heeft inmiddels schriftelijke vragen over de kwestie gesteld aan staatssecretaris Debat van Klimaat en Groene Groei. Er moet opnieuw gekeken worden wat de provincie kan doen om het noodlijdende Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog te redden. Op initiatief van D66 in Provinciale Staten komt er daarom volgende week een spoeddebat. Fractievoorzitter Paula Benjamins wil bovendien opheldering van het provinciebestuur over waarom de provincie het schuldsaneringsplan voor het WEC niet steunt.
12: Ik zie inderdaad in de pers dat de provincie vanwege staatssteun niks kan geven. Nou, daar wil ik echt wel even wat meer van weten hoe dat zit en hoe dat in elkaar zit. Maar ook wil ik heel graag weten, wat kunnen we dan wel doen als provincie? Want

0: nabespreking van het tentamen. Zo vond de student dat de examinator modelantwoorden beschikbaar had moeten stellen. Maar de Raad van State vindt dat het onafhankelijke college van beroep voor de examens van de universiteit niets te verwijten valt. Het cijfer blijft staan en het college hoeft ook de proceskosten niet te betalen. Meer op rtvnoord.nl.
1: Dankjewel. Krijg je nog het weer van Harma Boer?
2: Vandaag is de bewolking in Nuven wat zon. Met een motige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt zo'n 10 of 18 graden. Vanavond en vannacht komt er meer bewolking. Minimumtemperatuur komt uit om de bieden 13 tot 15 graden. In maart neemt de bewolking verder taal en vanuit het noordwesten gaat regen. Temperatuur met een motige tot vrij krachtige zuidwest tot loter noordwestenwind. Zo'n 10, 18 graden.
1: Dankjewel Harma.
3: Shop, scan en win. Shop in oktober voor minimaal 10 euro en ontvang een unieke scankaart. Hiermee maak je kans op een van de duizenden mooie prijzen of exclusieve kortingen. Kijk op paddepoel.nl, winkelcentrum Paddepoel in Groningen. Dat shopt lekker.
4: Ja, het is weer voorbij die mooie zomer. Tijd voor wat warmte in huis. Ja. Tijd voor sfeermakers. Dus snel naar Kruid en Kramer's gigantische showroom. Wow. Op de Woonboulevard in Groningen. Om je huis herfst en winter klaar te maken. Mooi. Met de sfeermakers van Kruid en Kramer. Zeker weten dat jij er lekker warmpjes bij zit dit najaar.
5: Echt wel?
4: Kruid en Kramer, de sfeermakers.
6: Ontdek Noord-Europa met Kloosterreizen en MSC Cruises. Vaar vanuit Kiel, Hamburg of Rotterdam langs indrukwekkende kusten, charmante steden en frisse fjorden. Boek jouw MSC Cruise bij Kloosterreizen en geniet aan boord van de unieke MSC-beleving. Kloosterreizen en MSC Cruises. Samen brengen we Noord-Europa dichterbij.
7: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.

0: Het liedje gaat over een break-up eigenlijk. Maar het toeval wil dat Paul Young zijn vrouw ontmoette tijdens de opnames van de videoclip. Dus soms loopt het leven anders dan een liedje. En dat is maar goed ook. Come Back and Stay, Paul Young. En daarvoor het liedje wat het heel goed doet weer ineens door social media. 16 jaar na dato of 18 jaar na dato zelfs. So Incredible van Ilse de Lange.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Ja, we gaan eens even kijken naar de hitlijst van Radio Noord. De Noord 9. Ik ga zo meteen de nummer 3 voor je draaien. Die komt echt, die gaat zo goed. Maar eerst eventjes de nummer 1 van deze week. Het is voor het eerst op nummer 1. De nieuwe steenvanger door de Roemte.

En ja, een hele veel heel veel binnenkomers deze week in de Noord-9. Maar liefst 3. En de hoogste binnenkomer die komt gewoon binnen op nummer 2. Dat is de nieuwe van Sam Kroon. Een droom. Mama.

lekker liedje hoor. Sam Kroon en een droom. Dus nieuw winnen in de Noord 9. En dan direct ook heel hoog op nummer 2. En zoals gezegd, ik ga de nummer 3 voor je draaien. Dochter van Lucas en Gea. Tweede keer in de Noord 9. En meteen op nummer 3. Dus ik hoor je stem nog. Goedemiddag.

0: I Wanna Sias en Jeroen Ruschen en Alles Goud op Radio Noord. Ja, het is alweer bijna 12 uur. En dat betekent dat het de hoogste tijd is voor tussen de middag met Nimino Geertsema. Goedemorgen, Nie.
1: Goedemorgen, Fem.
0: Ja, mag ik eigenlijk wel Nie zeggen?
1: Tuurlijk wel.
0: Al gelukkig.
1: Zo noemen heel veel mensen mij. Nie.
0: Okay.
1: Hey, Nie.
0: Ja.
1: Ja, dus jij mag dat ook wel.
0: Nou, wat lief. Fijn. Ja. Wat gaan we doen? Wat ga jij doen?
1: Nou, onze oud-collega sinds vandaag officieel zijn eerste dag uit dienst. Goos de Boer.
0: Ja?
1: Die komt hier zo langs, want het is een heel bijzonder verhaal. Ik weet niet of jij hem hebt gekend, Rob Zijlstra. Rechtbankverslaggever, jaren en jaren lang voor Dagblad van het Noorden.
0: Ja.
1: Man met een grote bos krullen. Prachtige verschijning. En een zeer gewaardeerd journalist ook, dat ten eerste. Die is in maart, volgens mij maart was dat, is hij overleden. En dat heeft veel indruk gemaakt op eigenlijk alles en iedereen wat met de journalistiek te maken had. Maar ook alles en iedereen wat met rechtspraak te maken had. Hij had een eigen blog, Zittingszaal 14. Want dat was de zaal waar hij altijd zijn ding deed als verslaggever. Dus Zittingszaal 14 is er wel echt een begrip. En vandaag wordt in de rechtbank in Groningen iets onthuld. Een prachtig monumentje eigenlijk voor Rob. En onze collega Goos, die veel met hem in het werkveld heeft gestaan, letterlijk en figuurlijk, die is een van de initiatiefnemers van dat monumentje. En dat wordt vanmiddag wordt dat onthuld. En vlak voordat Goos naar de rechtbank gaat, vertelt hij er hier zo meteen nog even wat over. En dat vind ik wel mooi, dat er voor Rob wat wordt gedaan nog.
0: Ja.
1: Iets blijvends.
0: Zeker.
1: Dus het verhaal daarachter komt voorbij. Het is de dag van de witte stok.
0: Er gaat niet echt een lampje branden bij mij.
2: Nee, slechtziende, blinde.
0: Ah, helder.
1: Ja. Ja,
0: nee, duidelijk.
1: Er zijn heel veel mensen die slechtziend zijn of blind. En Ronald die heeft daar vandaag de aandacht aan besteed. Daar horen we zo'n reportage van. Ze gingen volgens mij in de Euroborg gingen ze wat doen. Met mensen met stokken en weet ik veel allemaal wat. Dus ik ben benieuwd wat daar uitkomt. En in Altijd Wat Anders wil ik dan vervolgens wel weten. Ben jij blind, dan wel slechtziend, maar ook misschien iets breder? Zit jij in een rolstoel vanwege een fysieke beperking? Ben je een slechte been? En wat zijn jouw ervaringen dan hier in de provincie? Hoe blindvriendelijk zijn wij hier in de provincie? Op straat, openbaar vervoer, gebouwen. Wat zijn je ervaringen? Wat zijn je ergernissen? Wat zijn je positieve punten? Ik wil het allemaal horen.
0: Nou, helemaal goed.
1: Ja.
0: Dat en meer dus straks in tussen de middag. Tussen 12 en 2 met Nimino Geertsma. Heel veel plezier. Ik ga weekend vieren. Heel graag tot maandag. Ja, sorry, een beetje vroeg. Ja.
1: Weet je?
0: Ja. Ja, ik wil wel weer terugkomen, maar ja.
1: Een paar dagjes gewerkt, weer weekend. Wat een leven, joh.
0: Thuis wacht ook heel veel werk, hè?
3: Okay. Ja, jij hebt het zwaar.
1: Goed weekend.
0: Ja, dank je. Mooi. Dit is Dean Lewis en I Hate That It's True.

0: true. I'm still in love with you.
1: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
3: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
4: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
5: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
6: Volido. De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
7: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
8: De generatie na mij. Ik hoop dat die zich minder zorgen hoeft te maken over kanker. Door nog meer onderzoek, een betere zorg. Dat wil ik graag nalaten.
9: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 12 uur.
13: Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen op internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af. Dat kwam door een hackaanval. Ahold zelf blijft spreken van een cybersecurity incident. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Wielerploeg Picnic PostNL zegt zich niet te herkennen in de berichten over een angstcultuur binnen de ploeg. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oud-renners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelen of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. Ook de Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. In een verklaring schrijft Picnic PostNL dat het de berichten serieus neemt en een onafhankelijk onderzoek instelt naar de cultuur binnen de organisatie. In de aanloop naar de wedstrijd Hajduk Split tegen Ajax zijn vannacht in Kroatië bijna 60 mensen aangehouden. In Split, waar de wedstrijd wordt gespeeld, is het al dagen onrustig. En gisteren werden 18 Ajax-supporters opgepakt. Of er vannacht ook Ajax-fans bij waren, is niet bekend. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
14: En dan nu de hoofdpunten van het grunnige nijs. Edwin, goedemiddag.
15: Goedemiddag. De eigenaar van de Pokémon kaartenwinkel Paradise Cards in Groningen neemt de schade op. Er is vannacht opnieuw ingebroken, net als eergisteren. Scheldkamaweg bij Zandeweer is zojuist vrijgegeven, meldt de AWB, na een ongeluk vanochtend met twee auto's. Beide auto's raakten beschadigd en moesten daar weggehaald worden. En de Intercity tussen Zwolle en Meppel heeft vanochtend een noodstop gemaakt bij Meppel vanwege een brandmelding vanuit de trein. Uiteindelijk bleek dat er iemand stond te roken.
14: In de trein?
15: Ja.
14: Dat mag toch niet meer?
15: Nee.
16: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
17: Voordeeluitjes.nl.
18: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis.
17: Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
19: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
17: 0683-252-162.
20: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
21: Voordeeluitjes.nl.
22: Bouw- of metaalproject. Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
23: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
24: Staalzagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
25: Tussen de middag.
26: Met Nivino Geertsema.
27: Een hele goede middag. Waarom krijgt Rob Zijlstra een eerbetoon in de rechtbank van Groningen? Dat hoor je zo van de oud-collega Goos de Boer. Waar je

0: Alex Warren met Passenger op Radio Noord. 7:07 is het. Mooi dat je er weer bij bent. Een nieuwe tussen de middag op deze donderdag 15 oktober. En over een klein uur, om 1 uur, wordt in de rechtbank in Groningen een eerbetoon aan rechtbankverslaggever Rob Zijlstra onthuld. Rob werkte bijna 20 jaar voor het Dagblad van het Noorden. Maakte verhalen vanuit de rechtbank. Niet alleen in de krant, maar ook op zijn eigen blog Zittingszaal 14. En 3 jaar geleden kreeg hij helaas een hersenbloeding. En afgelopen maart overleed hij plotseling op 62-jarige leeftijd. En omdat Rob vandaag jarig zou zijn, wordt dat monument vandaag ook onthuld. Onze oud-collega Goos de Boer, die gisteren jarig was, nog gefeliciteerd Goos, die heeft het initiatief genomen om dat monumentje voor hem te maken in de rechtbank. Mooi dat je er bent, Goos. Als ik jou vraag naar Rob Zijlstra, wat is dan het eerste wat in jou opkomt?
1: Grote kerel, echte journalist, zeer betrokken bij de rechtspraak. En iemand die eigenlijk, en daarom vind ik ook dat hij dit verdient, die de rechtspraak dichter bij de mensen heeft gebracht. We weten allemaal, rechtspraak is best wel ingewikkeld soms. Is best wel abstract met allerlei procedures, toestanden. En Rob is er eigenlijk al jaren geleden, toen die deur nog veel dichter was bij die rechtbank, is hij er al in geslaagd om dat hele proces met al die betrokkenen, van verdachte tot rechter, officier van justitie, maar ook slachtoffers. Ja, om dat bij de mensen thuis te brengen, om dat in begrijpelijke taal, om dat te vertalen eigenlijk. En eigenlijk die rechtspraak goed neer te zetten bij mensen. En mensen tussen de oren te krijgen. Wat gebeurt daar nou precies? En waarom krijgt iemand die straf? Ja, erop als geen ander in staat om dat op een hele goede, prettige manier te doen. En ik ben ervan overtuigd, en dat weet ik ook gewoon, dat hij daar heel veel mensen mee heeft bereikt. Dus ja, daarom verdient hij dit gewoon.
0: Ja, en ook slachtoffers, maar zeker ook daders, ook een gezicht geven, hè?
1: Ja, zeker zonder meer. Hij had inderdaad oog voor allebei, hè? Voor slachtoffers en voor daders. En ja, hij was ook wel vaak in staat om ook het verhaal erachter te vertellen. Niet alleen maar dat globale verhaal. Maar hij ging met name ook in zijn zittingszaal 14. Hè? Het stond ook in de krant elke week. Daarin ging hij toch een stap verder. En daar heeft hij slachtoffers, maar ook zeker verdachten en veroordeelden, heeft hij daar een gezicht gegeven. Want dat is het eigenlijk. Hij heeft de rechtspraak in Noord-Nederland, in Groningen, maar zelfs landelijk was hij ook bekend, heeft hij echt een gezicht gegeven.
0: En waarom heette zittingzaal 14 zittingzaal 14?
1: Zittingzaal 14 is eigenlijk de belangrijkste rechtszaal van de rechtbank in Groningen. Daar gebeuren de grote zaken, die vinden daar plaats. Dus Rob was daar bij die grote zaken altijd te vinden. En daar heeft dat mee te maken. Ik heb wel eens proberen uit te rekenen hoeveel uren hij daar doorgebracht heeft in die 20 jaar dat hij bij de rechtbank heeft gelopen. Maar dat moet giga zijn geweest. Van soms, en want dat is ook rechtspraak, van 's ochtends vroeg tot 's avonds later. Rob begreep ook nooit zo goed waarom wij van de radio en de tv eerder weggingen. Ja. Want Rob vond eigenlijk vanuit zijn vak dat dat helemaal niet kon. Want je moest dat proces, moest je van het eerste tot het laatste moment, moest je als journalist moest je bijwonen, moest je bijblijven. Hij deed dat ook altijd. Zeg maar, we hebben altijd proberen uit te leggen, nee, maar wij moeten nog iets monteren voor de tv of zoals nu iets op de radio roepen. Wilde het bij hem niet in. Hij zei van, als je journalist bent, moet je het van het eerste, en dat was typisch Rob, en daar was hij ook zo goed, van het eerste tot de laatste minuut moet je dat volgen.
0: Ben je daardoor ook wel eens als journalist dan jaloers geweest op verhalen van hem, dat hij toch anders had?
1: Rob heeft een paar hele goede dingen gedaan. Hè? Een Chinese jongen weten we nog, de man die eigenlijk niet bestond, hè? Dat was een geweldig verhaal natuurlijk. Daar is hij mee aan de slag gegaan. En ja, waar ik vind dat Rob echt gewoon journalistiek heeft bedreven zoals het bedoeld is in de zaak Gerard Meesters, hè? Dat was een docent die echt in zijn eigen deuropening werd doodgeschoten. 7 of 8 kogels gebeurde dat mee. En vervolgens is diegene die dat gedaan had, is ook wel veroordeeld. Maar ja, de grote opdrachtgever, daar kwam het Openbaar Ministerie kwam er niet aan toe. Nou, de zoon en dochter, Koen en Annemarie van die Gerard Meesters, die zijn daarmee aan de slag gegaan. En Rob heeft daar een hele belangrijke rol in gespeeld. En Rob heeft er uiteindelijk voor gezorgd, denk ik, door zijn publiciteit, dat de opdrachtgever, een Engelse drugscrimineel, Robert Doors, dat hij uiteindelijk ook vervolgd is. En Rob heeft dat nog mee mogen maken. De laatste keer dat hij in zittingszaal 14 was, dat hij Rob Doors ook werd veroordeeld tot levenslang. Nou, dat is een van de dingen. Nou, jaloers is een verkeerd woord, maar dat vond ik heel mooi.
0: Heeft
1: en
0: impact.
1: Het typerend voor hem. Heeft gewoon impact. En hij, wat je dan journalistiek doet, heeft gevolgen. En dit, ik ben ervan overtuigd dat hij het om hem eigenlijk min of meer met zijn publicaties heeft gedwongen om toch die gozer, die vreselijke drugscrimineel, om niet te vervolgen.
0: Nou, hebben we alles wat we nu hebben besproken, geeft al aan waarom jij vindt dat Rob zoiets verdient. Wat gaat er zo meteen gebeuren?
1: Er wordt iets onthuld, een heel mooi portret van Rob. En daar staan ook zijn laatste woorden op. Heel lang nog, nu ook nog. Er is een soort bord is daar in de perskamer. En daar stond op, had Rob zelf geschreven. Ik vond mooi, en dan stond erbij, 2004-2022, ondertekend op 5 april 2022. Dat was de laatste keer dat hij journalistiek actief was op die rechtbank. Toen heeft hij eigenlijk afscheid genomen. Ik weet dat hij daar moeite mee had. Dat wordt onthuld. En Rob heeft ook een site nog steeds. Hè. Rob is er niet meer, maar Rob heeft nog steeds een site. Dus daar komt eigenlijk een QR-code, zodat je op zijn site kunt komen. Zodat mensen niet vergeten wat Rob gedaan heeft. En wat Rob ook heeft betekend voor die rechtspraak.
0: Mooi. En dat komt in de perskamer, zei je?
1: In de perskamer.
0: Niet in de zittingszaal dus?
1: Ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook in samenspraak met de nabestaanden, met de vrouw ook van Rob, hebben wij vonden eigenlijk dat het rond zittingszaal 14 moest zijn. Alleen ja, dat is een beetje lastig, want er zijn nou eenmaal regels dat er geen uitingen in de openbare ruimtes in de rechtbank mogen zijn. Ik begrijp dat ook wel, dus ja, daarom is het in de perskamer. Maar ja, ik vind dat ook nog wel weer mooi, want dan kijkt Rob, zijn collega's van nu, kijkt hij op de vingers en kan hij ze misschien nog wel wat leren. En is de strenge blik voor Rob is altijd aanwezig, dus dat heeft ook wel weer een mooie kant.
0: En voor jou denk ik zometeen ook een bijzonder zeker moment.
1: Zeker, zonder meer, ja.
0: Dankjewel. Goos de Boer over Rob Zijlstra. De man met de mooie verhalen en ook de mooie krullen trouwens.
1: Zeker.
0: Dat moet nog wel even gezegd worden.
1: Grote sterke kerel met hele mooie zwarte, later het iets grijs krullen. Zeker.
0: Weet je wie ook een mooie krullen heeft? Harma, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Nou, ja, dat is toch zo?
2: Ja. Dat is gewoon permanentje of zo. Dat is puur natuur.
0: We beginnen nu te blozen, want dat kunnen we niet zien natuurlijk.
2: Nee, ik ben wel wat meer, hoor, dus okay. Dat valt wel weer.
0: Vertel.
2: Vertel. Ja, het is op dit moment best wel schier weer. Het is wel wat minder vriendelijk aan als gisteren. Maar dat heeft een beetje te maken met dat er toch wel wat meer wind is. Ja, en die bewolking is ook een beetje wat meer aanwezig. En dat geeft aan dat er een weersverandering op komst is. Het is allemaal niet zo vreselijk spectaculair. Maar er zit wel een beetje regen aan te komen. Een koolfront. Ja, dat verboost me dan ook niks. Want als de temperatuur vanmiddag weer uitkomt, om de 17, 18 graden. Wordt wel dat zo'n 3,5 graden te hoog is voor de tijd van het jaar. Dus het moet avonds ook wel weer gewoon veranderen. En dat gebeurt ook door dat koolfront dat men overtrekt. En door achteraan weer een uitbreidend hoge drukgebied. Vanaf de Britse eilanden trekt dat richting Scandinavië. En door omheen komt in een noordoostelijke winterstorm. Ja, dan hebben we sowieso die frissere lucht. Maar dan ook weer dreug weer. Nou, op dit moment is het 15 graden op de thermometer. Het blauwe is oog. Een motige tot vrij krachtige zuid-zuidwestenwind. En zo'n 2,5 uur de zon. En in Slochten een dikke 14,5 graden. En de barometerstand doet zo'n 22 millibar. Nou, voor vanmiddag. Er is zon, er is hoge bewolking, sluierbewolking. En de wind is motig tot vrij krachtig in het zuidwesten met 17, 18 graden. Vanavond en vannacht komt er meer bewolking. Temperatuur zakt weg tot ondergebieden 12 tot 15 graden. In morgen neemt de bewolking verder touw. Van nu in het noordwesten valt enige regen. Temperatuur door vooraan 17, 18 graden met een motige tot vrij krachtige wind. En die draait loter in het noordwesten. In de ochtend trekt het allemaal wat weg. Er is nog wel weer kans op bui. En zodra ik in een bui voorkom, maar er is ook zon. De wind draait naar het noorden tot noordwesten en zwakt tot motor met 14 graden. Zondag droog, maandag en dinsdag ook. En de wind draait naar het noordoosten, loter naar het oosten met regelmatig zon en 14, 15 graden.
0: Mooi krullenbol.
2: Ja, mooi. Denk er al. Snutneus.

0: Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Dit is deze week Gronings Goud. Kapperpot van Jan Henk de Groot.
2: De

0: Klapperpot van Jan Henk de Groot. De Groningsschout van deze week. Maar morgen natuurlijk, op vrijdag, maken we hier de nieuwe Groningsschout bekend. Vandaag is de dag van de Witte Stok. 12 slechtziende en blinde personen reizen van station Haren naar Euroborg om aandacht te vragen voor de obstakels die zij dagelijks tegenkomen. Saskia Dijkstra is van Visio Haren en ze begeleidt mensen met een visuele beperking. En zij vertelde aan verslaggever Ronald Niemeyer waarom deze dag van de Witte Stok zo belangrijk is.
1: De dag van de Witte Stok is een hele belangrijke dag voor ons. We zijn dan altijd, de week staat heel erg in het teken van de toegankelijkheid. Dit jaar hebben we dus mooi dat we samen met FC Groningen kijken van goh, hoe is de toegankelijkheid naar het stadion? Onze cliënten gaan altijd met veel plezier iedere thuiswedstrijd na FC Groningen. En landelijk gezien deed Visio dat ze naar de voetbalstadions gingen. Wij hebben contact gezocht met FC Groningen en nu hebben we daar een mooie match in gemaakt. Zijn gelopen vanaf Visio de Heuklom in Haren. De meeste jongelui die hebben daar altijd gewoond en kennen de paden daar omdat ze dat stoklopen daar hebben geleerd. De dag van de Witte Stok is ook van de toegankelijkheid met de stok. Wat kom je tegen onderweg? En we hebben nu de route gelopen vanaf de Rijksstraatweg naar het station in Haren. En dan komen we toch wel veel onderweg tegen.
2: Ja, zoals?
1: Nou, mag Patrick, ik dat ook aan Patrick?
2: Ja, Patrick, want jij bent een groot FC-fan, Patrick.
3: Ja, dat klopt, ja.
2: Jij loopt die route ook vaak. Je hebt hem vandaag ook gelopen, ja, van Haren hier naartoe. Je bent ook een met de trein geweest.
3: Klopt.
2: Hoe ging het?
3: Ja, wel moeizaam, want er zijn gewoon heel veel boomwortels in de weg. En kleine paden.
2: Ja, niet gevallen onderweg, hopelijk.
3: Nee, niet gevallen.
2: Nee. Het is aandacht vragen hè, voor die Witte Stok. Wordt er te weinig rekening mee gehouden, vind je?
3: Ja, wordt er te weinig rekening mee
2: gehouden. Op wat voor manier?
3: Dat mensen daar niet op letten, gewoon.
2: Nee. Want daar gaat het inderdaad om, hè? Rekening houden met.
1: Ja. Nou ja, we merken gewoon van als je bij ons bij de Heuklom direct al naar de Rijksstraatweg loopt. Smalle paden, cliënten die graag iets alleen zouden willen doen om bijvoorbeeld naar het dorp te lopen, is bijna gewoon niet mogelijk. Omdat de paden zijn smal, veel boomstronken. Dus er moet eigenlijk altijd gewoon wel iemand erbij zijn.
2: Ja, met andere woorden, hou er een beetje rekening mee als het kan.
1: Snoeienheg is ook een hele belangrijke. Buren houden er allemaal rekening mee. Dat zijn belangrijke dingen voor onze cliënten. Ja,
2: veilig aangekomen inmiddels, nu naar binnen toe.
1: Ja, nou, we maken er nog een mooie dag van.
2: Er is geen wedstrijd op dit moment,
3: nee,
2: Patrick.
3: Nee, zondag pas weer.
2: Zondag pas weer.
1: Ja. Dan gaan we weer. Ja. Goed. Super.
0: Ah, het klonk als een heel gezellig uitje, om het zo te zeggen. Maar daar werden wel wat rake dingen gezegd. Onder andere door Patrick. Er wordt er weinig rekening met mij gehouden als iemand die blind of slechtziend is. Nou, laat dat nou net dan ook het onderwerp zijn in Altijd Wat Anders. Ben jij blind, slechtziend? Ben jij slechte been? Zit je in een rolstoel? Wordt er genoeg rekening met jou gehouden? Wat kan beter en wat zijn slechte ervaringen hier in de provincie Groningen? Kan van alles zijn, hè? Buiten, binnen, als het maar in de provincie is. Gaan we het zo met elkaar over hebben in Altijd Wat Anders.

0: doet gewoon pijn aan je tanden. Zo zoet is dit liedje van Spandau Ballet. Only When You Leave. Over zoet gesproken, zometeen het nieuws met Edwin. En daarna altijd wat anders over blinden en slechtzienden. Het is de dag van de witte stok.
1: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
2: Allsafe. Geeft ruimte. Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
6: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
8: Ik ben flexibel.
7: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
8: Als we weer met NIV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
7: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
6: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
0: Half 1, Noordnieuws, Edwin, een hele goede middag.
10: Een hele goede middag. Bij een spoorwegovergang bij Adorp is een koe aangereden door een trein. Het dier heeft de aanrijding niet overleefd. En door de aanrijding ligt het treinverkeer tussen Groningen en de Eemshaven stil. De trein staat iets voorbij, de spoorwegovergang. ProRail zegt nog niet te weten wat de schade aan de trein is en of inzittenden gewond zijn geraakt. Een boer heeft de koe met een trekker van het spoor getild. Opnieuw een inbraak vannacht bij Pokémon-kaartenwinkel Paradise Cards in Groningen. Eergisteren was het ook al raak bij de zaak aan de Nieuw-Ebbingenstraat. Toen sloegen drie verdachten een ruit in en lieten een behoorlijke ravage achter. Vannacht kreeg eigenaar Jos Meins opnieuw telefoon van de alarmcentrale dat er iemand in zijn winkel was.
11: Ik stond te vloeken en te tieren toen de telefoon weer ging vannacht. Ik denk, god, maar gaan we weer. Ik word rond 2:50 gebeld dat er dus een verdachte persoon met een pet op in mijn keuken stond. En toen vroeg hij van, is dat normaal? Ik zeg, nou, denk het niet. En toen heeft hij meteen de politie ingelicht en ben ik in mijn auto gestapt en ben ik heen gereden. En ik was een minuutje eerder dan de politie. Helaas was de verdachte alweer weg.
10: Volgens mij is de kassa leeg geroofd, maar viel de verdere schade mee. De winkel is vandaag open. De Scheldkamaweg bij Zandeweer is weer vrijgegeven na een ongeluk vanmorgen met twee auto's. Een van de voertuigen belandde in een naastgelegen sloot. Bestuurders van beide voertuigen konden zelf uit de auto komen. Beide zijn in de ambulance onderzocht. Een van hen is ter controle meegegaan naar het ziekenhuis. Het bergingsbedrijf heeft de voertuigen daar weggehaald. Het werd een dictatuur, dat zegt wielertrainer Adriaan Helmantel uit Westerhemden over de werksfeer bij wielerploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb. Wielrenners en stafleden beklagen zich vandaag in een groot verhaal van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier over de angstcultuur die al bij de ploeg heerst. Helmantel trainde voor de ploeg oud-toprenner Tom Dumoulin. Hij onderschrijft de verhalen van zijn oud-collega's over de controledrift van de ploegleiding.
12: Je werkt met mensen die op het hoogste niveau sport bedrijven en op het hoogste niveau die sporters ondersteunen. Het zijn geen machines.
10: En wielrenners hadden te maken met strenge regels en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Picnic PostNL wil zelf niet reageren.

0: omroep@rtvnoord.nl.
1: Dankjewel. Gaan we naar Harma.
2: Vanmiddag is de zon, er is sluierbewolking en met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt 17 of 18 graden. Vanavond en vannacht komt er meer bewolking en de temperatuur zakt weg tot om en bij de 13 tot 15 graden. En morgen neemt de bewolking verder toe van het noordwesten gaat het regen en met een matige tot vrij krachtige zuidwest tot lote noordwestenwind wordt eerst nog 17 of 18 graden.
1: Hoe blindvriendelijk is de provincie Groningen? Met andere woorden, heb jij een beperking, zowel visueel als fysiek? Ben je slechter been? Ben je minder valide? Wat zijn jouw ervaringen in de provincie op het gebied van buiten rondrijden of rondlopen? Openbare gebouwen? Houden mensen genoeg rekening met jou? 050-3188-288, de lijnen zijn geopend.
3: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
4: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Noord gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 97.5 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Noord. Denk vooruit.
5: Ga nu naar Koken en Wonen.
6: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
5: Ga nu naar Koken en Wonen.
6: In het stadshart van Appingedam.
7: Het Vesta Woonforum bestaat 20 jaar en dat vieren we de hele maand oktober. Met activiteiten, workshops, muziek, exposities, hapjes en drankjes en heel veel jubileumacties. Vier het met ons mee. Vesta Woonforum, al 20 jaar de hotspot voor je hele interieur. Bekijk de agenda op woonforum.com.
1: ...050-3188-288. Dat is het nummer dat je kunt indrukken, dan wel draaien, als je wil meepraten over het onderwerp, naar aanleiding van de Dag van de Witte Stok. Mensen die blind zijn of slechtziend, daar wordt vandaag aandacht voor gevraagd. Nou, we hebben net gehoord hoe Ronald een stukje meeloopt met iemand die een witte stok heeft. En die zei ook al, nou, er wordt niet echt rekening met mij, met ons gehouden als groep zijnde. En dat zit hem in allerlei dingen. Stoepen zijn te smal of te ongelijk, tegels liggen scheef. Maar het kan ook gaan over bijvoorbeeld hoe pak je de trein of de bus als je blind of slechtziend bent. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen minder valide op een andere manier. Dus fysiek, die zitten in een rolstoel bijvoorbeeld. Of zijn slechte been, hebben krukken, een scootmobiel. Ook die mensen, daar ben ik benieuwd naar. Hoe zij vinden dat het in de provincie geregeld is. Buiten, binnen, onderling gedrag. Dus word jij af en toe geholpen op straat of kijken ze je met de nek aan? Hoe is dat voor jou om blind, slechtziend of minder valide te zijn hier in de provincie Groningen? 050-3188-288. Ik ben benieuwd wat de geluiden zijn. Laten we eens even gaan naar de eerste beller. Goedemiddag, met wie heb ik het genoegen?
8: Nou, niemand.
1: Ja, niemand. Hallo, Herman.
8: Ja.
1: Ja.
8: Nou hoor ik je nu in jou.
1: Mooi kerel. Jij zit in een scootmobiel, hè?
8: Ja, en ik heb ook een rollator. Die gebruik ik veel voor het huis. Van, in huis. Dat moet ook van het ziekenhuis. Buiten kom ik een klein stukje met een rollator. Maar ik heb veel hinder ook met scootmobiel. Sommige winkels kom ik niet in.
1: Nee, en maar dan heb je het over in Veendam of breder?
8: Nee, in Veendam.
1: Oké, okay. En wat voor winkels zijn dat dan, Herman?
8: Nou, dan moet je weer naam noemen, hè?
1: Ja, oké.
8: Okay. De drogisterijwinkels, laat ik het zo zeggen.
1: Oh ja. En waarom kom je daar dan moeilijk in?
8: Nou, de gangpaden die zijn zo smal gemaakt dat er zoveel mogelijk spul in de winkel uitgeëtaleerd kan worden.
1: Ja. Op zich een logische gedachte, maar voor jou en voor vele anderen is dat dus heel onhandig. Ja. Hoe gaat dat dan? Want je moet toch af en toe wat spullen uit de drogisterij hebben. Hoe los je dat dan op?
8: Nou ja, meestal als de vuur is dat ik zeg dit of dat heb jullie in de aanbieding.

0: we graag hebben, dan is het altijd die vraag weer te veel meer opgehaald. Dan kijk ik af en dan kijk ik er weer uit. Kijk, ja. Waar ik wel in kom, dat is een winkel zoals een Action. Die verkoopt ook een hoop dingen wat ik nodig ben. Zoals schiersepen, aftershave, schiermesjes en dingen. En daar kijk ik ramschoots langs de gangpaden.
1: Ben jij een metroman, Herman?
0: Wat is een metroman?
1: Iemand die veel doet aan zijn lichamelijke verzorging en er goed uit
0: wil zien. Nou, ik wil wel. Ik ben altijd wel dat ik er geschoren bij loop. Ik bedoel, om de twee dagen. Dan moet ik me scheren. En ja, elke dag. Dan is toch een beetje deo aftershave op en dat soort toestanden.
1: Toch vinden veel vrouwen een stoppelbaadje ook wel mooi, hè?
0: Ja, maar ik vind het persoonlijk niet mooi. Ik vind het een beetje onverzorgd. Nou, dat is mijn smaak.
1: Even terug naar het onderwerp, Herman. Maar ben jij dan ook, als jij dan zo'n winkel ingaat en je vraagt dan aan de winkelmedewerker van kun je dit en dit even voor me halen, want ik kom er niet bij. Wat merk je dan aan de reactie?
0: Nou ja, sommigen die zien dat wel en dan zeggen dat is goed meneer, ik pak wel even voor u.
1: Ja, oké. Dus
0: ja, als ik zeg maar, ik weet niet of jij bekend bent in Veenendaal.
1: Een beetje.
0: Je bent zelf geweest op Museumplein. Nou, daar kun je dus met die overdekte passage in. Ja. En vooral zaterdags, nou, dan loopt er zoveel volk in die passage. Dus ik heb er wel eens 10 minuten gestaan en, daar. En mensen lopen erin en eruit, maar niet het besef van denk van laat die man er even door. Nee,
1: op een gegeven moment,
0: zo. Dan gaan ze aan de kant.
1: Ja, je moet hem zo'n.
0: Dat is net zoals met die markt die we hier zomers hebben.
1: Ja.
0: Ik ben blij dat ik weer thuis ben, want het schiet niet op. En ze staan me midden op pad. Geen één die omkijkt of doet.
1: Helder. Dus Herman, als ik het goed begrijp, we concentreren ons bij jou dan even op Veendam. Zowel facilitair als ook de behulpzaamheid van de mensen, dat kan allemaal nog wel wat beter.
0: Ja, vind ik wel.
1: Wat zou je dan tegen mensen die nu luisteren, die er misschien ook helemaal onbewust niet goed over nadenken, wat zou je tegen die mensen willen zeggen?
0: Realiseer je dus. Je bent nog gezond, godzijdank. Maar realiseer je wel dat er mensen zijn die niet die gave hebben dat ze nog gezond zijn.
1: Ja.
0: Houd daar rekening mee. Zie je iemand staan, dan geef hem even de ruimte. Ik bedoel, dat is een minuut en dan kunnen we allemaal weer verder.
1: Herman, duidelijk. Bedankt, hè?
0: Ja, goed. Graag gedaan, jongen. En spreek je weer.
1: Yo, Herman van Belkum uit Veendam was dat. Gaan we naar Yvonne Zuidema in Haren. Mooi, Yvonne.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Wat wil jij over dit onderwerp kwijt?
2: Nou, ik ben zelf blind en ik heb een geleidehond. Ik woon in Haren. En in Haren heb je dat hele leuke share space gebeuren. Maar als je het niet ziet, is het een drama. Want je weet niet of je op de weg loopt of op de stoep loopt. Verder worden de stoepen gewoon lekker volgebouwd en gedeerd met auto's, terrassen, borden, mensen. Dus soms moet ik over de weg en dan roepen mensen, u loopt op de weg. Dan zeg ik, ja, dat weet ik wel, maar mijn hond geeft aan dat het niet past.
1: Ja, ik snap hem. Maar wacht even, dus mensen die roepen dan naar jou,
2: ja.
1: Terwijl ze aan jou zien dat jij blind dan wel slechtziend bent?
2: Ja.
1: Is dat ook niet een beetje raar?
2: Nee, want op zich, het is goed bedoeld.
1: Oké.
2: Maar ja, ik zeg dan, ja, dat weet ik wel, maar ja, het is geen keus.
1: Nee.
2: Want de stoep staat vol.
1: Ja, ik vind zo'n shared space, en nou kan ik goed zien, vind ik anderhamp. Dus ik had er helemaal niet bij nagedacht, dus dat merk ik nu ook, nu we dit onderwerp behandelen.
2: Mm-hmm.
1: Ik had er al helemaal niet bij nagedacht hoe dit dan voor jou is en met jouw lotgenoten, om het zo maar even te zeggen.
2: Nou, het is gewoon niet te doen.
1: Nee.
2: En voor de geleidehonden ook niet, want die worden eigenlijk geleerd om je over te steken van de stoeprand naar de stoeprand.
1: Ja.
2: Maar als die er niet zijn, is dat voor die hondjes wel heel hard werken.
1: Ja, dus hoe ga jij er dan mee om? Want jij wil natuurlijk af en toe wel die gezelligheid proeven ook. Ja. De reuring van het centrum, zeg maar. Ja. En je moet naar een winkel en zo. Hoe doe je dat dan?
2: Ik ben een beetje verkouden, dus ik snot er een beetje.
1: Oh,
2: nou ja, op hoop van zegen dat mijn hondje mij keurig gewoon overal langs rijdt.
1: Ja.
2: En inderdaad, als een tas echt gewoon belachelijk groot de stoep inneemt, dan loop ik naar binnen of ik bel de gemeente en ik zeg, goh, wil je er wat aan doen?
1: Ja.
2: Vanochtend wilde ik oversteken. Toen gingen ze ook heel raar oversteken. Dan ben ik een buf van, goh, wil je even kijken wat de reden is? En dan staan er opeens verkeersborden. Dus dan denk ik, ja, mijn hondje heeft gelijk. Dan ben ik de gemeente in de hoop dat ze er wat aan doen.
1: En dat vraag ik me daar wel af. Want soms bij inrichting van de openbare ruimte, dan zitten er wel eens allerlei branches nog aan tafel. Hè? Bij de ontwerpen en bij de gesprekken. Heb jij het idee dat er met de blindenbranche is gesproken?
2: Nee.
1: Nee, dat in ieder geval als ik jou zo hoor, dan denk ik ook van niet. Zou dat wel meer moeten?
2: Ja.
1: Wat is dan jouw oproep aan overheden?
2: Als iemand met een handicapbeperking belt, doe er dan ook echt iets mee. En zeg niet alleen, we gaan er naar kijken. Want dan zeg ik voor de gein, dan kan ik net zo goed zelf kijken, want er gebeurt er gewoon niks mee.
1: Nee, want jij hebt het al wel eens neergelegd bij de gemeente, begrijp ik.
2: Ja.
1: Yvonne, ik snap hem. En jij, nou dat klinkt raar in dit verband, maar jij opent mijn ogen wel. Want wat Herman ook al zegt, mensen houden er geen rekening mee. En daar betrap ik mezelf nu ook op. Dus ja. Bedankt in ieder geval daarvoor.
2: Geen probleem.
1: Ja, ik hoop.
2: En ik wil ook nog graag aan mensen meegeven. Hè, als je iemand ziet met een beperking en je vraagt, kan ik je helpen? En diegene zegt nee. Dat mensen dan niet meteen helemaal gepikeerd hoeven te zijn. Want soms sta je gewoon het even door te oriënteren of iets. En dan is het eigenlijk lastiger dan dat je het hulp wel aanneemt. En daarbij komt ook dat ze het werk van een hond dan overnemen.
1: Oh ja, dan heb je het vooral over inderdaad mensen met een blinde geleidehond.
2: Die.
1: Maar vragen kan altijd natuurlijk.
2: Ja.
1: Nee, helder. Oké. Want gebeurt dat wel genoeg? Is er genoeg behulpzaamheid?
2: Ja, nou, soms word ik helemaal gek van. Ik denk van, laat mij gewoon even. Gewoon worden.
1: Ja. Moet je een briefje op je voorhoofd plakken? Laat me.
2: Nou, haast wel. Ja, klopt.
1: Yvonne, bedankt.
2: Heel goed dat er aandacht aan besteed wordt.
1: Oké, mooi zo. Dank je wel. Nou, laten we het vooral met elkaar tot 1 uur erover hebben. Want ik denk inderdaad wat Yvonne zegt. Hier moeten we het gewoon meer met elkaar over hebben. Is er ook iets bij jou, Stefan, dat je denkt van, ja, verdomme, zo had ik er nog helemaal niet aan gedacht?
3: Nou, eigenlijk bij alles natuurlijk. Ja, komt dat je zelf niet zo'n beperking hebt. Dan weet je ook niet zo goed hoe dat is om dat te hebben.
1: Ja.
3: En als ik dit inderdaad dan zo hoor voor het eerst met zo'n shared space, ja, ik dacht altijd van, oh, dat is handig, want dan gaat het een keer een beetje op elkaar inwerken. Dan ga je wel langzamer rijden, het is veiliger. Maar in dit soort gevallen is het natuurlijk wel heel erg lastig. Ja.
1: 050-3188-288. Wat zijn jouw eigen ervaringen hier in de provincie Groningen rondom minder valide mensen, blind, slechtziend? Hoe is dat hier in de provincie geregeld? Wordt er genoeg rekening met jou gehouden bijvoorbeeld? Zijn er slechte ervaringen? Maar ook zijn er complimenten? Dat kan ook, hè? Sommige ondernemers die doen er heel veel mee. Die denken aan alles. Dus die hebben opstapjes en zo, drempels verwijderd, bredere ingangen, dat soort zaken. Misschien wil je wel iemand een compliment uitdelen. Dat die heel blindvriendelijk is, zo noem ik het maar even. 050-3188-288. Mevrouw Kappen in Nieuwolda, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag, Ludino.
1: Mooi.
4: Zet ik een goed Ludino?
1: Ah, de laatste paar letters zijn goed, als we daarop houden.
4: Oké. Ja, ik wou ook even wat zeggen. Ik weet niet of dat goed is, want ik heb ook met witte stok gelopen, omdat ik slechtziend ben. Maar heel kort, omdat ik ook de ziekte kreeg van MS.
1: Ja.
4: Kwam ik in een rolstoel terecht. Dus. Maar die ervaring die ik heb, is een heel. Ze houden weinig rekening met je.
1: Ja,
4: ik heb een keer op een taxi staan wachten, waarop die taxichauffeur zei, ik stond al een poosje te wachten achter die zwarte auto.
1: Ja.
4: En dan loop ik met een blindenstok.
1: Ja.
4: Ik bedoel, zulke dingen. Dan, ik kan nou niet meer lopen, dus door die ziekte MS. Ik zit al 6 jaar in een instelling. Ik kom ook niet meer, ben nog nooit meer buiten geweest. Maar mijn leven bestaat uit tekenen, schilderen, wat ik mijn leven lang wel gedaan heb.
1: Mm.
4: En nog best verdienstelijk, als ik het zo hoor soms. En mooie muziek.
1: Ja, maar
4: dat is mijn leven eigenlijk.
1: Zo kom jij de dag dan door. Of probeer je de dag door te komen.
4: Ja,
1: maar even terug naar de tijd dat je nog wel naar buiten ging. Hè, voor de MS-periode, maar wel met die witte stok. Je zei, ze houden slecht rekening met je. Op wat voor manier dan? Hoe merk je dat dan?
4: Nou, als je een beetje ontwijken. Van angst dat ik tegen ze aanloop misschien of zo. Maar ik heb, net als ik zeg, ik heb er nooit lang met die stok gelopen. Omdat ik die ziekte MS ook kreeg.
1: Ja, Ja, ik snap het.
4: Dus dan kwam ik in een rolstoel terecht.
1: En toch, je bent een wijs vrouw, Tieneke. Wat is jouw boodschap aan, aan mensen op dit, wat betreft dit onderwerp?
4: Nou, ik heb dus ook een button opgehaald. Ik weet niet of je weet wat dat is.
1: Ah, Tieneke, kom op, ik weet toch wel wat een button is.
4: En het stond op slechtziend.
1: Oh, ja.
4: En dan kijken ze naar en dan gaan ze gauw achteruit, lopen ze weg.
1: Oh.
4: Dus dan gaan ze echt van je...
1: Ja, alsof je een melaatse bent of zo.
4: Wat zeg je?
1: Alsof je dan een melaatse bent.
4: Ja. Juist, ja. Of ik sta voor een winkel, dat ik zie nog wel mooie kleding en zo. Staan ze mij aan te kijken, dat ik dat nog kan dan.
1: Oh ja. Dus eigenlijk is het dus ook zo, Tieneke, dat is een beetje jouw boodschap. Je kan als blinde of slechtziende meer dan mensen denken.
4: Juist, ja.
1: Ja, oké. Okay. Ja, nou, dat vind ik ook.
4: Een,
1: ja, nee, dat vind ik wel mooi. Bedankt voor het bellen, Tieneke.
4: Oké, bedankt ook.
1: Doeg.
4: Doeg.
1: Ja, daar zit natuurlijk ook wel wat in. Men kan meer dan je denkt. Dita Delfziel, mooi Dita.
5: Hallo, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Nou, ik woon in Delfzijl.
1: Ja.
5: En we gaan regelmatig even aan de wandel. En nou, dan ligt er hier in Delfzijl bijna geen stoeptegel recht. En tussen de tegelnaden staat zo hoog onkruid dat je bent als gewoon niet gehandicapt mens. Ben je al, nou dan loop ik liever zelf op de weg als dat ik op de stoep loop. En dan vraag ik me af, ja, mensen met een rollator en met een stok. Ja, die vallen gewoon. Dat kan niet anders. Nee. Ik heb er zelf soms moeite mee. En dan
1: ja, want
5: ik,
1: jij
5: ja,
1: hebt er zelf niks. Even voor de duidelijkheid, of
5: nee,
1: jij hebt niks.
5: Want ik had een poos last van beginnen dat trozen in de knie.
1: Mm.
5: En ik zei, ik loop liever op de weg als op de stoep. Of de stoep staat bol, of de tegels zijn allemaal hobbel de bobbel, of die zijn doormidden.
1: Ja,
5: daar klopt helemaal niks aan. Alleen in het centrum van Delfzijl weet ik dat ze daar met blinde mensen of slechtziende mensen het centrum aangepakt hebben. Daar liggen allemaal tegels met van die ribbels. Dat mensen precies de route weten waar ze langs moeten.
1: Ja.
5: En bij bushalte zie ik ook wel tegels met ribbels. Dat ze weten van, nou ja, daar moet ik zijn voor de bushalte. Ja,
1: dus daar is men wel bij betrokken geweest. Want ik hoorde net Yvonne uit Haren.
5: Ja.
1: Ja, die, over dat shared space gedoe.
5: Ja.
1: Ja, die weet gewoon dat er geen rekening mee is gehouden. Er is niet met ze gesproken vooraf.
5: Nee.
1: Maar dat heeft Eemzelta dus wel goed gedaan, wat dat betreft.
5: Ja, en dat weet ik ook van iemand, want ik zit in de zorg. Dat weet ik ook van iemand die slechtziend of blind is. Hmm. Dat die erbij betrokken was en dat ze ook in Delfzijl gewandeld hebben om dingen aan te geven.
1: Ja, dat is heel goed en dat is heel mooi,
5: dat
1: denk
5: is,
1: ik. Maar
5: ja,
1: buiten het centrum, zeg jij, is het een ramp, zelfs voor mensen zonder...
5: Dat vind ik echt een ramp. En ik denk dat dat gewoon een kwestie van geld is.
1: Ja, dat vermoed ik ook. Dat vermoed ik ook, Dita.
5: Ja.
1: En zie jij dan, want jij zit in de zorg, zeg jij. Dus jij kijkt sowieso, denk ik, met een, met een ander oog om je heen, buiten.
5: Ja.
1: Zie jij dat mensen met een stok of met een hond of met een rolstoel... Wat merk je van de behulpzaamheid?
5: Dat weet ik eigenlijk zo niet. Volgens mij is jij in de zorg zelf... daar is de behulpzaamheid wel groot. Maar hoe de mensen dat zelf ervaren, dat weet ik eigenlijk zo niet.
1: Nee.
5: Oké,
1: Dita. Bedankt. Jij wil dus eigenlijk men erop wijzen dat stoeptegels en zo... Dat is ook gewoon hartstikke belangrijk en terecht.
5: Precies.
1: Ik ben benieuwd waar in de provincie dat nog meer geldt. 050-3188-288. Waar ligt het ook schots en scheef? Help elkaar, want we kunnen elkaar ook gewoon waarschuwen. Hè? In Altijd Wat Anders hebben we het... naar aanleiding van de Dag van de Witte Stok... over de toegankelijkheid buiten, maar ook binnen... openbare gebouwen, winkels enzovoort. Heb jij een gezichtsbeperking of ben jij minder valide? Ben je slechter been? Wat zijn jouw ervaringen hier in de provincie? Ik ben heel benieuwd. Hoe dat bij jou zit. Delfzijl dus, centrum goed, maar daaromheen minder geregeld. Haren, shared space, dat is een ramp. Dat vind ik ook, en dat zeg ik al als iemand zonder beperking. Maar voor mensen die dus blind zijn, is dat helemaal een ramp. Kan ik me goed voorstellen.
3: Nou, je had het ook al over bedrijven en organisaties... waar het, de laatste jaren is er ook steeds meer aandacht voor... waar het natuurlijk heel erg goed geregeld is. Er zijn ook bedrijven en organisaties waar dat minder is.
1: Ja.
3: Is bijvoorbeeld het gemeentehuis in jouw omgeving goed bereikbaar? Nou, laat ons dan weten, of juist niet, 050-3188-288. Ja, zo hebben wij bijvoorbeeld hier in de studio een tafel die ontzettend laag kan. En dat is ook onder andere bedoeld, mocht hier iemand met een rolstoel bijvoorbeeld aanschuiven.
1: Oh ja?
3: Ja.
1: Oh, dat is...
3: En dat kan dan gewoon.
1: Echt waar, joh?
3: Ja. Hij kan echt, ze kunnen echt, deze tafel kan bijvoorbeeld heel laag.
1: Zullen eens proberen?
3: Dus daar moet ik even wel andere stoelen even opzij schuiven.
1: Okay.
3: Anders gaat alles...
1: Dan doen we even de rolstoeltest. Wacht even hoor, waar zit
3: dan gewoon?
1: Hier, denk ik.
3: Er zit daar even
1: kijken. Ja, hier zit ergens... Oh, dit is omhoog. Maar...
3: Wacht even.
1: Ja, moet het goede knopje even hebben. Nu gaat hij omlaag. Maar dan moeten wij dus ook zakken. Zo. Dit is hartstikke laag. Dit is net zo'n salontafeltje.
3: Nou ja.
1: Wacht even. Nu moeten we echt...
3: Dat is ook inderdaad daarvoor bedoeld.
1: Nou, dan kun
3: je inderdaad... Mocht je inderdaad... Oh. Nu gaat er iets mis.
1: Hij gaat een beetje scheef. Oké.
3: Okay. Ja, hij moet eerst helemaal omlaag voordat hij weer omhoog kan.
1: Maar dat betekent dus dat je hier dus... als je zelf mocht ik in een rolstoel belanden of zo. Ik zeg maar wat, hè.
3: Of gasten die wij ontvangen, hè.
1: Ja, maar dus ook als werknemer. Want dat, ja, dat vind ik denk ik ook wel... Dat is wel
3: dat is, natuurlijk is dat heel erg belangrijk.
1: Nu zitten we trouwens op onze hurk. Zitten we hier de uitzending te doen?
3: Bijvoorbeeld een toilet, hè? Niet overal. Is bijvoorbeeld een invalide toilet?
1: Nee, hebben wij dat wel? Ik zit nu even na te denken.
3: Ik durf het niet te zeggen.
1: Want een invalide toilet, dat is met van die beugels dan, denk ik, hè?
3: Ja, nou, die zijn vaak ook wat groter. De deuren zijn ook wat groter, hè? Dat je eventueel met een rolstoel naar binnen kan.
1: Vind ik persoonlijk altijd wel wat lekkerder zitten, zo'n groot toilet.
3: Ook dat. Maar het is natuurlijk wel heel erg belangrijk, hè, ja, dat je dan dat stukje vrijheid ook hebt.
1: 050-3188-288. Ik ga die tafel wel weer omhoog zetten, hoor. Want dit is, zit niet heel lekker. Wacht even, ik hoop dat hij weer omhoog gaat. Ja, hij gaat weer omhoog. Zo, microfoon ook alvast weer omhoog. Nou ja, dit is wel. Dit wist ik dus ook niet, Stefan. Dus dit is allemaal weer. Jij bent dan betrokken geweest bij de ontwerp. Een beetje van de studio, denk ik.
3: Ja.
1: Dus daar is dan al wel over nagedacht. En dat vind ik eigenlijk.
3: Daar moet je wel over nadenken.
1: Ja, nou, dat vind ik ook heel goed. Nu staan we thuis. Dan moet je wel weer de camera's ook weer helemaal instellen. Hè? Kijk, want nu staan we natuurlijk weer. Dit ziet er toch ook weer niet uit. Had ik maar nooit op die knop gedrukt. Ik denk dat we een einde aanbreien aan deze altijd wat anders. Maar ja, ik moet zeggen, het is nog niet heel positief... Als het gaat om hoe men hier met blinde, slechtziende, minder validen omgaat.
3: Ja, dan zie je maar weer hoe belangrijk dat ook is, hè? Zo'n dag van de Witte Stok,
1: ja,
3: dag als vandaag.
1: Zeker. Bedankt voor het bellen, bedankt voor het appen allemaal. Wij gaan eruit met Harry Niehoff. Straks... Is het weer Jan? Gaan we nu echt die tafel even goed zetten? En camera's en stoelen. Stefan, je mag rechtop gaan staan, hoor.
3: Ja, oké. Okay.
1: Ja, top. Bedankt.

0: tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Hey, Remon!
6: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 1 uur.
11: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de kust van Roemenië zijn gisteravond en vannacht twee commerciële vrachtschepen in brand gevlogen na mogelijk Russische drone-aanvallen. Ze lagen voor anker in de Zwarte Zee. 7 bemanningsleden worden nog vermist. De rest van de bemanning is in veiligheid gebracht. Het is al langer onrustig in de Zwarte Zee, waaraan ook Oekraïne en Rusland liggen. Gisteren werden twee schepen aangevallen voor de kust van Bulgarije. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. De beurzen in Japan en Zuid-Korea zijn hard onderuit gegaan. Vooral de chipbedrijven gingen in de uitverkoop en trokken de beurzen naar beneden.

0: Zuid-Koreaanse beurs ging het zo hard dat de handel 20 minuten werd stilgelegd. Beleggers vragen zich af of de torenhoge beloftes van AI-bedrijven wel waargemaakt kunnen worden. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen via internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af vanwege een hackaanval. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
2: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
1: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
3: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
4: Hey, waar was jij?
5: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
6: De juiste stap.
7: Alleen deze week Wolkiedagen bij de Boerschoenmode in Hoge Zand. Kijk op deboerschoenmode.nl.
8: Radio Noord. Tussen de middag.
9: Met Nivino Geertsema.
10: Goedemiddag. Een Tweede Kamerpartij wil dat er geld gaat naar het bijna failliete WEC. Welke partij dat is, hoor je zo.

0: Na het noodgeval was het Donna Summer met Bad Girls op Radio Noord. De Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer wil dat het kabinet financieel bijspringt om het bijna failliete Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, oftewel het WEC, te redden. Vandaag wil het Groningse Kamerlid Ines Kostic van de partij het aankaarten in de Kamer. En ik heb haar nu aan de lijn. Mevrouw Kostic, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Bent u wel eens in het WEC geweest?
1: Ja, zeker. En ik ben daarvoor zelfs in Pieterburen geweest toen het, toen het allemaal echt begon. Als een iconische plek waar we onze zeehonden konden opvangen.
0: Ja, en u wilt dat WEC en dan vooral de zeehondjes volgens mij wilt u redden. Waarom?
1: Ja, dat zeg je goed. Vooral de zeehondjes. Want volgens mij moeten we niet vergeten waar we het voor doen. Dat zijn de dieren. Het dierenwelzijn moet centraal staan. En nu loopt er een discussie over mismanagement bij WEC en hoe groot het project was, et cetera. En laat ik voorop stellen, de Partij voor Dieren was nooit fan van een heel groot megalomaan project waarbij de zorg voor dieren afhankelijk werd gemaakt van de bezoekerscijfers. We hebben gewoon een wettelijke plicht voor die dieren te zorgen, punt. Maar nu is het er en nu gaat het om de dieren die daar ook nu zitten. Die zijn ziek, die hebben behoefte aan rust en stabiliteit. En dan is het echt niet goed dat we nu dat centrum failliet laten gaan. Het is heel belangrijk voor korte termijn, in ieder geval dat het Rijk inspringt. En je ziet dat de maatschappij al inspringt. Ik geloof dat er al 500.000 is opgehaald. Nou, die nemen nu verantwoordelijkheid voor de dieren. Nou, dan moet het Rijk die verantwoordelijkheid ook gaan nemen.
0: Ja, jullie waren als Partij voor de Dieren ook bijvoorbeeld altijd tegen het dolfinarium, hè, in Harderwijk. Mede omdat jullie volgens mij zeiden, het is een beetje een circus geworden. Maar wat is dan het verschil met de zeehondenopvang?
1: Ja, je ziet in het dolfinarium dat hele intelligente dieren, die normaal gesproken vele kilometers zwemmen, die worden gehouden in betonnen bakken voor kunstjes voor de mensen. En dat is natuurlijk echt achterhaald en barbaars. Gelukkig is daar dankzij de Partij voor de Dieren ook deze week een einde aan gekomen. Dit is de laatste generatie in gevangenschap in betonnen bakken voor vermaak. Als het gaat om de zeehondenopvang, ja, dat gaat puur om zeehonden die in problemen zijn gekomen, gewond zijn geraakt door toedoen van de mens. Onder andere visnetten, plastic, afval, et cetera. Die worden dan geholpen, want dat is ook wettelijk verplicht. En die worden dan geholpen in zo'n centrum om weer op te knappen. En die worden dan gewoon netjes weer teruggezet, gelukkig maar.
0: Nou zegt u, het is ook een wettelijke plicht van de regering om dieren in nood te helpen. Hè? Moet het dan sowieso niet een overheidsbedrijf worden?
1: Nou, een overheidsbedrijf. Iedereen kent denk ik wel de huisdierasielen. Daar heeft de gemeente ook de wettelijke plicht om die voldoende te financieren. Dus zo loopt dat ook. Daar werken ook verschillende mensen aan. En zo zou je het ook moeten inrichten voor wilde dieren in nood. Dus in dit geval zeehonden. Omdat je niet wil, dit soort toestanden. Dat verkoop van kaartjes, dat leidend is. En dat dierenwelzijn daar ondergeschikt aan raakt. Of dat daarvan afhankelijk wordt. Je moet die dieren gewoon goed kunnen helpen. En dat is gewoon een maatschappelijke taak. Dat staat ook gewoon in de wet. Dus het lijkt me simpel om dat gewoon te regelen.
0: Zo bedreigd is de zeehondensoort volgens mij niet meer, toch?
1: Pardon? Wat zegt u?
0: Het is geen bedreigde dierensoort, volgens mij, de zeehond. Toch wilt u graag hierachter staan?
1: Ja, kijk, het gaat in het algemeen iets beter met de zeehonden. Met de gewone zeehond is dat een wisselend plaatje. Maar los daarvan, de wet zegt, als een dier in nood is, wild dier of gewoon een huisdier, hebben wij de wettelijke plicht om ze te helpen. Dan gaat het niet over bedreigd of niet bedreigd. Als een dier aan het lijden is, dan denkt iedereen natuurlijk, hé, laten we dat dier te helpen. Niemand gaat dan dat dier zomaar achterlaten.
0: Nou heeft u een stevig verzoek, zo noemt u het zelf ook, hè, gedaan. Hoe is erop gereageerd?
1: De staatssecretaris vindt het belang van dieren ook belangrijk. En hij gaat het gesprek op korte termijn aan met alle betrokken partijen over hoe nu verder. Hij gaat kijken naar de verschillende opties. Wij hebben gezegd, we snappen de discussie over mismanagement. Daar moet je ook zeker naar kijken. Maar voor de korte termijn moet je ervoor zorgen dat het niet allemaal omvalt. Omdat het niet in het belang van de dieren is die daar zitten, die ziek zijn. Die moet je nu niet overal naartoe verslepen. Ja. Die hebben rust nodig. Maar voor de langere termijn moet je ook het gesprek aan durven gaan over hoe gaan we het dan wel goed regelen. Dat dit soort ja, problemen financieel, et cetera, zich niet meer voordoen. Dus dat gesprek moet ook plaatsvinden.
0: Maar op dit moment is die korte termijn volgens mij voor jullie heel belangrijk. Heeft u het idee dat het nu snel genoeg gaat, ook gezien de reactie van de staatssecretaris?
1: Nee, wij zouden het natuurlijk het liefst morgen duidelijkheid willen hebben. Ook voor alle betrokken, voor de dieren, maar ook voor al die hardwerkende mensen daar. Maar goed, de staatssecretaris heeft gezegd wat hij heeft gezegd. Hij gaat binnen een paar dagen spreken hierover met de betrokken partijen. Gaat ook kijken wat de provincie gaat doen. Dus dat is blijkbaar voor hem ook een belangrijk iets. Maar wij hebben gezegd, voor ons is het belangrijk dat de dieren die er nu zitten, dat die rust en regelmaat hebben. Dus niet nu hals over kop beslissen om het centrum te laten vallen.
0: Nee, dat snap ik. Maar was dat verzoek dan niet vrijblijvend? Kunt u niet een sterker instrument inzetten?
1: Ah, zo. Oh, dat begrijp ik. Ja, normaal gesproken kom ik met een wetswijziging bijvoorbeeld. Een voorstel voor een begroting om de dekking te zoeken, dus om te investeren. Of een motie. Maar het probleem is dat er deze week daar helemaal geen ruimte voor is. Het is een technisch verhaal. Als je dat wil dat ik het uitleg, maar commissiedebat, dan kan je geen moties, kan je geen wetswijzigingen. Je kan daar niks in indienen. Je kan alleen maar een verzoek doen. En op basis van een commissiedebat wordt meestal daarna een 2 minuten debat ingepland waar je wel moties kan indienen.
0: Dus dit was het maximale wat u op dit moment kon doen. Er wordt dus over gesproken. Ja. Stel, er komt geen financiële steun uit Den Haag. Wat gaat u dan doen?
1: Dan gaan we natuurlijk een spoeddebat aanvragen. Dan gaan we in ieder geval debatteren met de staatssecretaris hoe hij dit heeft laten gebeuren en waarom hij dit heeft laten gebeuren. We houden sowieso een vinger aan de pols. De staatssecretaris zei dat hij ook terug zal koppelen over het gesprek met alle betrokken partijen. Kijk, wij vinden het gewoon echt onverantwoord om dieren nu te laten vallen. Maar je moet ook het gesprek voeren over hoe je het dan wel goed gaat inrichten voor de toekomst. En dat is echt, echt een belangrijke vraag. Dus voor ons is korte termijn belangrijk, maar ook lange termijn, want we willen dit soort toestanden echt niet meer.
0: Dank u wel. Ines Kostic van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer.

0: Stella Lefty. Met Boston op Radio Noord. Beetje persoonlijk, maar ik zit er nog niet heel erg op te wachten, de herfst. Maar er zijn heel veel mensen die heel veel behoefte hebben aan die prachtige periode in het jaar. De herfst, bruine bladeren die van de bodem bomen vallen. Kleuren buiten die je de hele zomer niet hebt gezien. En daar hoort ook het Paddenstoelenfestival op landgoed Ennemaborg in Midwolda bij. Komende zondag is dat Paddenstoelenfestival. Ik ga erover praten met Seanne de Boer van het Groninger Landschap. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Heb jij een beetje zin in de herfst?
1: Nou ja, eigenlijk ben ik vaak wel toe aan weer een nieuw seizoen.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Nou, mooi. Dus dan is het mede voor jou ook, denk ik, dat je heel veel plezier uit zo'n paddenstoelenfestival kan halen. Waarom op Landgoed Ennemaborg trouwens?
1: Ja, achter het landgoed hebben we het Midwolde Bos. En daar vinden we in de herfst superveel soorten paddenstoelen. Dus het is een hele goede plek.
0: Ja, wat voor paddenstoelen kunnen bezoekers daar tegenkomen? Welke bijzondere?
1: Nou ja, er worden soms al 250 verschillende soorten gevonden. Dus het kan van alles zijn. Maar we zien vaak wel de vliegenzwam. Dat is een hele bekende. De rood met de witte stippen. Maar je hebt ook bijvoorbeeld de blote billenzwam. Leuke naam. Of eekhoorntjesbrood. Of de gewone fopzwam. Van alles.
0: Eekhoorntjesbrood kun je eten. Er zijn er meerdere paddenstoelen die je kunt eten. Maar toch moet je heel goed uitkijken, juist met paddenstoelen. Hè? Is dat ook iets wat je dan leert zondag?
1: Nou, over het algemeen, om het veilig te houden, houden we het bij eten het allemaal maar niet.
0: Oké.
1: Okay. Want het blijft natuurlijk een spannende en je moet het echt wel heel goed kunnen herkennen om dat zeker, met zekerheid te kunnen doen.
0: Ja.
1: Dus dat is eigenlijk een beetje ons advies.
0: Oké, gewoon blijf er vanaf, maar kijk er alleen naar met je ogen.
1: Precies, ja.
0: En kinderen, na een uurtje is de spanningsboog vaak ook wel weer iets minder. Valt er nog meer te doen dan alleen rondlopen en te kijken?
1: Zeker, ja. Ja, er zijn allerlei activiteiten doorlopend. Dus kinderen kunnen bijvoorbeeld braakballen van een uil uitpluizen. We hebben een outdoor ervaring met een evenwichtsparcours. Broodjes bakken kan ook altijd. Of je laten sminken, op zoek naar waterbeestjes. Dus er is nog van alles meer te doen.
0: Leuk. Volgens mij kun je het gratis bezoeken, het Paddenstoelenfestival. En in sommige activiteiten wordt dan 1 of 2 euro voor gevraagd op dat moment zelf. Wat hoop je dat vooral de jongere bezoekers meenemen als ze weer terug naar huis gaan?
1: Nou ja, vooral een stukje verwondering voor de natuur. Dat ze zich betrokken voelen. En daarmee ontstaat ook weer een stukje bereidheid om de natuur te willen beschermen. En dat is voor de toekomst natuurlijk wel erg belangrijk.
0: Ja, op een prachtige plek, Landgoed Ennemaborg in Midwolda. Vanaf 11 uur tot 5 uur 's middags het Paddenstoelenfestival. Heel veel plezier.
1: Dankjewel.
0: Oké, doeg. Seanne de Boer was dat van het Groninger Landschap. Medewerker jeugdeducatie is Seanne. Gaan we luisteren naar Fox de Fox. Oud Grun, Precious Little Diamond.

0: Wat een monsterplaat van Fox the Fox, Precious Little Diamond. We hebben een hele grote diamant in de studio. Een ruwe diamant. En toch ook zo mooi opgepoetst en glanzend.
1: Nou, doe maar.
0: En ook Edwin is er trouwens.
1: Ja, zeker. Gelukkig. Ik dacht bijna dat je het over mij had.
0: Het nieuws zometeen. It's a beautiful
1: day. Ja. The sun is shining. Zeker.
0: Prachtig. Feel
1: good. Nou. No one's gonna stop me now. Dat is nog maar de vraag.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
3: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
5: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
6: Allsafe. Geeft ruimte.
7: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
9: 1:30. Edwin, Noordnieuws, goedemiddag.
10: Goedemiddag. De afgelopen dagen zijn meerdere keren drones gezien boven de Eemshaven, zegt een woordvoerder van Groningen Seaports. Het is niet bekend van wie de drones zijn. De politie heeft ze zelf ook gezien en is een onderzoek begonnen. In de Eemshaven is het vliegen met drones verboden. Onder meer vanwege de aanwezigheid van een grote industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Er is volgens Groningen Seaports onder meer melding gemaakt van een grote drone waar meerdere kleinere drones uitkwamen. Of het om buitenlandse drones gaat is niet bekend. Vorig jaar werden meermaals drones gesignaleerd boven vliegbasis en militaire locaties in Brabant. Het treinverkeer tussen Groningen en de Eemshaven ligt nog stil na een aanrijding met een koe. Dat gebeurde bij een spoorwegovergang bij Adorp. Het dier heeft de aanrijding niet overleefd. De trein staat iets voorbij de spoorwegovergang. ProRail zegt nog niet te weten wat de schade bij de trein is en of inzittenden gewond zijn geraakt. Een boer heeft de koe met een trekker van het spoor getild. ProRail verwacht dat de trein tussen nu en een half uur weer rijdt. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn begrijpt de zorgen over het noodlijdende werelderfgoedcentrum Waddenzee en Lauwerzoog. Hij sluit niet uit dat het kabinet bijspringt, maar maakt wel onderscheid tussen het redden van het centrum zelf en het behoud van de onderzoeks- en opvangfunctie voor zeehonden. Erkens wil met betrokken partijen in gesprek, ook om uit te zoeken wat vanuit het Rijk nog mogelijk is. Op voorspraak van D66 in Provinciale Staten van Groningen komt er in ieder geval volgende week een spoeddebat. Fractievoorzitter Paula Benjamins wil daarin bovendien uitleg van het provinciebestuur over wat de provincie tot nu toe voor het WEC heeft gedaan.
11: We staan natuurlijk ook aan de vooravond van de economische agenda van Nijbegunnen, waar we vol inzet op de vrije tijdseconomie. En nu gaat een van de zaken die ook bijdragen aan de vrije tijdseconomie, ja,

0: vogels in de problemen gaan komen, omdat die niet meer kunnen broeden, omdat die platen gaan onderlopen. Of dan komen de natuurdoelstellingen in het geding en verliest het gebied natuurwaarde.
1: Pro-Kamerlid Sjoukje van Oosterhout heeft inmiddels schriftelijke vragen over de kwestie gesteld aan staatssecretaris De Bat van Klimaat en Groene Groei. In de intercity tussen Zwolle en Meppel heeft vanochtend een noodstop gemaakt op station Meppel vanwege een brandmelding vanuit de trein. Alle passagiers moesten de trein verlaten op het station, waar normaal niet wordt gestopt door deze intercity. Personeel ging vervolgens op zoek naar de brandhaard. Nou, de brandweer ontdekte even later de oorzaak. Een van de toiletten stond blauw van de rook. Een passagier had het rookalarm kennelijk onbewust laten afgaan. Van brand bleek geen sprake. Meer op rtvnoord.nl.
2: Dankjewel. Gaan we naar Harma.
3: Vanmiddag is de zon, er is sluierbewolking en met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt 17 of 18 graden. Vanavond en vannacht komt er meer bewolking en de temperatuur zakt weg tot om en nabij de 13 tot 15 graden. En morgen neemt de bewolking verder toe van het noordwesten gaat het regen en met een matige tot vrij krachtige zuidwest tot later noordwestenwind wordt eerst nog 17 of 18 graden.
2: Prima temperaturen, zoals Harma die ons voorschotelt. Zometeen gaan Rick en Ronald weer met elkaar op pad. Het stel is herenigd, het duo is weer bij elkaar en ze duiken zo de natuur in.

0: outlet Ochtrop Duitsland.
1: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
2: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor 149 euro.
3: Voordeelhaartjes.nl. Meertens meubelen.
4: In Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
3: Meertens meubelen.
4: In Tapijthuis. In Veendam. En Rolf?
5: De koffie staat klaar.
2: Voordeelhaartjes.nl is wederom website van het jaar.
3: Voordeelhaartjes.nl. Meertens meubelen
4: en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.

0: Nelly Furtado, I'm like a bird. Ik zei het al, Rick op pad met Ronald. En hoewel natuur een serieuze aangelegenheid is, is het vaak ook lachen, gieren, brullen met jullie, Ronald. Maar dat is vandaag denk ik toch een beetje anders, hè?
1: Nou ja, ik kreeg een zeer emotionele Rick aan de telefoon. We zijn ook van locatie gewisseld. Ik had met hem afgesproken in Haren, gewoon in de natuur. Binnenstad zijn we nu, van de stad Groningen, Burgstraat. Zuiden diep iets verderop. En ik loop nu naar Rick toe, want hij moest echt even kalmeren. Want ik kreeg Rick aan de telefoon. Want dit is het persoonlijke project van Rick. Dat is eigenlijk een geveltuin, zo noemt hij dat. Een grote gevel, Rick, hier. Mag ik verklappen dat je hier ook vlakbij in de buurt woont? Is dat erg dat we dat vertellen of niet?
2: Ja, dat weten mensen vaak wel, dus dat maakt niet uit.
1: Nee, want het is eigenlijk jouw gevel.
2: Ja, nou ja, ik bezit het huis niet, maar ik heb een kamer in dit pand sinds 2017.
1: Ja. Een bekende plek van ons, want we zijn hier vaker geweest met deze rubriek. Jij was hier bezig om groen terug te brengen in de stad.
2: Ja.
1: En toen?
2: Nou ja, jarenlang is dat best wel mooi geweest. Ik heb bijvoorbeeld hier een boompje die ik sinds 2017 in een pot had, eerst in 2020 de grond in gedaan. Er stond hier nu een grote boom. Er waren bramen, er stond een prachtige vlier. En jarenlang heeft daar heel veel in geleefd. Elk jaar hebben de vogels gebroed hier, onder andere merels. En wat afgelopen jaar, ja, wat er altijd was, er waren hier tegels, heel veel troep, kak en kots. Ja? Daar heb ik groen bij gemaakt. Daar hebben heel veel beesten van geleefd. Dat is enorm biodivers geweest. Het enige groen hier in de wijk.
1: Ik loop daar een stukje naartoe, want wij praten inmiddels in de verleden tijd.
2: Ja, want ik kom hier net omdat ik naar jullie op weg was. Ging. En toen zag ik dat alles weg was. En ik heb dit heel vaak gedroomd in de nacht. Kijk, als je een beetje guerrilla garden of zo, dat kan altijd gebeuren. Het kan verwijderd worden, wat dan ook. En het was altijd een beetje een soort nachtmerrie dat het een keer zou gebeuren. En nu is het ook gebeurd. En het was de laatste tijd een beetje verslonst. Dus je ziet hier al die troep, maar dat was er daarvoor ook. Dat is hier altijd geweest.
1: Ik zal het even voor jou beschrijven, want er is eigenlijk helemaal niks van over. Echt alles is weggehaald.
2: Ja, en sterker nog, bijvoorbeeld als je kijkt naar de vlier. Kijk, ik snap dat stel die boom is te groot geworden, dan dat het dan weg moet of zo. Maar deze vlier is zelf zo gemaakt. Of ze hebben er zelfs kruisen in gezet dat het in ieder geval niet meer terug kan groeien. En dit was een hele mooie inheemse vlier waar elk jaar, er hingen nu ook bessen in.
1: Je bent emotioneel, mee, jongen.
2: Ja, ik... Ja. En het doet gewoon echt wel pijn. Want bijvoorbeeld toen, als we bij het betonbos bezig waren, en dat was natuurlijk heel erg, dan zette ik hier telkens mijn fiets neer en dan dacht ik, ja, ik heb in ieder geval dit stukje nog ook. Ja, ik vind het gewoon echt heel kut. Maar ik weet dat het... Wat ik gewoon zo kut vind. Het is ook bijvoorbeeld rondom de Martinikerk gebeurd. Er was overlast van junks en dat soort zaken. En dat hebben we hier ook. Maar in plaats van dat de troep dan opgeruimd wordt, of dat er iets meer werk wordt gestoken, worden de bosjes en zo weggehaald. Zodat er geen afval in ophoopt en dat soort zaken. Maar je moet je voorstellen dat voor die vogels en die insecten en dat soort zaken, liever bosjes met troep dan gewoon alleen maar troep. En die troep die blijft hier. Ik heb hier jarenlang, kijk, totdat die verbouwing hier van de CNA begon, heb ik hier jarenlang gewoon elke twee weken zelf alle troep opgeruimd, vuilniszakken van andere mensen, alles eruit gehaald om het hier een beetje leefbaar te houden. Maar omdat die verbouwing er nu is, hoopte er heel veel op. Het was een tijdje ook niet toegankelijk. Dus ik wilde binnenkort weer gaan beginnen met het opruimen van de boel. Het is ook niet mijn troep. Maar wat de gemeente heeft gedaan is nu gewoon al het groen opruimen. Nou ja, goed, het gewoon even 6 jaar aan herinneringen door mijn hoofd van alles wat hier heeft gegroeid en gebloeid en waar ik gewoon heel gelukkig mee was. En ik weet, alles komt uiteindelijk tot een einde, maar ik had het niet zo verwacht of zo.
1: Ah oh ja,
2: nu.
1: Nou.
2: En ik het is wel vet. Ik kan normaal gesproken niet huilen, dus dat hebben ze mooi voor elkaar.
1: Heb ik dat weer voor elkaar gekregen?
2: Nou, jij niet, want het was net al.
1: Nee.
2: Maar de...
1: Nou ja,
2: ik weet niet, ik vind het gewoon allemaal kut. Het is gewoon kut, want het is gewoon vaak bij heel veel zaken dat... Ja, biodiversiteit en groen delft gewoon dan een beetje het onderspit. En heel veel van dit soort randstukjes die op het eerste oog rommelig zijn of wat mensen niet echt waarderen, er leeft hier zoveel. En ik heb dit stuk altijd een beetje als voorbeeld gebruikt van hoe het ook kan. En ik wist dat het een keer ging eindigen en waarschijnlijk op zo'n manier. Alleen, ja, dat komt dan toch onverwacht of zo. En ja, wat sommige mensen zien troep. Of ja, lelijke bosjes of iets dergelijks. Maar ja, ik zag hier jaren gewoon ook wel een beetje hoop of zo. En ja, de gemeenteperkjes die voor dit soort plekken dan terugkomen, zijn van die aangeharkte zooi met allemaal kutexoten erin, waar dan geen biodiversiteit leeft. En hier zag het er misschien wat rommeliger uit. Niet altijd, want soms hield ik het heel erg bij. En, maar er leefde gewoon heel veel. En nu...
1: Nee, ah, jong toch.
2: Kan ik weer opnieuw beginnen. Ik heb hier helemaal geen tijd voor.
1: Nee, heb je nog wat tijd voor een deel 2 eigenlijk? Of zullen we het er gewoon bij laten?
2: Ja, ik vind het goed. Ja, ik ga zo naar Dardenne. Eigenlijk is het idee. Maar ik moet hier ook... Ik ga hier wel,
1: zoveel groen.
2: Ik ga hier wel nog wat mee doen. Ik bedoel, dit was jarenlang het voorbeeld van hoe je binnen de stad biodiversiteit kon creëren. En ja, nu is het voorbeeld van hoe het dan weer kan verdwijnen. En dat...
1: Hey, kom er
2: wel weer goed.
1: Kom erin bij, wij beslissen
2: komt
1: nog wel even aan hoe we naar hem terugkomen, niet meer jou.
2: Ja, het komt goed.
1: Ja?
2: Het komt goed.
0: Geef hem maar een dikke knuffel ook namens ons en misschien tot zo.

0: ook mooi.
1: Ja. Prince, die zong ooit over dat het zou sneeuwen in april. Maar Martin Blok en Harma die doen het nog even wat gekker. Als het in de zomer snijdt... Zou wat zijn, joh. Maar alles kan, hè? Tegenwoordig.
2: Zeker, zeker, zeker.
1: Karel Oosterhuis.
2: Wie nog, Geertsema?
1: Hij is er weer.
2: Zeker.
1: Hey, nou werd er net hier wat worst uitgedeeld. In blokjes.
3: Hoi?
1: Ja, Edwin die kwam hier net met een lekkere schaal met worst. Dus ik ben benieuwd, heb jij dan nog wel wat weg te geven?
2: Zeker, maar ik heb iets anders wat nog veel mooier is. Roelof van der Velde, die komt straks langs met Anita Meijs. Die zaten vroeger in de band Van Dorgen. Roelof heeft nu allemaal mooie soloprojecten. En ze hebben een nieuwe single, die komen ze zo meteen eventjes presenteren, zoals het heet.
1: Oh, heb je weer een muziekprimeur?
2: Nou, ik weet niet of het primeur is, maar ze komen wel eventjes vertellen erover.
1: Leuk. Ja, een duet dus.
2: Duet.
1: Oeh, schrijven we ook op voor de duet en top zoveel. We moeten het nog steeds echt in gang zetten, maar...
2: Waar ligt die doos van worst trouwens?
1: Ja, ik weet... Waar heb jij die vandaan, Edwin? Waar had je die worst net vandaan?
3: Uit de pantry.
1: Chique worst was het. Veel plezier zometeen. Vooral ook met Roelof en Anita. We gaan genieten van een waarschijnlijk mooi nummer.
2: Zeker.
1: En wij gaan er ook uit met een mooi nummer. Je mag dansen, je mag moonwalken, je mag een robot nadoen. Je mag, hoe doet hij dat? Nou ja, tussen de benen grijpen bij jezelf dan. En dan een hoog gilletje uitslaken. Dit is Michael Jackson met Bad Boy. Yo.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
2: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Hey Remo!
5: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 2 uur.
11: Casper Meijer met het NOS Journaal. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Japanse bedrijven gaan miljarden investeren in de bouw van 2 chipfabrieken in de Verenigde Staten. Die worden eigendom van de Amerikaanse overheid en Japanse investeerders. Het plan is onderdeel van een grotere deal tussen Japan en de regering Trump. Japan investeert de komende jaren in totaal $550 miljard in de VS... in ruil voor president Trumps belofte om importheffingen op Japanse goederen te verlagen. Harry Lafrijze is voor de 5e keer wereldkampioen keirin geworden. Op de WK baanwielrennen in Shanghai kwam hij met overmacht als eerste over de streep. 5 wereldtitels is een record. Gisteren won Lafrijze ook de teamsprint met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland. Het weer nog. Zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht. Later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
12: Het Vesta Woonforum bestaat 20 jaar. En dat vieren we de hele maand oktober. Met activiteiten, workshops, muziek, exposities, hapjes en drankjes en heel veel jubileumacties. Vier het met ons mee. Vesta Woonforum, al 20 jaar de hotspot voor je hele interieur. Bekijk de agenda op woonforum.com.
13: Voordeelhaadjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50.
14: Voordeelhaadjes.nl.
15: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
16: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
17: Voordeeluitjes.nl.
18: De juiste stap.
17: Alleen deze week Wolkiedagen bij de Boerschoenmode in Hoge Zand. Kijk op deboerschoenmode.nl.
18: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
19: Radio Noord.
20: De middag door.
21: Met Karel Oosterhuis.
22: Eigenwijs, mysterieus, bek als een scheermes, ontwapenend en een hele mooie, lieve glimlach. Wie bedoel ik? Ja,

Echte rock'n'roll uit Nederland, Anouk en Are You Kidding Me? Je zou kunnen zeggen, oh oh Den Haag, mooie stad achter de duinen, de Schilderswijk, de Lange Poten en Anouk. Vanmiddag te gast Roelof van der Velde en Anita Meijs. Zij doken de studio in en ze kwamen naar buiten met een mooi liedje. Die ga je straks horen en daar vertellen ze zometeen alles over. Want ze kennen elkaar al een tijdje, maar wanneer werd het ei nou echt gelegd? Dat vertellen ze zometeen. En de mannen van Dr. Hook, de Medicine Show, die heb ik voor je. Zijn die ooit geboycott? Ja, zeker, door de BBC. En dan denk je waarschijnlijk aan Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Nee, die mocht gewoon worden gedraaid. Maar het liedje Undercover of the Rolling Stone, die werd geboycott. Want dat was voor de BBC veel te commercieel, dat kon echt niet. De mannen wisten dat en die waren heel erg slim. Dus die hebben het liedje opnieuw opgenomen, hebben Rolling Stone eruit gehaald en hebben er in plaats van gezongen de Radio Times. Want dat was namelijk het officiële omroepblad van de BBC. Slimme lui, die jongens van Dr. Hook en de Medicine Show.

0: Zwarte Hoek. De Medicine Show op Radio Noord. Een baby makes her blue jeans stark. Nou, het gaat gebeuren. Roelof van der Velde en Anita Meijs zijn vandaag mijn gast. Want ze hebben samen een single uitgebracht met The Align. Welkom alle twee.
1: Dankjewel, goedemiddag.
0: Ik zeg van attentie, we gaan ervoor. En tegelijk zetten jullie de kop ervan op. Het lijkt wel alsof jullie een getrouwd stel zijn.
2: Nou, het had bijna gekund. En zo lang kennen we elkaar al wel.
0: Ja, hoe ver gaan we terug in de tijd, Anita?
2: 40 jaar.
0: 40 jaar?
2: Ja, zoiets.
0: En wat was de eerste herinnering?
2: De eerste herinnering was dat hij natuurlijk in Midway achter de bar stond. Met zijn mooie gestreepte broek. En bij de Kasteel.
3: Punk,
2: ja. En dat ik zijn opvolgster was bij Claire. Ja, dat werd toen This Is TV, toen ik daar ging zingen.
0: Jullie kennen dus elkaar dus al heel lang uit de muziek.
2: Ja.
0: Jaren later kwam de band Van Dorgen. Ja. Dat is, als ik het dan zo mag zeggen, toch wel het hoogtepunt voor jullie twee, toch? Qua muziek maken.
1: Daar hebben we het meest. Ik heb er in ieder geval de meeste leuke dingen mee gedaan, ja. Ja, dat was voor mij was het wel zo.
0: Want
1: ja.
0: Hoe lang hebben jullie samen gezongen in Van Dorgen?
2: Jaren 4, 5.
1: Ja.
2: Zoiets.
1: Ja. Ja, toen stopte het alweer.
0: En toen was het klaar. En toen moesten er nieuwe dingen gaan gebeuren. Nieuwe plannen maken.
1: Ja.
0: En nu is er dus een single uitgekomen voor jullie samen. Waarom heeft dat zo lang geduurd dan?
1: Van ons samen heeft het zo lang geduurd omdat ik gewoon mijn eigen weg was ingeslagen. Daar komt het op neer, hè. Ik was gewoon liedjes aan het schrijven. En die ontwikkelen zich voor mij alleen dan, zeg maar. En weet je, als ik aan het schrijven ben, dan ligt er soms niet eens een plan onder of zo. Maar dan hoor je gewoon mooie akkoorden. En dan ontwikkelt zich het liedje. En dan denk ik van, oh ja, dat moet erbij. En dit wordt een duet. En wij hebben altijd contact gehouden. We hebben altijd wel tegen elkaar gezegd van, wij gaan een keer een duet opnemen met z'n tweeën. Dit was een fantastische gelegenheid om het met dit liedje te doen.
0: Ja. Anita, nu is het zo, dat werkt een beetje zo bij mannen, dat weet ik uit ervaring. Je kan een man, als een man zegt, we gaan een keer een duet doen. Dat heeft hij beloofd, heeft hij gezegd. Maar dat hoef je niet elke 6, 7 maanden te vragen. Hoe vaak heb jij Roelof gevraagd van wanneer gaat het nou een keer gebeuren?
2: Ik denk misschien maar 2 keer in al die jaren.
0: Oh, dat valt reuze mee.
1: In al die jaren, dat wel.
0: Ja. Maar heeft hij ooit een keer een liedje gepresenteerd van, nou, zou dit iets zijn?
2: Nee. Nee, we hebben natuurlijk in de Van Dorgen tijd hadden we al een paar duetten ook. En toen hebben we altijd gezegd, wij moeten dus inderdaad gewoon echt voor ons samen een keer een duet hebben. En dat laat zich ook niet dwingen natuurlijk. Het gaat zoals het gaat.
0: Ja. Heeft hij jou ook op een speciale manier gevraagd? Van Anita Leifert, mocht ze zijn blussen?
1: Ja. Op de knaar met een ring.
2: Ja.
0: dat zou wel heel origineel zijn geweest. Maar zo is het waarschijnlijk niet gegaan.
2: Nee, maar nou, het was wel een soort van een aanzoek.
0: Nee, Anita, vertel.
2: Ik kreeg een heel mooi berichtje van hem met een geluidsopname. En dat hij dat had gemaakt. En of ik dat wel samen met hem wilde doen.
0: En jouw antwoord was?
1: Ja, ik wil.
0: Ja, ik wil. Ja, ja, ja.
2: Ik wou.
1: Ja.
0: En dan krijg je het liedje, je vindt het mooi, je wil het. Heb je ook nog gedacht van, nou, misschien moet dat woordje anders of dat zinnetje een beetje zo, daar voel ik mij.
2: Ja,
0: oh.
2: Nou, ik had zelfs een heel ander couplet geschreven. Dat heb ik ook aan hem gegeven.
0: Ja, wat heb je ermee gedaan, Roelof?
2: Niks.
1: Daar komt het op neer. We hebben het wel even doorgenomen en zo. Daar staat een, kijk, Groningen is een bijzondere taal. Heeft zijn eigen klanken en zo. Weet je, en het is het soms zoeken naar woorden om het. Nou ja, weet je, je slikt en en zo in. En dat soort woorden zaten er soms op een rij vaak in. En dan moet je daar wat anders mee bedenken. Want anders wordt het één grote en-inslikpartij, zeg maar. En dat, weet je, dat is ook de creativiteit. Dat hoort bij het proces. Hebben we wel samen over gehad. Uiteindelijk, het is wel zo gebleven als het was. Ja, zo is het wel. Ja.
0: Ik denk
1: ja.
0: dat iedereen heel nieuwsgierig is naar het eindresultaat. Ik ga hem laten horen. Roelof van der Velde samen met Anita Meijs op Radio Noord. Dit is het eindresultaat van al die mooie verhalen die we net hebben gehoord met The Align.

0: Roelof van der Velde en Anita Meijs op Radio Noord. Nou, kippenvel op de armen, mensen.
1: Oh, of niet?
2: Minstens.
0: Ja, maar ik zag jou niet helemaal uit je dak gaan.
2: Ja, heerlijk toch. Het is heel grappig, maar ik vind het liedje gewoon elke keer dat ik hem hoor, vind ik hem mooier.
0: Wat doet het? Ja, je bent zangeres, je bent artiest. Wat doet het jou als je in de auto zit en je hoort je eigen liedjes voorbij komen?
2: Oh, dat is elke keer weer enorm leuk. Altijd een mooie opsteker en het is ja, geweldig om dat te horen. En vaak heb je het niet eens eerst echt door en dan ben je een paar tonen in het nummer en denk je, hey, maar die ken ik.
0: Dit is een leuk liedje. Verrek, ja. Dat ben ik zelf.
2: Ja, precies.
0: Nu heb je weer een liedje gemaakt met Roelof. Roelof, yes. Weten we, die is heel druk met de muziek. Wat doe jij tegenwoordig?
2: Nou, ik ben vooral bezig met mijn fotografie en mijn grafisch ontwerp. En ik sta nog wat in een damesmodezaak in Hoogzand. Maar ik wil wel weer beginnen met zingen. Het blijft toch kriebelen, het blijft toch. Ik heb een tijdje, een paar jaar echt niet gezongen, omdat ik wat last had van mijn stem. Mm-hmm. En dat is nu weer op zijn retour gelukkig. Dus ik wil eigenlijk wel weer ook meer gaan zingen. Ja.
0: En dan kijk je naar Roelof en dan zeg je Roelof.
2: Roelof, schreef me nog een lijntje mee.
0: Schreef me nog een lijntje, dat is een mooi.
1: Schreef nog een lijntje.
2: Geweldig. Ja.
0: Dit was dus één liedje, maar komen er nog meer?
1: Nou, ik ben natuurlijk altijd wel aan het schrijven en er ligt altijd wel wat op de plank.
0: Ja, voor jou en Anita.
1: Ja, nou, het smaakt zeker naar meer. Ja hoor. Ja.
0: Dat wil ik even horen.
1: Ja, nou, zeker. Maar niets is uitgesloten. Ik bedoel, zelfs Harme Boer die kan zingen. Dus we kunnen heel veel combinaties maken. Mm-hmm. Er zit nog wel wat in de lucht.
0: Oh.
1: Ja. Maar daar mag je nog niks over zeggen,
0: nee,
1: Karel.
0: Hou op.
1: Je kent dat wel.
0: Ik ken dat. Er moeten eerst contracten worden getekend. Dan pas kan je naar buiten. Want stel dat je dingen roept en het gaat dan toch niet door. Dat zou jammer zijn.
1: Ja, maar er komt wel wat aan. Er is wel wat leuks onderweg.
0: Ik ben heel benieuwd. Roelof, Anita, dank voor je komst.
1: Graag gedaan.
0: Heel veel succes.
1: Heel bedankt.
0: Blijf Roelof aan zijn hoofd zeuren. Die meer liedjes maakt.
2: Ga ik doen, zeker.
0: Mooi zo. En als een man het belooft, dan hoef je er niet elke 6-7 maanden te zeggen. Dan komt het ook gewoon goed, hoor. Gaat echt gebeuren. Geloof mij.

0: heerlijk. Agda de Munnik op Radio Noord en niets doen. Ja, de man die altijd bezig is, Edwin in het veld. Het laatste nieuws, hij gaat ons bijpraten. Maar wat zit er meteen?
1: Oh, ja. Hoi, daar is er weer een. Houden ze maar goed in de gaten.
2: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
3: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
2: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
4: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
5: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
8: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
8: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
0: 14 dubbele punt, 31-1 over half 3. En laatste nieuws, Edwin, goedemiddag.
9: Goedemiddag, Karel. De afgelopen dagen zijn meerdere keren drones gezien boven de Eemshaven, zegt een woordvoerder van Groningen Seaports. Het is niet bekend van wie de drones zijn, ook niet of ze uit het buitenland komen. Er is volgens Seaports onder meer melding gemaakt van één grote drone waar meerdere kleinere drones uitkwamen. De politie heeft ze zelf ook gezien en is een onderzoek begonnen. In de Eemshaven is het vliegen met drones verboden. Onder meer vanwege de aanwezigheid van een grote industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Vorig jaar werden meermaals drones gesignaleerd boven vliegbasis en militaire locaties in Brabant. In Hoge Zand is gisteren een man aangehouden die meerdere wapens bij zich had. De politie kreeg daarover een tip. De man werd aangehouden bij een winkel aan het Gorecht Oost. De man is verhoord, de wapens zijn in beslag genomen. Het ging onder meer om messen en een knuppel. Botsing op de kruising van de Valterdijk met de N379 bij Valthermond vanmorgen. 2 auto's waren daar op elkaar gebotst. Auto's raakten behoorlijk beschadigd. Het is onduidelijk of er gewonden zijn gevallen en hoe het ongeluk kon gebeuren. Pokémon-kaartenwinkel Paradise Cards in Groningen neemt vandaag de schade op na opnieuw een inbraak. Eergisteren was het raak bij de zaak aan de Nieuwe Ebbingenstraat en afgelopen nacht weer. Eigenaar Jos Smijns kreeg opnieuw telefoon van de alarmcentrale dat er iemand in zijn winkel was. Tegen de tijd dat Smijns en de politie daaraan kwamen was de dief al gevlucht. Volgens hem valt de schade mee.
10: Ik heb wel gezien dat de kassa is leeggeroofd, maar buiten dat valt het mee. Dus ik ben opgelucht is dan een moeilijk woord, maar ja, toch iets van, hè?
9: Ja, Smijns heeft inmiddels maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. De winkel is vandaag open. En vanavond is de eerste aflevering van Bureau Groningen te zien op televisie. Ewout Genemans volgt erin 12 agenten in Groningen en de omliggende dorpen. Gaat met hem mee in het dagelijkse werk op straat. Politieagent Jorik vindt het mooi dat Groningen hiermee op landelijke televisie te zien is.
11: Dingen in het land komen op het nieuws. Als er een steekpartij is in Amsterdam bijvoorbeeld, dan komt dat op het nieuws. Maar als hier een steekpartij is, ja, dan komt dat niet op nu.nl. Dus ik denk dat je nu wel echt gaat zien van, oh, er speelt wel veel meer in Groningen dan dat mensen daadwerkelijk van tevoren dachten.
9: Nou ja, je hoort het natuurlijk wel altijd gewoon hier op Radio Noord.
0: Uiteraard. Harma, ja, die hoor je ook op Radio Noord.
12: Vanmiddag is de zon, er is sluierbewolking en met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt 17 of 18 graden. Vanavond en vannacht komt er meer bewolking en de temperatuur zakt weg tot om en bij de 13 tot 15 graden. En maar neemt de bewolking verder toe, vanuit het noordwesten gaat het regen en met een matige tot vrij krachtige zuidwest tot lode noordwestenwind wordt eerst nog 17 of 18 graden.
0: Harma, dankjewel. Muziek van Rupert Holmes, Escape, Pina Colada liedje en Sophie Alex Baxter komt voorbij. Murder on the Dance Floor en nog iets fijns, iets lekkers, iets wat je graag wil hebben. of zelf wil opeten of wil uitdelen, doos met droge worsten kan zometeen van jou zijn.
13: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.

0: Robert Holmes op Radio Noord, Escape the Pina Colada Song. En wat hoort er nou bij een glas pina colada? Een stukje droge worst. Natuurlijk, en die droge worst, die kan je winnen als je meespeelt mijn plaatje over. Aha, meldt op 15 oktober 2009 op zijn website dat de band ermee gaat stoppen. Ze schrijven, we hebben letterlijk het ultieme sprookje uit het jongensboek geleefd. De muzikanten zeggen zich te willen richten op andere belangrijke zaken in het leven. Ontwikkelingswerk, politiek, etcetera, etcetera, etcetera. Ze hadden grote plannen destijds. Vandaag ging plaatje over, een lekker liedje van Aha.
1: Zo klinkt de plaat.

0: En dit is de vraag.
1: Zo, ik verslik me net in een slok water. Hi, de vraag voor een doos met droge worsten. Waar komt aha ook alweer vandaan? Is dat A, Noorwegen? Is het B, Zweden of IJsland? Als jij het weet, op 050-3188-288. Momentje, even een slokje water. Hi, mensen, tranen in mijn ogen. Waar komt de band aha ook alweer vandaan? Als je dat weet, bel je nu 050-3188-288. Is het A, Noorwegen? B, Zweden of C, IJsland? 050-3188-288. Antwoord goed, prijzen we jou een doos met lekkere droge worsten. Aha stopte ermee op 15 oktober 2009. Daarom zitten ze vandaag in Blaadje Over. Maar waar komen ze vandaan? Als je dat weet, bel je me nu. I can still see my...

0: zuiver scheerwol op Radio Noord en Quiet Night. Nou, Thomas die weet het wel. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Alles wel, Thomas?
1: Ja, zeker.
0: Wat heb je uitgespookt op deze donderdag?
1: Ik ben naar de stad geweest.
0: Ja.
1: En ja, dat.
0: Wat heb je gedaan in de stad?
1: Even bij je winkels kijken. Hè?
0: Niks gekocht?
1: Ja, in Broek.
0: Kiek, daar kun je weer goed voor de dag komen.
1: Kijk, zeker.
0: Thomas, vandaag een plaatje over het bericht dat AHA destijds in 2009 stopte. 15 oktober werd het op hun website gezet. Ze zeiden van, ja, we hebben een geweldige tijd gehad. Een 010 jongensboek hebben we gewoon letterlijk kunnen we beleven met z'n allen. En we gaan andere dingen doen. Belangrijke zaken in het leven, zoals ontwikkelingswerken. En misschien nog wel de politiek in, et cetera, et cetera, et cetera. The Living Daylights, vandaag een plaatje over van AHA. Maar waar komt die band ook alweer vandaan?
1: Die komt uit Noorwegen.
0: Hartstikke goed, jongen. Jij krijgt van mij een doos met droge worst.
1: Kijk aan.
0: Dat lust je wel, denk ik.
1: Ja, jawel, hè.
0: Hoeveel eet je er per week?
1: Niet heel veel. Ik denk 2.
0: Niet heel veel, 2.
1: Nee, ja. Vind je
0: het
1: veel?
0: Ja hoor, heel redelijk.
1: Gaan kijken, dan is het goed.
0: Mooi zo. Thomas, gefeliciteerd, jongen. Die doos met droge worst is bijna naar jou onderweg. Dit is AHA op Radio Noord, The Living Daylights.

0: Je wilt als ondernemer verduurzamen, maar het stroomnet zit overvol.
1: Daarover gaat de tweede aflevering van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
0: Zelf stroomopwekking in je dorp en samen een grote batterij aanschaffen, is dat dan de oplossing?
1: Bekijk De Stand van Noord-Nederland via onze online kanalen of dinsdagavond op TV Noord.
2: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
3: Toledo. Ik wil echt zo graag een keer naar Vietnam.
4: NRV. Oh, ik het liefst naar Cambodja en Laos.
3: Dat kunnen we perfect met elkaar combineren.
4: NRV. Ja, doen we een rondje Vietnam, Cambodja en Laos.
3: Geweldig idee.
4: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen? Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
9: Geeft ruimte.
10: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
12: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
12: Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
14: Casper Meijer met het NOS Journaal. Tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk heeft het Openbaar Ministerie celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist voor poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht vorig jaar samen met een stel anderen een Haarlemse tiener zwaar te hebben mishandeld in Beverwijk. De 17-jarige jongen zou zijn uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd zijn geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Boven de Eemshaven zijn afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. Daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is het vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Het is vanaf vandaag verboden om alcohol te drinken op alle Duitse treinstations. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil met het verbod de veiligheid op stations verbeteren. Volgens het bedrijf waren er afgelopen jaar duizenden geweldsincidenten. Het verbod geldt voor alle 5400 stationsgebouwen en de perrons. Uitzonderingen gelden er voor restaurants, cafés en voor in de treinen zelf, waarin DB wel drank blijft verkopen. Het spoorbedrijf benadrukt dat het verbod ook geldt op feestdagen en tijdens evenementen. Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn voor het eerst sinds hun terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer samen in het openbaar verschenen. Ze brachten een bezoek aan liefdadigheidsorganisaties in de stad Nottingham. Er waren veel mensen op afgekomen. Harry en Meghan woonden de laatste jaren in de VS. Deze zomer verhuisden ze terug naar Engeland. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
15: Het Vesta Woonforum bestaat 20 jaar. En dat vieren we de hele maand oktober. Met activiteiten, workshops, muziek, exposities, hapjes en drankjes en heel veel jubileumacties. Vier het met ons mee. Vesta Woonforum, al 20 jaar de hotspot voor je hele interieur. Bekijk de agenda op woonforum.com.
16: Bouw- of metaalproject? Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
17: Hey!
9: Waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
18: Staal, zagen, boren of lassen.

0: outlet Ochtrop Duitsland.
1: Radio Noord. De middag door.
0: Met Karel Oosterhuis.
1: Bob had een ideetje, liet het horen aan beroemde producers en DJ's. En die riepen, joh, moet je niet.

everyone.

Paul Garrick op Norton, Don't Shed a Tear. Muziek waar je een traantje bij weg kan pinken omdat het zo mooi is. Van Kim Wilde hoor je zometeen Cambodia, kippenvel. Iets heel anders. Er zijn artiesten die zullen in hun leven nooit 15 miljoen hits of views gaan halen. Maar er is een band die heeft ooit een klein stukje van een liedje de socials opgegooid. Van joh, moet je horen, dit gaan we binnenkort uitbrengen. 15 miljoen views. 15 miljoen mensen hebben geklikt op dat ene stukje om eens even te horen wat de mannen gaan uitbrengen. Resultaat? Een groot hit.

En dan toch hoor ik ergens in gedachten Gerard de Vries die dan zegt van, dit is een waar gebeurd verhaal, want die vrouw, dat was ik. Kim Wilde op Radio Noord in Cambodja. Een man die blij is. Een man die in zijn nopjes is. Waarom? Hij heeft heel veel prijzen gewonnen de afgelopen tijd. Zijn naam is Samuel Welton. Echte liefde is te koop, is de single. Het kreeg een prijs voor de succesvolste single en de succesvolste kroeghit. Weet je nog hoe die gaat? Jawel, ja, tuurlijk. Je sluit je ogen en voordat je het weet, dan zing je mee van A tot Z.

dit liedje was in de jaren 70 nog net op het randje. Dit kon nog net. De AVRO had bijvoorbeeld Je t'aime non plus ooit geboycott. Want dat was, nee, dat kon echt niet. Nee, nee, nee. Daar waren ze veel te netjes voor dat soort liedjes te draaien. Radio Noord, donderdagmiddag, rondé. Dit is Undecided.

0: Sunday op Radio Noord. Zometeen het laatste nieuws. We worden bijgepraat door Edwin, maar wat zit er in het...
1: Dat is geen droom. Maar deze wil je niet binnen hebben.
2: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
3: Deze week gepresenteerd door Pieter de Hart.
4: Zondag praat ik met een man die films maakt, boeken schrijft... en als hij het geld bij elkaar krijgt... het liefst een avondvullende speelfilm maakt. Sander Blom heeft een fascinatie voor de Tweede Wereldoorlog. Dat krijg je ervan als je op 4 mei bent geboren. En Groningse verhalen verzamelt hij ook al. De muziek en de verhalen van Sander Blom.
3: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
2: Hier bij Radio Noord.
5: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
8: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
7: Nou, toch wel.
8: Wel?
7: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
8: Oh ja, dat is ook zo.
7: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
8: Ga het meteen doen.
7: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
6: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
9: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
10: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
11: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
12: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
0: 3:58. Tijd om te worden bijgepraat. Wat gebeurt er in Groningen? Edwin weet het. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Voor het eerst is de Aziatische tijgermug gevonden in de stad Groningen. Blijkt uit gegevens van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De mug is gevonden bij een vijver aan de Loefzijde in de wijk Leeuwenborg. De Aziatische tijgermug kan tropische ziekten zoals knokkelkoorts en Zika-koorts verspreiden. Maar die ziekten komen niet voor in ons land. Toch is het volgens biologen belangrijk om die Aziatische tijgermug zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Als een tropische ziekte toch een keer in Groningen voorkomt, dan kan die Aziatische tijgermug voor een uitbraak zorgen. Tegen een 54-jarige rijinstructeur uit de stad Groningen is een werkstraf van 100 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand geëist voor het aanranden van een minderjarige leerlingen. Hij zou dat tussen oktober 2023 en april 2024 meerdere keren hebben gedaan. Uiteindelijk deed ze aangifte. Niet lang daarna stond de politie op de stoep bij de rijschool waar de man toe werkte. De verdachte is inmiddels niet meer werkzaam in de autorijbranche. De man ontkent overigens alles. Het treinverkeer tussen Groningen en de Eemshaven heeft enige tijd stilgelegen na een aanrijding met een koe. Het gebeurde bij een spoorwegovergang bij Adorp. Dier overleefde de aanrijding niet. Een boer heeft de koe met een trekker van het spoor getild. En het werd een dictatuur, dat zegt wielertrainer Adriaan Helmantel uit Westeremden over de werksfeer bij wielerploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb. Wielrenners en stafleden beklagen zich vandaag in een groot verhaal van NOS Sport over de angstcultuur die al bij de ploeg heerst. Helmantel trainde voor de ploeg oud-toprenner Tom Dumoulin. Hij onderschrijft de verhalen van zijn oud-collega's over de controledrift van de ploegleiding.
13: Je werkt met mensen die op het hoogste niveau sport bedrijven en op het hoogste niveau die sporters ondersteunen. Het zijn geen machines.
1: Ja, wielrenners hadden te maken met strenge regels en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Picnic PostNL wil zelf niet reageren. Meer sport op rtvnoord.nl.
0: Edwin, dank je. Ook geen machine, maar een mens van vlees en bloed. Harma.
14: Vanmiddag is de zon, er is sluierbewolking en met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt 17 of 18 graden. Vanavond en vannacht komt er meer bewolking en de temperatuur zakt weg tot ommerenbieden 13 tot 15 graden. En morgen neemt de bewolking verder toe van het noordwesten gaat het regen en met een matige tot vrij krachtige zuidwest tot lote noordwestenwind wordt eerst nog 17 of 18 graden.
0: Harma, dankjewel. Muziek van Fleetwood Mac, Big Love, Volumia blijft bij mij en dobbelstenen gaan zometeen rollen door de studio. Misschien komen er wel getallen uit die in jouw telefoonnummer zitten. Als dat zo is, dan ben je een bofkont, maak je kans op mooie prijzen.
15: Uitgeslapen wakker worden, daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Fries-Gelo hebben we heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
16: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Fries-Gelo.
17: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
18: Voordeelhaadjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50.
19: Voordeelhaadjes.nl. Meertens Meubelen.
20: En Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
19: Meertens Meubelen.
20: En Tapijthuis. In Veendam. En Rolf?
21: De koffie staat klaar.
18: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
19: Voordeelhaadjes.nl. Meertens Meubelen.
20: En Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.

0: Blijf bij mij.
1: Het klassieke dobbelspel
2: in het Grunnigs.
1: De dobbelstenen bepalen het lot.
0: En misschien zijn de dobbelstenen jou wel goed gezind vandaag. Op het spel dobbelstenen, 5 stuks. Het blok met het spel Vive Gelijk. De pen, maak er een mooi pakketje van, gaan we je opsturen. Het enige wat moet gebeuren is dat die dobbelstenen zometeen zo vallen dat de cijfertjes, 3 stuks, dat die ook in jouw telefoonnummer zitten. Dat zou mooi zijn. Daar gaan we. Ik gooi ze alle 3 over het mengpaneel. Ik heb een 1, ik heb een 2 en een 6. Heb jij een 1, een 2 en een 6 in je telefoonnummer? Het toestel waarmee je nu kan bellen? Dan bel je me gelijk op 050-388-288. 050-388-288. We spelen Vive Gelijk met de dobbelstenen. Heb jij een 1, een 2 en een 6 in je telefoonnummer? Dan bel je 050-388-288. 050-388-288. En als ik je in de lijn heb, ga ik je feliciteren. Krijg je van mij het spel Vive Gelijk met de dobbelstenen. Het boekje, het bekende dobbelspel, maar dan op Sien Grunnigs. Hoe leuk is dat? Als je dat op tafel legt en een spelletje gaat spelen, dan maak je goede sier. Dit is Fleetwood Mac.

Fleetwood Mac op Radio Noord, een big love. De dobbelstenen, ze vlogen door de studio. Ik heb een 1, een 2 en een 6 gegooid. En Niek van Asselt in Groningen zat tv te kijken.

0: dacht van, wacht eens even, dit komt me bekend voor. Deze nummertjes zitten in mijn telefoon. Niek!
1: Yes!
0: Yes!
1: Ja, dat klopt.
0: Kerel!
1: Ik zat net de tv op en nou, je was net aan het gooien. En jou hoor, we waren op mijn nummertjes. Dus ik dacht, gelijk even bellen.
0: Je hebt groot gelijk. Deed ik het een beetje goed, Niek? Want je hebt het gezien.
1: Sorry, wat zeg je?
0: Deed ik het een beetje goed?
1: Ja, je deed het heel prima. Voor mij kwam het goed uit in ieder geval.
0: Ja, zeker kwam het goed uit. jij bent aan het studeren, vertelde je me net.
1: Yes, dat klopt, ja.
0: Wanneer dacht je van, wat ik nu studeer, dat wil ik gaan doen?
1: Nou, nog steeds niet eigenlijk. Het is gewoon meer, het is lekker breed allemaal.
0: Ja.
1: Zoveel mogelijk keus, zodat als ik moet kiezen, dat ik gewoon nog uit heel veel dingen kan kiezen.
0: En wat wil je dan laten worden?
1: Ja, dat is voor mij ook nog een beetje een vraag. Ik ga eerst gewoon mijn bachelor afmaken en dan daarna met mijn master zie ik wel hoe verder. Dan ga ik dan er pas over nadenken.
0: Ja, maar je hebt toch een klein beetje een idee?
1: Ja, iets van een technisch management of zo. Dat lijkt mij het leukste, zeg maar. Beetje die kant op.
0: En hoe is het met de cijfers? Lukt dat een beetje? Gaat dat goed?
1: Ja, ik ben nu mijn bachelor aan het afronden. Dus nou ja, wat dat betreft gaat het goed volgens mij.
0: Ja.
1: Net wat ik zeg, daarna een master en dan zien we verder.
0: En wil je dan in Groningen blijven of zeg je van ik ga weer terug naar, nou, waar kom je vandaan? Leiden, Amsterdam?
1: Apeldoorn.
0: Nou, wil je dan weer terug of?
1: Nee, dat niet. Ik denk dat ik hier wel een tijdje blijf.
0: Ja.
1: Maar voor altijd, dat weet ik ook weer niet zeker hoor.
0: Jij krijgt van mij het spel Vief Gliek, het bekende dobbelspel, maar dan op zien Grunnigs. Hoe is het met je Gronings eigenlijk?
1: Bar slecht.
0: Als een meisje naar je toe komt en die zegt van mooi, wat bedoelt ze dan?
1: Ja, hoi. Gewoon, hey, hoe is het?
0: Ja, meer heb je niet nodig, toch?
1: Ja, nou ja, als het een meisje is, dan is het goed.
0: Mooi. Niek, gefeliciteerd jongen, de prijzen die komen naar je toe. Van harte gefeliciteerd. Dit is Mariska Hulshoff.

0: Heel veel mensen die hebben een speciaal gevoel als ze dit liedje horen. Die willen opstaan, die willen dansen, die willen de dansvloer opzoeken. In het midden gaan ze springen en doen. En die zaterdagavond alvast naar voren halen. Nog even geduld, het is pas donderdag. Daarna dan komt hij zeker voorbij op de dansvloer. Radio Noord met een mooie van Edwin Jongendijk.
1: De koffiemok.

0: Edwin Jongendijk op Radio Noord. Oeh, orgeltjes op het eind. Mooi. Doe mist hier. Haal dan niks. Erik Bats, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Karel.
0: Ik wil niks missen, dus ik blijf luisteren. Wat heb je voor ons?
1: Nou, het woord crowdfunding.
0: Ja, ken ik.
1: Kom ik steeds vaker tegen. Hè? Nou, nu natuurlijk met het gebeuren daar in Lauwersoog. Maar goed, heel veel mensen die vieren hun verjaardag niet, want ze hebben geen sponsor. Dus dan zou je een crowdfunding kunnen houden. Ja, dat soort dingen. Groningen Spel gaat daarover. Wat vinden Groningers van crowdfundings? Dus je moet een mooi Gronings woord voor bedenken.
0: Oeh, dat is een goed.
1: Crowdfunding.
0: Crowdfunding.
1: Ja. Nou, overval ik je een beetje.
0: Ja, lastiger.
1: Ik zal er ook even over nadenken. Voor de rest hebben we gisteren een hint gehoord voor de lachlijn. Dus ik heb hoge verwachtingen voor vanmiddag. Hopelijk gaat hij eruit. Kunnen we weer leuke prijzen weggeven. En voor de rest, alles wat verder ter tafel komt in Studio Groningen. Je bent het voor ons gewend. Leuke muziek, leuke onderwerpen. Kom maar op. Et cetera.
0: Dat en meer dus zometeen tussen 4 en 6. Deze is van Dua Lipa, Be The One. Tot maandag.

0: Je wilt als ondernemer verduurzamen, maar het stroomnet zit overvol.
1: Daarover gaat de tweede aflevering van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
0: Zelf stroomopwekken in je dorp en samen een grote batterij aanschaffen, is dat dan de oplossing?
1: Bekijk De Stand van Noord-Nederland via onze online kanalen of dinsdagavond op TV Noord.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
6: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
5: Nou, toch wel.
6: Wel?
5: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
6: Oh ja, dat is ook zo.
5: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
6: Ga het meteen doen.
5: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
8: Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
10: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Volgens Defensie is het de bedoeling om de Europese nucleaire afschrikking te versterken, naast de afschrikking met conventionele wapens. Tot nu toe kijken Nederland en andere landen voor kernwapens vooral naar Amerika. President Macron wil dat Europese NAVO-landen zelf meer doen. Dat zou kunnen betekenen dat Franse kernwapens in andere Europese landen worden gestationeerd. Boven de Eemshaven zijn de afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn, daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust werd veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk, Beverwijk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. En het is dan nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan de hoofdlijnen van het Groningse nieuws. Mooi Edwin.
12: Een mooi Rikje, over die drones gesproken. Er is ook melding gemaakt van 1 hele grote drone bij de Eemshaven, waar meerdere kleinere drones uitkwamen. Voor het eerst is de Aziatische tijgermug gevonden in de stad Groningen. Bij een vijver aan de Loefzijde in de wijk Leeuwenborg, meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. En tegen een 54-jarige rijinstructeur uit de stad Groningen is een werkstraf van 100 uur en een voorwaardelijke celstraf geëist voor het aanranden van een minderjarige leerling. leerlingen.
11: Straks hoor je meer in Noordnieuws om 16:30.
13: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
14: De juiste stap. Alleen deze week. Wolkiedagen bij de Boerschoenmode in Hoge Zand. Kijk op deboerschoenmode.nl.
15: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
15: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
18: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
19: Studio Grun.
20: Met Erik Bad.
11: Het is 4 uur geweest, dus weer 2 uur lang Studio Grun. Met straks Groningspeil na 16:30 de lachlijn. En uiteraard de leukste...

0: Melanie C. Je kent van de Spice Girls en Lisa Lopez. Die kun je van, of die ken je natuurlijk van TLC. Zij zorgen voor de rap in dit nummer. Never be the same. Donderdagmiddag is er sprake van drukte op de weg, Maartje.
1: Ja, er is een ongeluk gebeurd op de A7 Groningen richting Heerenveen. Tussen Groningen, Corpus en Leek. 7 kilometer, 25 minuten. De rechte rijbaan is daar nog dicht wegens opruimwerkzaamheden.
0: Oké, okay. Hou daar rekening mee. U hoort het weer, Harma. Mooi.
2: Ja, mooi.
0: Mooi, hoe liet het?
2: Ja, nou ja, het was best wel een hele schiere dag. Temperatuur lag ook wat hoger, maar in mijn geval was dat nooit zo. Omdat er wat meer wind stond. En dan is het toch wat, nou ja, een beetje wat waterkoud. Ja, het was uiteindelijk met de zonderbie, werd het wel zo'n 17,5, 18,5 graden. Het was door met wel een beetje warmer de guster. En de zon die is zo vaar en half tot 4,5 uur scheen. Ja, en de komende uur komt toch geleidelijk aan als al meer bewoon. Maar vanochtend en vannacht ben er ook zeker nog wel opklodes. Minimum temperatuur 13 tot 15 graden. En maar nu verder zou neemt de bewolking van het noordwesten gaat in de loop van de dag regen. Met een motige tot vrij krachtige zuidwesten loopt de noordwestenwind. Wat er vooraan nog zo'n 17 of 18 graden.
0: Oké, okay, maar dankjewel. Tot straks, hè.
2: Jo, tot straks.

0: Prince, The Most Beautiful Girl in the World. Ja, zo ben jij dat nooit aangekondigd hier, Maatje?
1: Nee, inderdaad. Eindelijk een keer.
0: Ja, mag ook wel een keer. Donderdagmiddag, zometeen hebben wij Gronings Peil. En ik had het al een beetje verklapt bij Karel. Het woord crowdfunding.
1: Heb jij het alweer verklapt?
0: Ja, ik...
1: Wat doen we hier dan nog?
0: Ja, nou ja...
1: Nog een keer.
0: Nog een keer.
1: Laten we nog een keer hebben.
0: Nog een keer halen. Nee,
1: jij doet wel eens crowdfundings, weet ik. Want jij sponsort altijd Groningse muziek.
0: Ja, nou ja.
1: Altijd.
0: Niet altijd. Vaak. Maar als ik het echt goed vind, leuk vind en er komt een plaat op vinyl uit, dan wil ik daar wel voor doneren.
1: Ja,
0: en,
1: dat is wel goed.
0: Ja, uiteindelijk krijg je er ook iets voor terug.
1: Ik heb het denk ik nog nooit gedaan.
0: Helemaal nog nooit.
1: Een crowdfunding? Gegeven? Nee, ik heb wel vriendinnen gesponsord die bijvoorbeeld dan zwemmen voor Alzheimer of kanker.
0: Oh ja.
1: Of meestal zwemmen trouwens, maar ook wel eens fietsen. Dat doe ik dan wel eens. Maar dat is geen crowdfunding, toch? Crowdfunding
0: zegt
1: van, we hebben nu iets nodig van heel specifiek doel.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld voor de nieuwe bakfiets die ik ga kopen voor Gerard straks.
0: Ja.
1: Dan kan hij namelijk mee op de dinges.
0: Ja, zo kun je overal wel een crowdfunding voor bedenken.
1: Ja, ik dacht, waar zou ik dat voor zelf voor doen? Want dat is duur.
0: Ja, ja.
1: Zou ik daar een crowdfunding voor? Dan kijken aan het einde van de show hoeveel mensen mij daarin willen steunen.
0: Je kunt het online plaatsen, hè, zoiets.
1: Ja, je kan voor alles natuurlijk iets doen. Waar zou jij het voor doen?
0: Ik denk niet dat ik het zelf zo gauw zou doen.
1: Heb je niet nog een grote aankoop?
0: Nee.
1: In vooruitzicht, je hebt alles al gekocht, hè? Nou, oké. Okay.
0: Ja, nou ja. Nee, maar dit gaat even over het WEC natuurlijk, hè? Ja, daar hebben ze geld nodig en de provincie doet niet mee. Dus ja, wordt de hulp ingeschakeld van de burger.
1: Is heel veel ingezameld al.
0: Ja, ja, ik heb destijds zo'n zeehond gedoneerd, dus ik heb mijn licht al gedaan.
1: Ja, maar je hebt nu niet gedoneerd, denk ik.
0: Nee, nu niet. Nee.
1: Nee, ja,
0: ik vind dit een beetje...
1: Ja, ik vind dit onzin.
0: Ja.
1: Ga ik niet, wil ik niet doneren?
0: Nee, ik ook niet eigenlijk.
1: Nee, nou, dat doen we dus niet.
0: Nee, maar goed, het gaat om crowdfunding in het algemeen. Hoe de Groningers daarover denken. We stuurden Ronald naar de Grote Markt. We peilden de meningen van de stadjes, denk ik dan, hè, die daar tegenkomt. Dus die horen we zometeen. Maar eerst horen we helemaal vanuit Texas, Ella Langley.

0: Lansing, Texas. Groningspeil gaat vandaag eens over crowdfunding. De aanleiding van het WEC, het Wereld Erfgoedcentrum. Ik moet nog even iets rechtzetten. Ik zei net dat ik een zeehond had gedoneerd. Dat klopt natuurlijk niet. Een zeehond geadopteerd. Was ook nog in de tijd van Lady Pieterburen. We gaan naar de Grote Markt. Daar is Ronald met de vraag: heb jij wel eens meegedaan aan een crowdfunding?
1: Nee, helaas.
2: Het gaat om geld ophalen, hè? Voor een goed doel.
3: Ja, dat is geld ophalen voor een goed doel. Ja. Dat noemt ze een crowdfunding.
2: Ik heb het ook nog nooit opgestart, nooit nodig gehad, maar ook nergens aan meegedaan, nee.
3: Nee. Wel eens langs zien komen, denk ik, een crowdfunding.
2: Jawel. Ze komen soms bij de deur.
3: Het gaat vaak via internet, hè, een crowdfunding.
2: Ja, ik moet ook zeggen, van vaak is het toch iets dat je persoonlijk moet trekken, denk ik. Dus stel, je moeder is ergens ernstig ziek geweest, dat je dan denkt aan KWF of zo. En ik heb nooit persoonlijk iets gehad, dus...
3: U weet wel wat het is?
4: Ja, dus daar ga je ergens geld voor inzamelen, hè, voor een goede doel.
3: In één keer goed?
4: Ja.
3: En hebt u er wel eens aan meegedaan, aan crowdfunding?
4: Nee. Het is natuurlijk wel een idee om maar voor de waddenclub, hè? Voor de zeehondjes.
3: U bent goed op de hoogte, nee. Want die hebben ook een crowdfunding en dat heeft al heel veel geld opgeleverd.
4: Ja, dat heb ik gelezen, ja.
5: Crowdfunding.
3: Weet jij wat dat is?
5: Ja, dat je geld inzamelt.
3: Dat klopt.
5: Ja.
3: Heb je dat wel eens langs zien komen, dat iemand een crowdfunding heeft?
5: Ja op zo'n site en vaak op TikTok.
3: Initiatieven om geld in te zamelen. En heb je er ook wel eens aan meegedaan dat je geld hebt gegeven?
5: Dat niet.
6: Ja, crowdfunding, een goed doel.
3: Ja. Dat is een crowdfunding eigenlijk, een goed doel. Ja.
6: Toen ging ik hem hardlopen op Ameland.
3: Ja.
6: Deed ik met de Adventure Run mee. Nou, toen dacht ik van, dan moet ik ook maar even een beetje goed geld ophalen. Dus heb ik daar een keer mee gedaan.
3: En is het wat opleverd?
6: Ja, voor mij was dat toen een keer 2000 euro.
3: Oh, dat is een mooi bedrag.
6: Ja, zo is
3: het. Want andere mensen zijn dus aan het geld aan het storten geweest voor jou.
6: Ja, ik heb het toen voor Metakids gedaan. En Metakids heeft me daar ook aan met hulp. En toen gingen we, eigenlijk dat opgericht. Nou, en dan kon mensen op de website, kon ze allemaal even geld stappen. Dus zo heb ik het allemaal opgehaald.
3: Ja, zo makkelijk gaat het dus.
6: Ja.

Treat her like a lady, wijzeraad van de Temptations. Zometeen op Radio Noord, het nieuws uit Groningen. Kijken van Edwin in het veld. Maar eerst muziek van John Mayer. Hij gaat weer optreden. Hij is een tijdje tussenuit geweest, maar er staan weer concerten gepland. Niet in de buurt helaas. Je moet er ver voor reizen, maar misschien heb je het ervoor over. John Mayer, hier is hij op Radio Noord met Last Train.

0: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
1: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
0: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
5: Hoe weet ik of ik voldoe aan de ZZP-wetgeving? Kan ik nog wel ja zeggen tegen die nieuwe klus als ZZP'er? Welke risico's loop ik?
6: Spar met het KVK-adviesteam voor persoonlijk advies. En weet of je wel of niet grip hebt op ZZP-wetgeving. Kijk op kvk.nl. KVK. Hou vast voor ondernemers.
7: Het is 16:30, tijd voor Noordnieuws. Edwin, goedemiddag.
8: Goedemiddag. De afgelopen dagen zijn meerdere keren drones gezien boven de Eemshaven, zegt een woordvoerder van Groningen Seaports. Het is niet bekend van wie de drones zijn, ook niet of ze uit het buitenland komen. Er is volgens Seaports onder meer melding gemaakt van een grote drone waar meerdere kleinere drones uitkwamen. De politie heeft ze zelf ook gezien en is een onderzoek begonnen. In de Eemshaven is het vliegen met drones verboden. Onder meer vanwege de aanwezigheid van een grote industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Vorig jaar werden meermaals drones gesignaleerd boven vliegbasis en militaire locaties in Brabant. In Hogezand is gisteren een man aangehouden die meerdere wapens bij zich had. De politie kreeg daarover een tip. De man werd aangehouden bij een winkel aan het Gorrechte Oost. De man is verhoord, de wapens zijn in beslag genomen. Het ging onder meer om messen en een knuppel. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn begrijpt de zorgen over het noodlijdende Werelderfgoedcentrum in Lauwerzoog. Hij sluit niet uit dat het kabinet bijspringt, maar maakt wel onderscheid tussen het redden van het centrum zelf en het behoud van de onderzoeks- en opvangfunctie voor zeehonden. Erkens wil met betrokken partijen in gesprek, ook om uit te zoeken wat vanuit het Rijk nog mogelijk is. Partij voor het Dier in de Tweede Kamer wil in ieder geval dat het kabinet financieel bijspringt.
9: Nu loopt er een discussie over mismanagement bij werk en hoe groot het project was, et cetera. En laat ik voorop stellen, de Partij voor Dieren was nooit fan van een heel groot megalomaan project waarbij de zorg voor dieren afhankelijk werd gemaakt van de bezoekerscijfers. We hebben gewoon een wettelijke plicht voor die dieren te zorgen, punt. Maar nu is het er en nu gaat het om de dieren die daar ook nu zitten. Die zijn ziek, die hebben behoefte aan rust en stabiliteit. En dan is het echt niet goed dat we nu dat centrum failliet laten gaan. Het is heel belangrijk voor korte termijn om in ieder geval dat het Rijk inspringt.
8: Zei het Groningse Kamerlid Ines Kostic van de Partij voor de Dieren. Op voorspraak van D66 en Provinciale Staten van Groningen komt er in ieder geval volgende week een spoeddebat. Fractievoorzitter Paula Benjamins wil dan ook opheldering van het provinciebestuur over waarom de provincie het schuldsaneringsplan voor het WEC niet steunt.
10: Ik zie inderdaad in de pers dat de provincie vanwege staatssteun niks kan geven. Nou, daar wil ik echt wel even wat meer van weten hoe dat zit en hoe dat in elkaar zit. Maar ook wil ik heel graag weten, wat kunnen we dan wel doen als provincie? Want er zit al heel veel publiek geld zit hierin. En wij willen Groningen goed op de kaart zetten, ook in die vrije tijdseconomie. Wat kunnen we doen? En wat kunnen we ook doen om het dan wel niet noodlijdend te maken?
8: Het spoeddebat is waarschijnlijk woensdag. En tegen een 45-jarige man uit Schildwolde is 777 dagen cel geëist, waarvan 600 voorwaardelijk, voor brandstichting bij een schuur op het perceel van zijn ex-schoonouders in Harkstede eerder dit jaar. Bij de brand kwamen 9 drachtige schapen om het leven. De man was in een vechtscheiding verwikkeld met de dochter van de eigenaren van de schuur. In de schuur stonden onder meer een oldtimer, schapen, paarden en de halve inboedel van de dochter. Vier dagen na de brandstichting heeft de man ook nog een cel vernield. Kost hem €33.000. De man hoeft van het Openbaar Ministerie niet terug de cel in na 177 dagen voor arrest, maar moet zich wel aan strikte voorwaarden houden. Meer op rtvnoord.nl.
7: Dankjewel. Dan de weerswachting met Harma.
11: Vanmiddag is de zon, er is sluierbewolking en met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt 17 of 18 graden. Vanavond en vannacht komt er meer bewolking en de temperatuur zakt weg tot ommerenbieden 13 tot 15 graden. En morgen neemt de bewolking verder toe van het noordwesten gaat het regen en met een matige tot vrij krachtige zuidwest tot lote noordwestenwind wordt eerst nog 17 of 18 graden.
7: Zometeen de lachlijn. We hebben al bijna 2 weken dezelfde lach. Nog steeds niet geraden dus. Wel een hint erbij sinds gisteren en ook de lach hoor je straks nog een keer. Dus doe mee, raad wie je lacht en sleep die prijzen in de wacht.
12: Ga nu naar Koken en Bonen.
13: Voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
12: Ga nu naar Koken en Bonen.
13: In het stadshart van Appingedam.
14: Zorgeloos zakelijk leasen? Wij geloven dat mobiliteit geen hoofdpijndossier is, maar een versneller van je bedrijf. Vraag vandaag nog maatwerklease aan bij mhcmobility.nl.
15: MHC Mobility, so lease.
16: Voordeelhuisjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
17: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
16: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
18: Voordeeluitjes.

0: Starship. In Amerika tot twee keer toe uitgeroepen tot slechtste plaat ooit gemaakt. Verschillende vakbladen hebben dat ooit bekendgemaakt aan de hand van een lezerspol. Ja, ik snap ook niet waarom. Ik denk dat jij hebt
1: is
0: ook
1: toch
0: nog
1: veel slechtere muziek gemaakt dan dit?
0: Ja, denk aan My Heart Will Go On of zo.
1: Ja, of Bonnie Tyler.
0: Ja. Nee, ja, goed. Ook een beetje smaak, kwestie van smaak natuurlijk. Maar goed.
1: Ik vind het een hele rare keuze dat dit dan als slechtste eruit komt.
0: Ja, ik ook eigenlijk. Nou, we gaan de lachlijn spelen. Daar zijn we ook wel een beetje aan toe. Een beetje vrolijkheid op de radio.
1: Ja, en dan word ik de hele tijd al gebeld. Iedereen thuis weet het zeker. Gisteren hadden we natuurlijk aan de lijn iemand die het ook zeker wist.
0: Ja. Maar toch van de koude kermis thuis kwam.
1: Dat was toen toch niet goed.
0: Nee. En jij hebt gisteren ook een hint gegeven. Kun je hem nog even herhalen?
1: Ja, want mijn computer houdt even mee op. Maar volgens mij luidde de hint om en nabij. Zij heeft niks met het weer te maken.
0: Zij heeft niks met het weer te maken. Nee. Ja, want de naam Harman Boeren valt regelmatig.
1: Hé, ik moet ook helemaal weer authentiek. Ik ben er helemaal uit. Heb jij dat ook?
0: Nou, gisteren hadden we ook al problemen. Ja, maar toen lag het volgens mij aan mijzelf.
1: Mijn systemen uitgeklopt. Ja. Wacht even hoor.
0: Maar goed, op donderdag kan het gebeuren. Ja. Ondertussen laat ik gewoon even de lach
1: horen. Doe maar even.
0: Ze lacht ons gewoon uit. Ja, en wie is het? Het heeft dus helemaal niets met het weer te maken. Nou ja, dat het een vrouw is, dat wisten we ook al.
1: Ja.
0: En voor de rest, laat ik je toch even in het ongewisse. Je moet het even met deze lach doen. En als je denkt te weten, moet je nu bellen. 050-3188-288. Althans, ik ga even naar de telefoon en wel gewoon...
1: Nu zit ik er ook weer in.
0: Oh, oké.
1: Okay. Raar, hè?
0: Bellen met 050-3188-288, want appen heeft geen zin. We zien de appjes al hier wel binnenkomen, maar het is dus echt een lachlijn. Je moet met ons bellen. Vandaar ook de lachlijn natuurlijk. Dus 050-3188-288.

0: succesvol waren ze in de jaren 80. Swing Out Sister, je hoorde Breakouts. We gaan de lachlijn spelen. We hebben een kandidaat aan de lijn. Dat is Karin Noot uit Haren.
1: Hallo.
0: Karin, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Welkom in Studio Grun.
1: Dank je.
0: Ja, jij hebt een harde noot te kraken bij ons.
1: Ja, je had een gokje.
0: Ja, want je herkent niet echt iemand. Het wordt echt een gok.
1: Nou ja, ik denk het herkennen. Ja, of het goed is, dat weet je nooit.
0: Nee,
1: nou, ik weet ook niet of haar naam al genoemd is. Dus,
0: we gaan het zien. Of we gaan het horen eigenlijk. Je mag de naam zeggen.
1: Katja Swaberdissen.
0: Katja Swaberdissen. Ah, we hebben al veel collega's van ons gehad. En nu een oud collega eigenlijk, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ze is al een tijdje
1: met
0: pensioen.
1: Ik moest ook even opzoeken hoe ze op me weer heten.
0: Ja.
1: Zusje heeft zich over ons.
0: En ik trof haar helaas. Ik trof Katja helaas nog een keer bij een afscheid. En als je dan haar stem hoort. Ze heeft een heel herkenbare stem. Ze heeft vroeger het nieuws gelezen op de radio.
1: Ja.
0: Ook op televisie zelfs. Ja.
1: Ja.
0: Nou, Katja Swaberdissen. En we hebben haar ook wel eens horen lachen. Was dit de lach van Katja Swaberdissen? Nee, helaas Karin.
1: Nee, helaas.
0: Het spijt me.
1: Prima.
0: Maar je was wel een vrolijke noot in onze show. Onze
1: hersenen schrapen wie het dan kan zijn.
0: Ja, nou ja, morgen horen we weer een andere kandidaat.
1: Ja, oké, prima.
0: Bedankt voor
1: het
0: meespelen.
1: In orde, dag.
0: Dag. En wat het gisteren al beloofd, ging de mist in Taylor Swift op herhaling nu Patient Zero.

0: Survivor en Eye of the Tiger. En tussen de middag horen we vanmiddag Rick Middelbos in tranen, omdat de gemeente zijn geveltuin in de binnenstad helemaal heeft weggesnoeid. Een klein strookje groen in de binnenstad, maar verder weinig bomen en planten. Ja, het bracht ons op een idee, namelijk een beetje verstopt groen in Grun. Een beetje op te beuren natuurlijk. Wat extra groen vandaag in Kom maar op. Welke plek in onze provincie ken jij waar bebouwing weer groen geworden is? Of waar bomen en planten op een bijzondere plek zijn toegevoegd?
1: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
2: Dit is deze week Gronings Goud. Kapperpot van Jan Henk de Groot.

0: Levenslang in Groningen. Een podcast van RTV Noord over levenslang gestraften.
1: Dat zoiets in Groningen kon gebeuren, dat was in die tijd ongekend. En ik vind het nog ongekend.
0: Duik in de meest spraakmakende Groningse moordzaken. Misdaadverslaggever Noor Vloeimans spreekt met oud-rechercheurs, journalisten en wetenschappers over de grens tussen vergelding en vergeving.
2: Je vraagt je toch af wat er met hem aan de hand is.
0: Beluister en bekijk de 8-delige serie Levenslang in Groningen nu via je favoriete podcast-app of rtvnoord.nl.
3: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
4: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
6: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
7: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
8: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
10: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
9: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
10: Wow.
11: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
9: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
13: Dit is Radio Noord.
12: Nu het nieuws van 5 uur.
14: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Ja, 21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als een aantal eisen voor het asielbeleid wordt ingewilligd. De partijen willen een harde toezegging dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen, zoals in de spreidingswet staat. Verder eisen ze dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. Asielminister Van den Brink zegt dat aan veel punten al wordt gewerkt en dat hij verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd. Het Nederlandse medium Raam op Rusland is door Moskou tot ongewenste organisatie verklaard. Dat betekent dat Rusland de stichting ziet als een bedreiging voor de staat. Het nieuwe stempel is vooral riskant voor lokale journalisten die voor het platform werken. Rusland heeft inmiddels een lijst van 420 ongewenste organisaties. Het Pentagon gaat de executie van een militair toch niet live uitzenden, zegt president Trump. De militair die in 2009 op een basis in Texas 13 mensen doodschoot, wordt in december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Defensieminister Hegseth zei dat dat live zou worden uitgezonden. Maar Trump draait het plan terug omdat veel mensen zoiets niet willen zien. De spookrijder die zaterdagmiddag omkwam bij een ongeluk op de A2 bij Breukelen was onder het rijden onwel geworden, dat zegt de politie na onderzoek. De spookrijder kwam op de andere baan terecht en botste op 2 auto's. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde werd af en toe aan de officiële tijd toegevoegd om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Het weer, zon, later wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
15: Dan het belangrijkste nieuws uit Groningen. Edwin heeft voor ons de hoofdlijnen.
16: Tegen een 45-jarige man uit Schildwolde is 777 dagen cel geëist voor brandstichting bij een schuur op het perceel van zijn ex-schoonouders in Harkstede eerder dit jaar. Bij de brand kwamen 9 drachtige schapen om het leven. Op park Emslandermeer in Vlachtwedde is eerder vandaag een man door de politie aangehouden in bijzijn van onderzoeksjournalist Alberto Stegeman en zijn televisieploeg. En staatssecretaris Silvio Erkens begrijpt de zorgen over het noodlijdende Werelderfgoedcentrum in Lauwerzoog. Hij sluit niet uit dat het kabinet bijspringt. Maakt wel onderscheid tussen het redden van het centrum zelf en het behoud van de onderzoeks- en opvangfunctie voor zeehonden.
15: Straks meer Gronings Nieuws om 6:30.
17: Weet jij wat je moet doen tijdens een brand? BHV Noord-Nederland uit Bedum biedt cursussen aan op het gebied van eerste hulp, reanimatie, AED en brandpreventie. Kijk op bhvnoordnederland.nl.
18: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
19: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeal.

0: acties uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
1: Staalzaar geboren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
2: Radio Noord.
3: Studio Grun.
2: Met Erik Bad.
4: Donderdagmiddag, even na 5, ben je onderweg van werk naar huis. Ik hoop dat je een beetje kunt doorrijden. Hoe het ervoor staat op de Groningse wegen, hoor je zo na Yes.

0: hoge stemgeluid van John Anderson hoor je. Yes natuurlijk. En Owner of a Lonely Heart. Maatje, hoe staat het bij de middagspits?
1: Ja, het blijft druk op die A7 tussen knooppunt Julianaplein en Leek. Staat nu nog 8 kilometer, 10 minuten. En dat was net weer veel meer en nu weer net weer iets minder. Dus ja, dat ongeluk is in principe over. De weg is vrij. Maar ja, het is wel donderdagmiddag.
0: Ja, dat hou je natuurlijk toch. Oké, sterker mocht je in die file staan. En het weer, Harma, mooi.
2: Ja, mooi Erik.
0: Heur in de verte komt het weekend er alweer aan. Wordt een beetje het schierweekend?
2: Ja, jawel. Het is vandaag waar we nog van een hele aangenomen temperatuur, 17, 18 graden. Maar men passeert een paar lintjes met wat buitjes en dat is dan een koolfront. En door achter dat koolfront en zullen we dat hoge druk zich uit gaat breiden vanaf de Britse eilanden richting Scandinavië. En dan komt er in het weekend wat meer noordoostelijke stroming en volgende week een oostelijke stroming. En dat betekent een overlandige wind. De wind eigenlijk nooit echt heel veel invloed op de temperatuur qua als het bijvoorbeeld wat uit het noorden kwam, vanaf de Noordzee. Maar de temperatuur gaat wel onder de rood. Nou ja, dat kan ook eens een keer natuurlijk, want het werd vandaag 17,5 groot in de Roodschouw met 6 uur de zon erbij. Op dit moment zwol bewolkt. Een motige tot vrij krachtige wind die kwam uit zuidelijke regens. In Sibbo 19,5 groot, er zit ook wat windbebaarde kom-effect bij. En op dit moment nog een wotterig zonnetje. En de barometer, ja, die heeft toch wel in mijn keldering, Max. Staat nou op 1020 millibar. Nou, de komende uur, er is nog een beetje zon, maar de wolken het nou wel de over. En vanochtend en vannacht bewolking en opklaars in een minimum van 13 tot 15 graden. Maar ja, dan is er wel een beetje zon. Maar de bewolking heeft zeker de betere papieren en loter in de muiden. En aan het begin van de middag zag ik hier en door een paar buien en buitjes. En de temperatuur dover aan, 17, 18 graden met een motige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En die draait nu die buienlijn richting het noordwesten. En op middernacht een paar buien, zaterdag kan een bui voorkomen. Maar er is ook zon, 14 graden. En zondag, maandag, dinsdag regenmotig. Dreug weer en 14, 15 groot.
0: Nou, klinkt goud.
2: Ja, toch?
0: Ja, hoor. Dag, Harma, dankjewel.
2: Joe,
0: mooi.

0: Italo Disco van Baltimora. Je hoort het Tarzan Boy. Vandaag zijn we op zoek naar verborgen groen in Grun. En de aanleiding, ja, jij hoorde dat vanmiddag bij Nimino in Tussen de Middag, hè?
1: Ja.
0: Ja, Rick.
1: Ik heb even op Google Maps gezocht hoe de geveltuin van Rick Middelbos eruit zag. Het is echt ja, een bos gewoon midden in de stad. Geveltuin doet het eigenlijk tekort. Ja. Het is echt een grote boom geplant 6 jaar geleden. Dus of 10 jaar geleden bijna inmiddels. Die dan naar zijn balkon ging. Hij is natuurlijk super gepassioneerd over groen. In de binnenstad is bijna geen groen. Dit was alles wat er was. En verder, ja, het is zo'n plek echt voor junks, voor poep, voor pies, voor kots. Het is echt een hele gore plek verder. En hij maakt dat dan steeds schoon. En dan die bomen erin. En ja, het brak echt mijn hart.
0: Mensen die meekijken op TV Noord zien ook de
1: ja, en als
0: de beelden
1: je benieuwd bent, dan kun je het eventueel zelf opzoeken. Maar er is niks meer van over. Het is met de grond gelijk gemaakt. Dacht ik, laten we groene initiatieven zoeken. Misschien heb jij wel tips voor je gevel. Hoe kun je, hè? Je kan altijd, ook al woon je in de stad, je kan het groener maken.
0: Ja.
1: Of heb je het wel eens ergens gezien?
0: Precies. Zullen we nog even luisteren naar Rick, hoe hij reageerde toen hij het aantrof?
2: Maar wat de gemeente heeft gedaan is nu gewoon al het groen opruimen. Nou ja, goed, er gaan gewoon even 6 jaar aan herinneringen door mijn hoofd van alles wat hier heeft gegroeid en gebloeid en waar ik gewoon heel gelukkig mee was. En ik weet, alles komt uiteindelijk tot een einde, maar ik had het niet zo verwacht of zo.
0: Ja, het ging hem aan het hart. Dat was heel duidelijk te horen natuurlijk. Ja, je zou zeggen, de gemeente wil zelf ook meer groen in de stad.
1: Maar... Nou ja, we hebben zogenaamd een hele linkse groene gemeente. Maar dit probleem gebeurt natuurlijk heel vaak. Maar hij is vaak in het nieuws met dat er dan weer iets niet helemaal misgaat. Ja. Of niet helemaal goed gaat. Maar in de hele provincie, ja, we hebben natuurlijk meerdere steden. We hebben veel bebouwing. Misschien ken je wel een industrieterrein waar dan toch weer een stukje groen beschermd wordt. Ik heb het vaak waar ik achter de golfbaan ga wandelen. De boeren, die hebben allemaal land. En die hebben dan is er ergens ineens een stukje, gewoon in de middle of nowhere. Maar er staat dan een bordje van hier geen beheer, dit doen wij zelf. Dus dat is dan een initiatief uit de buurt of van mensen die dat dan zelf gaan beheren. En zorgen dat dat niet steeds wordt gemaaid. En dan kan daar weer, dan is er weer plek voor nesten en voor natuur. Dus dat soort plekjes zoek ik eigenlijk.
0: Je ziet het ook wel ontstaan, hè? Bij mij in mijn eigen achtertuin eigenlijk, de Kropswolde Polder. Ja, een prachtig mooi natuurgebied ontstaan daar.
1: Ik zei van, maar was dat dan fabrieksterrein? Maar dat was dus eerst landbouwgrond.
0: Dat is gewoon landbouwgrond, ja.
1: En daar hebben ze dan nu weer natuur van.
0: Ja, gewoon onder water laten lopen voor een groot deel. En allemaal mooie vogels en van alles is daar te zien.
1: We doen een beetje gewoon om hem ook te troosten. We maken een natuurkommeropje van.
0: Een groene kommerop.
1: Tips, leuke plekken, allemaal welkom.
0: Ja.

0: Dit, Catch High en Animal. We zijn lekker bezig met Studio Club, maar dan alles komt het eind. Om 6 uur zijn we klaar. En dan kun je naadloos over naar tv. De collega's van Noord Vandaag zijn druk bezig met de voorbereiding. We gaan even kijken of we ze al een beetje kunnen storen. Mimino, die presenteert vanavond.
1: Ja.
0: Goeiedag.
1: Even de mouwen opstopen alvast.
0: Al klaar voor de show voor vanochtend?
1: Ja, we gaan het tegenaan. Ik weet niet wat jullie... jullie hebben natuurlijk net... ik hoorde Rick. Dat was natuurlijk vanmiddag ook al op de radio.
0: Ja.
1: Dat is sneu, hè?
0: Ja, heel emotioneel. En alles weg rondom zijn woning. Al het groen weg.
1: Ja, dat is wel sneu. Daarvan zit volgens mij niks in de uitzending. Maar wat we wel hebben, is bijvoorbeeld de dag van de witte stok. Weet jij wat dat is?
0: Iets met blinden, denk ik, hè?
1: Ja, blinden, slechtzienden. Ze hebben vandaag een bepaalde route door de stad gelopen om aan te tonen wat er op straat bijvoorbeeld allemaal mis is. Of in het openbaar vervoer. Hoe blindvriendelijk Groningen eigenlijk is. En dan blijkt dan toch dat niet heel erg is op sommige plekken. En dat kun je vanavond bij ons zien, want Ronald is meegegaan op die wandeltocht.
0: Geblinddoekt, denk ik dan, hè?
1: Hij is niet geblinddoekt.
0: Oh.
1: Nee, had ik graag wel willen zien, maar goed. Nee, dat is dan niet anders. We hebben toch ook weer beelden van een bizarre inbraak. Golf eigenlijk, bij dezelfde Pokémon kaartenzaak. Dat is bizar. Eergisteren volgens mij ingebroken daar, flink veel schade ingericht. Maar toen hebben ze de scherven letterlijk en figuurlijk opgeruimd. En nu zijn ze er weer geweest. En hebben ze de kassalade meegenomen. Ik denk echt, wat is dit? Wie komt daar toch steeds in die Pokémon-zaak? En waarom ook?
0: Ja.
1: Ik vind dat heel apart. We hebben een Gronings pijl, natuurlijk. Maar dat hebben jullie ook. Dus daar ga ik jullie nu niet mee vermoeien. En ja, we gaan toch nog eventjes naar Lauwersoog. Want met dat WEC, dat Werelderfgoedcentrum Waddenzee... gaan ze het nou halen of niet? Staat er volgende week bijna 3 miljoen op de bankrekening... zodat de schuldeisers in ieder geval hun geld weer kunnen krijgen?
0: Ja.
1: De teller loopt aardig hard, kan ik je vertellen.
0: Je moet dan toch weer een beetje terugdenken aan BVV NAM.
1: Ja.
0: Henk de Haan met zijn actie.
1: Jij hebt ook zo'n sms'je gestuurd, hè?
0: Ja, ja.
1: 1,50 of zo was dat?
0: Ja, zoiets. Het was een kleine bijdrage. En hij was heel optimistisch, maar toch lukt het niet, hè?
1: Nou, ik stel gewoon voor, als het volgende week er nou slecht uitziet voor dat WEC... bel die Sheikh even daarin. hoe heet hij ook alweer? Wat Henk, die kan hem zo bellen.
0: Hassan, nee, ja. Ja, nou ja, hij heeft zijn nummer. Dus wie weet. Ja, hij heeft ook iets met zeehondjes. Zou best kunnen. En Rino, succes straks.
1: Yo.
0: Mooi.

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
3: Goed voor het water.
2: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
2: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
1: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
2: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
3: Het is 5:30. Nieuws uit Groningen krijg je van Edwin in het veld. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Op Park Emslandermeer in Vlachtwedde is eerder vandaag een man door de politie aangehouden in bijzijn van onderzoeksjournalist Alberto Stegeman en zijn televisieploeg, meldt Westerwolde Actueel. Volgens parkgasten en omwonenden is de opgepakte man geen onbekende voor justitie en de media. Hij zou in het verleden al meerdere keren op tv zijn verschenen in verband met oplichtingspraktijken en diverse keren hebben vastgezeten voor oplichting en fraude. Tegen een 54-jarige rijinstructeur uit de stad Groningen is een werkstraf van 100 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand geëist voor het aanranden van een minderjarige leerlingen. Hij zou dat tussen oktober 2023 en april 2024 meerdere keren hebben gedaan. Uiteindelijk deed zij aangifte. Niet lang daarna stond de politie op de stoep bij de rijschool waar de man toen werkte. De verdachte is inmiddels niet meer werkzaam in de autorijbranche. De man ontkent overigens alles. Voor het eerst is de Aziatische tijgermug gevonden in de stad Groningen. Blijkt uit gegevens van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De tijgermug is gevonden bij een vijver aan de Loefzijde in de wijk Leeuwenborg. De Aziatische tijgermug kan tropische ziekten zoals knokkelkoorts en Zika-koorts verspreiden. Maar die ziekten komen niet voor in ons land. Toch is het volgens biologen belangrijk om de Aziatische tijgermug zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Als een tropische ziekte toch een keer in Groningen voorkomt, dan kan die Aziatische tijgermug voor een uitbraak zorgen. En morgen is een spannende dag voor allerlei infrastructuurprojecten in onze provincie. Minister Karmans en staatssecretaris Bertram maken dan bekend welke weg- en spoorprojecten de komende jaren wel en niet door kunnen gaan. Wordt de N33 tussen Zuidbroek en Delfzijl bijvoorbeeld wel of niet verdubbeld? En hoe zit het met de Neder-Saxe lijn tussen Groningen en Enschede? Via RTL Nieuws lekte deze week al uit dat die er gewoon komt, maar veel details ontbreken nog. Morgenmiddag rond 3:00 moet daar dus meer over bekend worden. En dat gebeurt dan via al onze platforms, radio en online.
3: Oké, dankjewel Edwin. Gaan we door met het weer. Hier is Harma.
5: Vroeger was er regelmatig zon, maar er was ook zeker bewolking. De komende uren hebben we te maken met bewolking en opklaars, met vannacht een minimum van zo'n 12 tot 15 graden. En maar neem de bewolking verder toe, toch verwacht ik ook nog wel wat zon. In de loop van de dag zorg ik hier nog wat regen en een paar buien en buitjes. En met een motige tot vrij krachtige zuidwest tot lote noordwestenwind wordt eerst nog zo'n 17 of 18 graden.
3: Kom erop, kleurt groen vandaag. Soms heb je geen heel park nodig om een straat groener te maken. Een paar tegels eruit en er gebeurt al van alles. Ja, er komt alweer van alles binnen. Straks een overzicht van groene parels in onze provincie.
6: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
7: Meertens Meubelen.
8: In Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
7: Meertens Meubelen.
8: En Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
9: De koffie staat klaar.
10: Als je collega een hartaanval krijgt,
11: weet jij dan wat je moet doen? BHV Noord-Nederland uit Bedum leert jouw levens te redden. Met pure praktijkervaring en in kleine groepen. Kijk op bhvnoordnederland.nl.
7: Meertens Meubelen
8: en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
12: Hey, waar was jij?
8: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
13: Picknicktafel of speeltoestel? De Vierkeien.nl.

0: Al Rogers en Bernard Edwards. Het duo achter Chic en toch ook nog even kort de mannen van de Sugar Hill Gang. Want dat heeft per slotverrekening ook heel veel geld gekost. Ja, onze kom erop vandaag, bioloog Rick Middelbos, die zou het heel erg leuk vinden, denk ik, dat er zoveel wordt meegedacht over vergroening en bebouwing.
1: Ik vind het ook heel erg leuk dat we dit gewoon veel eerder doen dan normaal. Gewoon een hele plaat eerder naar voren gehaald. Oh. Ja, dus, jij was er klaar voor.
0: Moeten we nog even opschuiven?
1: Nou, ik weet niet, heb je de audio erbij gepakt?
0: Oh, dat hebben we zo hoor. Ja hoor.
1: Want
0: ja, bebouwing, dat kan groener in groen.
1: Kan zeker groener. Ja, laten we eens even beginnen bij een heel mooi project. Even kijken, het Leroy-project.
0: Oh, dat ken ik nog niet.
1: Dat ken je nog niet, hè? Nee. Heb jij die inmiddels bij?
0: Ik kijk even met je mee. Groen in Leeuwenborg.
1: Ja.
0: Ja, zeker. Heb ik hier. ik ben benieuwd.
2: Jullie hebben het over groen, verborgen groen. En daar wou ik het Leroy-gebied in Leeuwenborg even noemen. Het is natuurlijk een project dat al jarenlang zijn gang gaat. En waar dus bewoners eigen initiatieven kunnen doen met middelen beschikbaar gesteld door de gemeente. Ik ben daar actief geweest, helaas niet meer. Ik ben naar Zweden verhuisd. Maar dat was een super project om actief in te zijn. Ik was betrokken bij de bijenstal destijds.
1: Ja, dit was dus Martijn ter Harkel. Superleuk. Hij woont in Zweden. Hij vertelde het al. Hij luistert dus altijd.
0: Ja.
1: Geweldig. Leuk. Hij belde ook meteen. En het leuke aan dit verhaal vind ik dat, want ik ben natuurlijk eigenlijk een stadje. Ik had hier nog nooit van gehoord. Terwijl, en ik heb familie wonen in Leeuwenborg. Ik kom echt vaker genoeg. Ik had geen idee. Maar midden in Leeuwenborg. Het gaat om 6 hectare. Allemaal stadsnatuur. En dat is dus ooit bedacht door landschapskunstenaar Louis Leroy. En daarom heet het zo. Maar je kan dus, er is een wilgenbos, een eco-kathedraal. Nou, je moet er maar eens op googlen, want ik zal het nu niet allemaal bij langs gaan. Super indrukwekkend. En dat wordt dus helemaal daar door de buurt gedaan.
0: Nou, het is eigenlijk jammer dat hij naar Zweden vertrokken is.
1: Heel erg jammer. Nou, hij vond dat dus ook leuk. Dus dit soort initiatieven zijn natuurlijk op heel veel plekken. Ik heb ook wel eens genoemd, dat was in de buurt van de Wilp, weet je nog? Dat was ook een bos helemaal aangelegd door buurtbewoners. In Topo nog. Ann, die stuurt ons over haar eigen geveltuin. Die woont dus ook in de gemeente. Ze zegt niet waar, maar in de stad Groningen ergens. Daar heeft zij een geveltuin. Ze zegt, dat kun je hier bij de gemeente gewoon aanvragen. En ze geeft nog als tip het initiatief tegelwippen. Daar hebben we natuurlijk ook vaak aandacht voor. En als je dan tegenwipt, dan kun je er groen in doen. Ik ging wel meteen toch even aan op geveltuin aanleggen bij de gemeente. Want we komen hierop vanwege Rick natuurlijk. Gemeentegroningen.nl/geveltuin aanleggen. Ja, ze hebben dus een hele site hier aangeweid. Smalle strookbeplanting, groene aantrekkelijke straten, helpplanten, insecten, vlinders en vogels in de buurt. Het is heel goed voor de biodiversiteit. En dit promoten zij dus. En dan slopen ze een van de mooiste geveltuinen die we in de stad hadden. Dus dat is niet helemaal te rijmen.
0: Ik vind eigenlijk dat de gemeente naar aanleiding van wat er gebeurd is toch even iets moet goedmaken.
1: Nou, heel veel.
0: En dat daar gewoon iets heel moois voor terugkomt op die plek.
1: Dat vind ik ook. Want het gaat wel heel ver.
0: Ja. Nou, zouden ze luisteren van de gemeente Groningen?
1: Weet ik niet. Er wordt nog wel getipt ook. Want Jeroen, hier woont ook in de stad, die tipt nog een andere tuin vlakbij Rick. En dat is ook in Gelkingenstraat. Naast de Silent Disco. Hij zegt, daar moet hij een keer heen met Ronald. Want daar ligt ook een stukje braakliggend terrein. Wat eigenlijk al wel groen is, maar wat je echt nog heel mooi kan maken. Een soort minibos, ook midden in de stad.
0: Oké.
1: Okay. Dus nou, we worden wel geholpen.
0: Weten we ook welke wethouder hierover gaat? Misschien dat we even iemand wakker kunnen schudden.
1: Die mag nu gebellen. Die
0: mag zich nu melden. Heb je nog iets briljants? Dan mag je dat nog melden hoor. We zitten hier nog tot 6 uur. Dus, we hebben ook nog muziek van Alex Lutjeboer en B. Smaal. Dit is Maal Vellum.

0: geluids bij een fontein. Enigszins gedateerd, 15 miljoen mensen. Er zijn inmiddels een paar miljoen bijgekomen. En het gaat allemaal ten koste van het groen natuurlijk, hè? Ja, maar ja, daar hebben we een oplossing voor.
1: Geveltuin.
0: Ja, tegels wippen.
1: Tegels wippen.
0: Noem maar op.
1: Nou, er kwamen nog wel wat initiatieven binnen. Die moeten we dan toch nog eventjes noemen. Het Leroy-gebied kreeg ik even over bijvoorbeeld van Theo. Ja, echt prachtig, het bezoeken waard. Ga daarheen. Nou, die hebben we gehad. Maar B. Uithuizen, die tipt ook nog de notaristuin. Notaristoen in Eenrum, in Angoyrum. Oh ja. Heb ik ook even opgezocht. Dat is inderdaad iets, dat hebben ze daar ook samen gedaan. Ook als een unieke plek en dan met het dorp. Ik werd gelukkig, want mijn geheugen is soms niet zo goed. Maar Tim wist nog wat ik bedoelde. Ik zei net de Wil, maar ik bedoelde de Kuzemerkooi.
0: Ah.
1: Weet je nog, daar hadden ze ook echt dat hele ding gebouwd en zo. Dus de Kuzemerkooi is ook echt een initiatief van bewoners. En... laatste tip nog van Henja. De Paradijsvogeltuin. Ook een plek voor en door de buurt. Is een voormalig braakliggend terrein van de gemeente. Groningen is dit weer. Waar buurtbewoners de kans krijgen om plek naar eigen inzicht tijdelijk invulling te geven. En is al in 2020 gestart en heeft dus ook al een vorm. Heeft ook een website, kun je ook helpen als je dat leuk vindt.
0: Oké, nou mooie buurtinitiatieven. En dat zal Rick ook goed doen, denk ik. De wethouder heeft ze nog niet gebeld.
1: Oh, Marinus belt nog.
0: Oh, Marinus. Oh, kunnen we die nog even nemen of niet?
1: Even kijken hoe het in bij hem is.
0: Ja?
1: Even vragen. Marinus!
0: Hoi!
2: Ja, goeiedag.
0: Goeiedag, hoe is het bij hem?
2: Dreug.
0: Dreug, oké.
1: Okay. Ik dacht, jij belt ook nog even over groen in bij hem, hoopte ik.
2: Ja, dan mooi in mijn tuin, maar kijk.
0: Oh ja, is een mooie toen?
2: Absoluut.
0: Oké.
2: Okay. Er was ook puinhoop door de gemeente en de woningbouw. Dus zoals het nou is, is mij naar de zin.
0: Oké, okay, nou is dit radio ook. Is het een beetje omschreven, houdt die tuin eruit zucht?
2: Oh ja, alles mooi groen, handelijk vrij.
0: Ja.
2: Nieuwe hekwerk heb ik er vandoor om te mogen.
0: Wacht even, doe zes onkruidvrij.
1: Ja, en een hek hoor ik, maar is het ook groen, Marinus?
0: Ja. Onkruid bestaat daar, hè?
2: Alle soorten bomen staan erin. Oh, en hortensia's en rozen en pionrozen en alles.
0: Nou.
1: Prachtig.
0: Wist het gooien voorbeeld?
2: Ja, maar je had het over toen.
0: Ja?
2: Ik ben nog vrij. Dat is Domistoen in Pieterbuur.
0: Domistoen, ja.
1: Tuurlijk, ja.
2: En er is ook tuin in Eenrum.
1: De notaristuin.
0: Ja, de notaristuin. Heb je al genoemd.
2: Ja.
1: Maar heel goed.
2: Is ook tuin.
1: Ja. Maar de Domistoen zetten we er nog even bij op.
0: Ja.
1: Dus dit is stop.
0: We zetten ze erbij.
2: En daar is ook nog een pluktuin.
0: Een pluktuin,
2: Die zit bij die twee wietpaden.
0: Schrijf er ook bij.
1: Dankjewel, hè.
0: Hartstikke bedankt, hè.

0: Teddy Swims. Het grappige aan Teddy Swims is dat hij kan niet zwemmen. Hij heeft geen zwemdiploma. Swims is ook niet zijn echte naam trouwens. Het staat ergens voor. Moet ik even denken. Someone who isn't me sometimes.
1: Oh, dus,
0: daar staat het voor. Leuk bedacht. Nou, we zijn toe aan ons dagmenu. Einde van de middag. Iedere middag in de studio sluiten we af met ons dagmenu. We gaan terug in de tijd. Het is 15 oktober nu, maar dan in het jaar 1980.
1: Heb ik iets heel bijzonders voor jou in het nieuws.
0: Ja?
1: 8 boeren rondom Den Ham en Farmsen maken melding van een mysterieus natuurverschijnsel. Hun koeien springen plotseling hysterisch heen en weer in de stal. Hey. Nou, dan gaan er wat dingen. Aardtrillingen worden dan als oorzaak aangewezen. Maar het is nooit echt opgehelderd.
0: Net als die graancirkels. Ja. Waren ze ook opeens.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Nou, bijzonder.
1: Geen idee. Maar nee. Ik vond het wel, ja, misschien is het inmiddels wel bekend. Ik kon het niet vinden.
0: Nee. Maar ja, het is ook al een tijdje geleden natuurlijk. 1980. Ik denk even aan de hits van 1980.
1: Ja, jij kan je dat misschien nog herinneren.
0: Ja, ik was, hoe oud was ik? 13 of zo. 12, 13. Ja, de Dolly Dots. Ja, ik was er stiekem wel een beetje fan van, hoor. Ja. We gaan ermee aan tafel. En dit was toen een hit op deze dag in 1980. Hey Ladi Ladi Lo.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
2: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
4: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
7: En als je huur verandert?
6: Pas het zelf aan.
8: En als je gaat samenwonen?
6: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
9: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
10: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Nu het nieuws van 6 uur.
12: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de wachtlijst voor stroomaansluitingen zijn datacenters goed voor een derde van het aangevraagde verbruik. De netbeheerders zeggen tegen Nieuwsuur dat het gaat om 15 gigawatt, net zoveel als het verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland vindt dat het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is en onder welke voorwaarden. JA21 en de SGP willen dat het kabinet zwart op wit belooft dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen. Komt die belofte er niet, dan zijn de partijen niet bereid het belastingplan aan een meerderheid te helpen. Ze eisen ook dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. In Istanbul in Turkije is een derde dode gevallen na de hevige overstromingen. 4 mensen worden nog vermist. De autoriteiten hebben bijna 10.000 hulpoproepen gekregen vanwege het noodweer. De overstromingen komen door zware regenval. De komende dagen wordt nog veel meer regen verwacht. Scholen en overheidsgebouwen blijven dicht. Inwoners worden opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem. Harry Lavrijsen heeft zijn 22e wereldtitel in zijn loopbaan gehaald. Hij werd op de WK baanwielrennen in Shanghai wereldkampioen op de keirin. Hij was met overmacht de snelste. Op dit onderdeel is het zijn 5e titel. Gisteren won Lavrijsen al de teamsprint. Het weer. Vanuit het westen meer bewolking, maar wel droog. Vannacht is het een graad of 13. Morgen eerst nog geregeld zon en vrij zacht. Later regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Vandaag op Noord.
13: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: Je luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: De Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer wil dat het kabinet financieel bijspringt om het bijna failliete Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, oftewel het WEC, te redden. Vandaag wil het Groningse Kamerlid Ines Kostic van de partij het aankaarten in de Kamer. En ik heb haar nu in de lijn. Mevrouw Kostic, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Bent u wel eens in het WEC geweest?
3: Ja, zeker. En ik ben daarvoor zelfs in Pieterburen geweest toen het... toen het allemaal echt begon. Als een iconische plek waar we onze zeehonden konden opvangen.
2: Ja, en u wilt dat WEC en dan vooral de zeehondjes volgens mij wilt u redden. Waarom?
3: Ja, dat zeg je goed. Vooral de zeehondjes. Want volgens mij moeten we niet vergeten waar we het voor doen. Dat zijn de dieren. Het dierenwelzijn moet centraal staan. En nu loopt er een discussie over mismanagement bij WEC en hoe groot het project was, et cetera. En laat ik voorop stellen, de Partij voor Dieren was nooit fan van een heel groot megalomaan project waarbij de zorg voor dieren afhankelijk werd gemaakt van de bezoekerscijfers. We hebben gewoon een wettelijke plicht voor die dier te zorgen, punt. Maar nu is het er en nu gaat het om de dieren die daar ook nu zitten. Die zijn ziek, die hebben behoefte aan rust en stabiliteit. En dan is het echt niet goed dat we nu dat centrum failliet laten gaan. Het is heel belangrijk voor korte termijn om in ieder geval dat het Rijk inspringt. En je ziet dat de maatschappij al inspringt. Ik geloof dat er al 500.000 is opgehaald. Nou, die nemen nu verantwoordelijkheid voor de dieren. Nou, dan moet het Rijk die verantwoordelijkheid ook gaan nemen.
2: Ja, jullie waren als Partij voor de Dieren ook bijvoorbeeld altijd tegen het dolfinarium, hè, in Harderwijk mede. Omdat jullie volgens mij zeiden, het is een beetje een circus geworden. Maar wat is dan het verschil met de zeehondenopvang?
3: Ja, je ziet in het dolfinarium dat hele intelligente dieren die normaal gesproken vele kilometers zwemmen, die worden gehouden in betonnen bakken voor kunstjes voor de mensen. Dat is natuurlijk echt achterhaald en barbaars. Gelukkig is daar dankzij de Partij voor Dieren ook deze week een einde aan gekomen. Dit is de laatste generatie in gevangenschap in betonnen bakken voor vermaak. Als het gaat om de zeehondenopvang, ja, dat gaat puur om zeehonden die in problemen zijn gekomen, gewond zijn geraakt door toedoen van de mens. Onder andere visnetten, plastic, afval, et cetera. Die worden dan geholpen, want dat is ook wettelijk verplicht. En die worden dan geholpen in zo'n centrum om weer op te knappen. En die worden dan gewoon netjes weer teruggezet. Gelukkig maar.
2: Nou zegt u, het is ook een wettelijke plicht van de regering om dieren in nood te helpen. Hè? Moet het dan sowieso niet een overheidsbedrijf worden?
3: Nou, een overheidsbedrijf? Iedereen kent denk ik wel de huisdierasielen. Daar heeft de gemeente ook de wettelijke plicht om die voldoende te financieren. Dus zo loopt dat ook. Daar werken ook verschillende mensen aan. En zo zou je het ook moeten inrichten voor wilde dieren in nood. Dus in dit geval zeehonden. Omdat je niet wil, dit soort toestanden, dat verkoop van kaartjes, dat leidend is en dat dierenwelzijn daar ondergeschikt aan raakt of dat daarvan afhankelijk wordt. Je moet die dieren gewoon goed kunnen helpen. En dat is gewoon een maatschappelijke taak. Dat staat ook gewoon in de wet. Dus lijkt me simpel om dat gewoon te regelen.
2: Zo bedreigd is de zeehondensoort volgens mij niet meer, toch?
3: Pardon? Wat zegt u?
2: Het is geen bedreigde dierensoort, volgens mij, de zeehond. Toch wilt u graag hierachter staan?
3: Ja, kijk, het gaat in het algemeen iets beter met de zeehonden. Met de gewone zeehond is dat een wisselend plaatje. Maar los daarvan, de wet zegt, als een dier in nood is, wild dier of gewoon huisdier, hebben wij de wettelijke plicht om ze te helpen. Dan gaat het niet over bedreigd of niet bedreigd. Als een dier aan het lijden is, dan denkt iedereen natuurlijk, laten we dat dier te helpen. En niemand gaat dan dat dier zomaar achterlaten.
2: Nou, heeft u een stevig verzoek, zo noemt u het zelf ook, hè, gedaan al. Hoe is erop gereageerd?
3: De staatssecretaris vindt het belang van de dieren ook belangrijk. En hij gaat het gesprek op korte termijn aan met alle betrokken partijen over hoe nu verder. Hij gaat kijken naar de verschillende opties. Wij hebben gezegd, we snappen de discussie over mismanagement. Daar moet je ook zeker naar kijken, maar voor op korte termijn moet je ervoor zorgen dat het niet allemaal omvalt. Omdat het niet in het belang van de dieren is die daar zitten, die ziek zijn. Die moet je nu niet overal naartoe verslepen. Ja. Die hebben rust nodig. Maar voor de langere termijn moet je ook het gesprek aandurven gaan over hoe gaan we het dan wel goed regelen. Dat dit soort ja, problemen financieel, et cetera, zich niet meer voordoen. Dus dat gesprek moet ook plaatsvinden.
2: Maar op dit moment is die korte termijn volgens mij voor jullie heel belangrijk. Heeft u het idee dat het nu snel genoeg gaat, ook gezien de reactie van de staatssecretaris?
3: Nee, wij zouden het natuurlijk het liefst morgen duidelijkheid willen hebben. Ook voor alle betrokken, voor de dieren, maar ook voor al die hardwerkende mensen daar. Maar goed, de staatssecretaris heeft gezegd wat hij heeft gezegd. Hij gaat binnen een paar dagen gaat hij spreken hierover met de betrokken partijen. Gaat ook kijken wat de provincie gaat doen. Dus dat is blijkbaar voor hem ook een belangrijk iets. Maar wij hebben gezegd, voor ons is het belangrijk dat de dieren die er nu zitten, dat die rust en regelmaat hebben. Dus niet nu hals over kop beslissen om het centrum te laten vallen.
2: Nee, dat snap ik. Maar was dat verzoek dan niet vrijblijvend? Kunt u niet een sterker instrument inzetten?
3: Ah, zo. Oh, dat begrijp ik. Ja, normaal gesproken kom ik met een wetswijziging bijvoorbeeld. Een voorstel voor een begroting om de dekking te zoeken, dus om te investeren. Of een motie. Maar het probleem is dat er deze week daar helemaal geen ruimte voor is. Het is een technisch verhaal. Als je dat wil dat ik het uitleg, maar commissiedebat, dan kan je geen moties, kan je geen wetswijzigingen. Je kan daar niks in indienen. Je kan alleen maar een verzoek doen. En op basis van een commissiedebat wordt meestal daarna een 2-minuten debat ingepland waar je wel moties kan indienen.
2: Dus dit was het maximale wat u op dit moment kon doen. Er wordt dus over gesproken. Ja. Stel, er komt geen financiële steun uit Den Haag. Wat gaat u dan doen?
3: Dan gaan we natuurlijk een spoeddebat aanvragen. Dan gaan we in ieder geval debatteren met de staatssecretaris hoe hij dit heeft laten gebeuren en waarom hij dit heeft laten gebeuren. We houden sowieso een vinger aan de pols. De staatssecretaris zei dat hij ook terug zal koppelen over het gesprek met alle betrokken partijen. Kijk, wij vinden het gewoon echt onverantwoord om dieren nu te laten vallen. Maar je moet ook het gesprek voeren over hoe je het dan wel goed gaat inrichten voor de toekomst. En dat is echt een belangrijke vraag. Dus voor ons is korte termijn belangrijk, maar ook lange termijn, want we willen dit soort toestanden echt niet meer.
2: Dank u wel, Ines Kostic van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer.

0: is van mij.
1: Alles wat je deze dag hebt gemist
2: in Vandaag op Noord.
3: Afgelopen nacht is voor de tweede keer deze week ingebroken bij Paradise Cards TCG in Stad. Dinsdag was het ook al raak bij de Pokémon kaartenwinkel. Toen sloegen drie verdachten een ruit in, lieten een flinke ravage achter. En vannacht kreeg eigenaar Jos Smijns opnieuw telefoon van de alarmcentrale. Er was iemand in zijn winkel. Jos, goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen.
3: Of eigenlijk helemaal geen goedemorgen.
4: Nou ja, voor mij wat minder inderdaad.
3: Ja, want hoe ging dat vannacht? Even schrikken als er weer iemand in je winkel is.
4: Ja, ik stond te vloeken en te tieren toen de telefoon weer ging vannacht. Ik denk, god, maar gaan we weer.
3: Ja, want wat is er gebeurd vannacht?
4: Ik word rond 2:50 gebeld door de alarmcentrale. Dat er dus een verdachte persoon met een pet op in mijn keuken stond. En toen vroeg hij van, is dat normaal? Ik zei, nou, denk het niet. En toen heeft hij meteen de politie ingelicht en ben ik in mijn auto gestapt en ben ik heen gereden. En ik was een minuutje eerder dan de politie. Helaas was de verdachte alweer weg.
3: Ja, want die was dan gealarmeerd door een alarm of heeft hij zijn slag wel kunnen slaan?
4: Nee hoor, nee. Hij is gelukkig wederom niet heel ver gekomen. Ik heb wel gezien dat de kassa is leeggeroofd. Maar buiten dat valt het mee. Dus ik ben, opgelucht is dan een moeilijk woord, maar ja, toch iets van. Hè? Ja.
3: Zat er veel in de kassa?
4: Nee.
3: Want eerder deze week waren er drie mensen in de winkel, nu dus één. Wat was in eerste instantie dan eerder deze week buitengemaakt? Wat hebben ze meegenomen toen?
4: Ik ben nog steeds aan het inventariseren, maar het lijkt erop dat, dat het meer schade is dan dat er wat weg is. Dus dat is ook een meevaller.
3: Ja, wat zouden ze op zoek zijn geweest naar hele dure Pokémon-kaarten bijvoorbeeld dan?
4: Dat is mijn vermoeden van wel, ja.
3: Ja. En zou deze inbreker van vannacht dan ook dezelfde kunnen zijn die eerder deze week is geweest om de klus af te maken?
4: Ja, dat zou goed kunnen. Ja. Maar ja, ik ben ook veel in het nieuws geweest natuurlijk de afgelopen dag. Dus wellicht zouden wel iemand anders gedacht hebben van nou ga ik het een keer proberen.
3: Ja, maar uiteindelijk is dat dus niet gelukt. En heb je de dure spullen, want die zitten nog beter verborgen dan de rest?
4: Ja.
3: Ja. Maar wat betekent dat dan voor de komende dagen? Want ja, ik kan me voorstellen dat je dan even niet lekker gaat slapen.
4: Nou, gek genoeg sliep ik best wel goed. Totdat ik gebeld werd. En ik ga gewoon open straks. Alleen ik zal er zelf denk ik niet staan. Ik ga wel eventjes heen om te openen. Maar daarna ga ik denk ik even naar huis om even wat uurtjes slaap in te halen.
3: Ja, neem maar los van het slaaptekort. Ik denk ook aan je gemoed. Want als het nu twee keer in één week is gebeurd. Wie zegt het niet dat de derde keer weer kan gebeuren? Of de vierde
4: keer?
3: Daar
4: hou ik wel rekening mee. Dat is zeker waar ik eigenlijk wel bang voor ben. Maar ik laat me niet zomaar uit het veld slaan.
3: Kun je nog extra maatregelen nemen dan?
4: Die heb ik ook al getroffen.
3: Ja, maar desondanks is iemand binnengekomen dus.
4: Ja.
3: En vorige keer was de schade groot. Hoe is de schade nu?
4: Het viel mee. Dus dat heb ik dan ook wel weer kunnen oplossen. En ook nog beter kunnen maken dan dat het was. Dus ja, dat is ook belangrijk.
3: Beter kunnen maken dan dat het was?
4: Ja, hè, je hebt een slot die je moet vervangen.
3: Ja, zo. Maar ik bedoel naar de inbreuk van afgelopen nacht. Dan heb je nu alweer een nieuw slot erop zitten.
4: Ja.
3: Ja, oh, dat is snel gegaan.
4: Ja. Ik kan heel snel.
3: Ja, nou, gelukkig maar. Dankjewel en sterkte ermee.
4: Dankjewel.
3: Oké, mooi.
4: En fijne dag.
3: Ja, nou hetzelfde. Jos Smijns is van de Pokémon kaartenwinkel in de binnenstad van Groningen.

0: Radio Noord.
1: Met tot 7 uur.
0: Vandaag op Noord.
2: Rick op pad met Ronald. En hoewel natuur een serieuze aangelegenheid is, is het vaak ook lachen, gieren, brullen met jullie, Ronald. Maar dat is vandaag denk ik toch een beetje anders, hè?
3: Nou ja, ik kreeg een zeer emotionele Rick aan de telefoon. We zijn ook van locatie gewisseld. Ik had met hem afgesproken in Haren, gewoon in de natuur. Binnenstad zijn we nu, van de stad Groningen, Burgstraat. Zijn er diep iets verderop. Ja, en ik loop nu naar Rick toe, want hij moest echt even kalmeren. Want ik kreeg Rick aan de telefoon. Want dit is het persoonlijke project van Rick. Dat is eigenlijk een geveltuin, zo noemt hij dat. Een grote gevel, Rick, hier. Mag ik verklappen dat je hier ook vlakbij in de buurt woont? Is dat erg dat we dat vertellen of niet?
4: Ja, dat weten mensen vaak wel, dus dat maakt niet uit.
3: Nee, want het is eigenlijk jouw gevel.
4: Ja, nou ja, ik bezit het huis niet, maar ik heb een kamer in dit pand, ja, al sinds 2017.
3: Ja. Een bekende plek van ons. We zijn hier vaker geweest met deze rubriek. Jij was hier bezig om groen terug te brengen in de stad.
4: Ja.
3: En toen?
4: Nou ja, jarenlang is dat best wel mooi geweest. Ik heb bijvoorbeeld hier een boompje die ik sinds 2017 in een pot had. Eerst in 2020 de grond in gedaan. Er stond hier nu een grote boom. Er waren bramen. Er stond een prachtige vlier. En jarenlang heeft daar heel veel in geleefd. Elk jaar hebben de vogels gebroed hier, onder andere merels. En wat afgelopen jaar, ja, wat er altijd was, er waren hier tegels, heel veel troep, kak en kots. Ja? Daar heb ik groen bij gemaakt. Daar hebben heel veel beesten van geleefd. Dat is enorm biodivers geweest. Het enige groen hier in de wijk.
3: Ik loop daar een stukje naartoe, want wij praten inmiddels in de verleden tijd.
4: Ja, want ik kom hier net omdat ik naar jullie op weg was. Ging. En toen zag ik dat alles weg was. En ik heb dit heel vaak gedroomd in de nachtmerrie. Kijk, als je een beetje guerrilla garden of zo, dat kan altijd gebeuren. Het kan verwijderd worden, wat dan ook. En het was altijd een beetje een soort nachtmerrie dat het een keer zou gebeuren. En nu is het ook gebeurd. En het was de laatste tijd een beetje verslond. Dus je ziet hier al die troep, maar dat was er daarvoor ook. Dat is hier altijd geweest.
3: Ik zal het even voor jou beschrijven, want er is eigenlijk helemaal niks van over. Echt alles is weggehaald.
4: Ja, en sterker nog, bijvoorbeeld als je kijkt naar de vlier. Kijk, ik snap dat stel die boom is te groot geworden, dan dat het dan weg moet of zo. Maar deze vlier is zelf zo gemaakt. Of ze hebben er zelfs kruisen in gezet dat het in ieder geval niet meer terug kan groeien. En dit was een hele mooie inheemse vlier waar elk jaar, er hingen nu ook bessen in.
3: Je bent emotioneel, mee, jongen.
4: Ja, ik. Ja. En het is gewoon echt wel pijn. Want bijvoorbeeld toen, als we bij het betonbos bezig waren, en dat was natuurlijk heel erg, dan zette ik hier telkens mijn fiets neer en dan dacht ik, ja, ik heb in ieder geval dit stukje nog ook. Ja, ik vind het gewoon echt heel kut. Maar ik weet dat het. Wat ik gewoon zo kut vind. Het is ook bijvoorbeeld rondom de Martinikerk gebeurd. Er was overlast van junks en dat soort zaken. Ja, dat hebben we hier ook. Maar in plaats van dat de troep dan opgeruimd wordt.

0: Nou ja, goed, het gewoon even 6 jaar aan herinneringen door mijn hoofd van alles wat hier heeft gegroeid en gebloeid en waar ik gewoon heel gelukkig mee was. En ik weet, alles komt uiteindelijk tot een einde, maar ik had het niet zo verwacht of zo.
1: Ah ja,
0: nu.
1: Nou.
0: En ik het is wel weer vet. Ik kan normaal gesproken niet huilen, dus dat hebben ze mooi voor elkaar.
1: Heb ik dat weer voor elkaar gekregen?
0: Nou, jij niet, want het was net al.
1: Nee.
0: Maar de...
1: Nou ja,
0: ik weet niet, ik vind het gewoon allemaal kut. Het is gewoon kut, want het is gewoon vaak bij heel veel zaken dat... Ja, biodiversiteit en groen delft gewoon dan een beetje het onderspit. En heel veel van dit soort randstukjes die op het eerste oog rommelig zijn... of wat mensen niet echt waarderen, er leeft hier zoveel. En ik heb dit stuk altijd een beetje als voorbeeld gebruikt van hoe het ook kan. En ik wist dat het een keer ging eindigen en waarschijnlijk op zo'n manier. Alleen, ja, dat komt dan toch onverwacht of zo. En ja, wat sommige mensen zien troep... Of ja, lelijke bosjes of iets dergelijks. Maar ja, ik zag hier jaren gewoon ook wel een beetje hoop of zo. En ja, de gemeenteperkjes die voor dit soort plekken dan terugkomen... zijn van die aangeharkte zooi met allemaal kutexoten erin... waar dan geen biodiversiteit leeft. En hier zag het er misschien wat rommeliger uit. Niet altijd, want soms hield ik het heel erg bij. Maar er leefde gewoon heel veel. En nu kan ik weer opnieuw beginnen. Heb je helemaal geen tijd voor?
1: Nee, heb je nog wat tijd voor deel 2 eigenlijk? Of zullen we het er gewoon bij laten?
0: Ja, ik vind het goed. Ja, ik ga zo naar de Ardennen. Eigenlijk is het idee, maar ik moet hier ook... Ik ga hier wel,
1: zoveel groen.
0: Ik ga hier wel nog wat mee doen. Ik bedoel, dit was jarenlang het voorbeeld van hoe je binnen de stad biodiversiteit kon creëren. En ja, nu is het voorbeeld van hoe het dan weer kan verdwijnen. En dat...
1: Komt
0: wel weer goed.
1: Kom erin bij, wij beslissen nog wel even aan hoe we naar hem terugkomen, niet meer jou.
0: Ja, het komt goed.
2: Tuurlijk.
0: Ja, het komt goed.
2: Geef hem maar een dikke knuffel ook na.

0: wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord.
2: Vandaag is de dag van de witte stok. 12 slechtziende en blinde personen reizen van station Haren naar Euroborg om aandacht te vragen voor de obstakels die zij dagelijks tegenkomen. Saskia Dijkstra is van Visio Haren en ze begeleidt mensen met een visuele beperking. Zij vertelde aan verslaggever Ronald Niemeyer waarom deze dag van de witte stok zo belangrijk is.
3: De dag van de witte stok is een hele belangrijke dag voor ons. We zijn dan altijd, de week staat heel erg in het teken van de toegankelijkheid. Dit jaar hebben we dus mooi dat we samen met FC Groningen kijken van goh, hoe is de toegankelijkheid naar het stadion? Onze cliënten gaan altijd met veel plezier iedere thuiswedstrijd na FC Groningen. En landelijk gezien deed Visio dat ze naar de voetbalstadions gingen. Wij hebben contact gezocht met FC Groningen en nu hebben we daar een mooie match in gemaakt. Zijn gelopen vanaf Visio de Heuklom in Haren. De meeste jongelui die hebben daar altijd gewoond en kennen de paden daar omdat ze dat stoklopen daar hebben geleerd. De dag van de witte stok is ook van de toegankelijkheid met de stok. Wat kom je tegen onderweg? En we hebben nu de route gelopen vanaf de Rijksstraatweg naar het station in Haren. En dan komen we toch wel veel onderweg tegen.
4: Ja, zoals?
3: Mag ik Patrick, dat ook aan Patrick?
4: Ja, Patrick, want jij bent een groot FC-fan, Patrick.
5: Ja, dat klopt, ja.
4: Jij loopt die route ook vaak. Je hebt hem vandaag ook gelopen, ja, van Haren hier naartoe. Je bent ook even met de trein geweest.
5: Klopt.
4: Hoe ging het?
5: Ja, wat moeizaam, want er zijn gewoon heel veel boomwortels in de weg. En kleine paden.
4: Ja. Niet gevallen onderweg, hopelijk?
5: Nee, niet gevallen. Nee.
4: Het is aandacht vragen, hè, voor die witte stok. Wordt er te weinig rekening mee gehouden, vind je?
5: Ja, wordt te weinig rekening mee gehouden.
4: Op wat voor manier?
5: Dat mensen daar niet op letten gewoon.
4: Nee. Want daar gaat het inderdaad om, hè? Rekening houden met.
3: Ja. Nou ja, we merken gewoon van als je bij ons bij de Heuklom direct al naar de Rijksstraatweg loopt. Smalle paden, cliënten die graag iets alleen zouden willen doen. Om bijvoorbeeld naar het dorp te lopen is bijna gewoon niet mogelijk. Omdat de paden zijn smal, veel boomstronken. Dus er moet eigenlijk altijd gewoon wel iemand erbij zijn. Ja,
4: met andere woorden, hou er een beetje rekening mee als het kan.
3: Snoeienheg is ook een hele belangrijke. Buren houden er allemaal rekening mee. Dat zijn belangrijke dingen voor onze cliënten. Ja,
4: veilig aangekomen inmiddels, nu naar binnen toe.
3: Ja, nou, we maken er nog een mooie dag van.
4: Er is geen wedstrijd op dit moment,
5: nee,
4: Patrick.
5: Nee, zondag pas weer.
4: Zondag pas weer.
3: Dan gaan we weer. Ja. Super.
2: Het klonk als een heel gezellig uitje, om het zo te zeggen. Maar daar werden wel wat rake dingen gezegd. Onder andere door Patrick. Er wordt er weinig rekening met mij gehouden als iemand die blind of slechtziend is.

0: Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Nu bij Hollands Nieuwe, 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar, zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
8: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
10: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. In Alkmaar is de Europa League-wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva begonnen, zonder Israëlische fans in het stadion. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, begeleid door een grote politiemacht. Het protest verliep zonder noemenswaardige incidenten. Het fietsmerk Sparta is verkocht aan de Chinees-Nederlandse fietsenfabrikant Tenways. Dat melden de curatoren van het failliete moederbedrijf Axel. Het merk Sparta blijft bestaan. Eerder werden de merken Koga, Babu en Batavus verkocht aan een investeerder uit Singapore. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde was af en toe nodig om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Maar hij is volgens deze wetenschapper ook lastig.
11: Het invoeren van zo'n stapje van de seconde, dat is heel vervelend. Want het is bijna onmogelijk om dat over de hele wereld precies allemaal op hetzelfde moment te doen. En daarom hebben we besloten van liever hebben die schrikkelseconde niet.
10: Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Zangeres Floor Jansen verlaat de Finse band Nightwish. Ze wil zich na 13 jaar richten op haar solocarrière. Nightwish is een symfonische metalband die wereldwijd volle zalen trekt. De 45-jarige Jansen heeft al een soloalbum uitgebracht, deed mee aan het tv-programma Beste Zangers en won de popprijs. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Radio Noord. De avond van Noord.
13: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Datacenters vragen zoveel stroom aan dat ze inmiddels een derde van de wachtlijst voor aansluitingen vormen. Dat zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Samen hebben ze 15 gigawatt aangevraagd. Dat is net zoveel als het totale verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland spreekt van een golf aan aanvragen en wil dat er duidelijke voorwaarden komen. Het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is, vindt de organisatie. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Een pro-Palestijnse organisatie doet aangifte tegen een voormalig SGP-kamerlid. Roelof Bisschop zou een handelsverbod hebben overtreden door wijn te kopen die afkomstig is van de bezette westelijke Jordaan-oever. Bisschop vertelde erover op de christelijke tv-zender Family 7.
3: Ik heb bewust op 23 september... Twee flesjes Israëlische wijn gekocht. En ik dacht van nou, weet je, laat ik mij eens vermannen en
4: even een tweetje afwijden.
3: Ja, nee, gewoon een statement maken.
2: Het OM bestudeert de aangifte tegen Bisschop. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Dit is deze week Gronings Goud. Kapperpot van Jan Henk de Groot.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in het Gelderse dorp. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. 2 weken later werd hij in Duitsland opgepakt voor drugshandel. Nu die is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Er is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. Opnieuw is een fietsmerk van het failliete Axel verkocht. Sparta komt in handen van het Chinees-Nederlandse bedrijf Tenways. Axel ging in augustus failliet na jaren van tegenvallende verkopen. Eerder werden ook de merken Koga, Babu en Batavus verkocht. In de Europa League heeft AZ vanavond gewonnen van Hapoel Beersheva uit Israël. In Alkmaar werd het 2-1 door goals van Koopmeiners en Meerdink. Er waren geen Israëlische fans welkom in het stadion. Dat besloot de gemeente om rellen zoals vorig jaar bij Ajax Maccabi Tel Aviv te voorkomen. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, zag verslaggever Sander van Hoorn.
4: Eén had een bordje bij zich met in het Hebreeuwse tekst Kadima Hamas. Hamas vooruit stond erop. Schreeuwde natuurlijk naar de fans die daarachter liepen. Soms kregen ze een duimpje omhoog, maar heel veel mensen waren er toch ook niet van gediend.
3: Het Conference League duel tussen Ajax en Hajduk Split is uitgelopen vanwege vuurwerk in het stadion. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Waar?

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. Onder hen is ook de machinist van de trein, meldt France Info. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Lokale media melden dat het busje op een stilstaande goederentrein botste. Het ongeluk gebeurde op een laadplatform voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend is niemand in levensgevaar. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Ja, 21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als gemeenten niet gedwongen worden om asielzoekers op te vangen. Asielminister Van der Brink verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd, maar dat is voor Ja 21 niet concreet genoeg.
3: Dus wij willen nu een toezegging, uiteindelijk van het kabinet, er zal geen dwang worden uitgeoefend naar gemeenten.
4: In welke vorm moet het dan gebeuren?
3: Ja, zwart op wit.
2: Verder eisen Ja 21 en de SGP in ruil voor steun aan het belastingplan dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. De pro-Palestijnse organisatie BDS heeft aangifte gedaan tegen oud-SGP-kamerlid Roelof Bisschop. Die heeft bewust het handelsverbod op goederen uit de bezette westelijke Jordaan-oever overtreden door flessen wijn te kopen van een wijnmaker die daar opereert. De SGP'er zei dat hij dat deed uit protest tegen het handelsverbod. Het weer, bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en is het nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Waar je gaat.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In dat busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig en de goederentunnel is volledig afgesloten. De biografie van de 99-jarige Willem Wilbrink is uit de handel gehaald. Hij kwam vorige week in opspraak vanwege onwaarheden over zijn oorlogsverleden. Hij zei dat hij in concentratiekamp Dachau lijkschouwer was en daar tientallen mensen van de dood heeft gered. Na een publicatie van het Historisch Nieuwsblad bleek zijn verhaal zeer onwaarschijnlijk te zijn. Het boek is op verzoek van de uitgever uit de handel gehaald. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. Jan G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. 1 voor 1 worden ze weer aangezet als ze veilig zijn bevonden. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en wordt dus het 's middags nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Radio.

weer deur, jou beweging deur. Stroten en steken op hoog.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelde met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Ook een jaar geleden zorgde dat voor rellen. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen. Dat blijkt uit onderzoek van de BBC. Volgens de Britse omroep zegt het Israëlische leger naar ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is daar niks van bekend. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat blijkt dus volgens de BBC vaak een loze belofte. Het Israëlische leger zegt in de reactie dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer bewolkt en droog. Het koelt 8 naar een graad of 13 vannacht. Morgen zonnig bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij zijn in Albanië mensen de straat opgegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Ook in andere Albanese steden waren demonstraties. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs en de kleine kans op een baan. Op een perron in de buurt van de Franse ingang van de kanaaltunnel zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een busje. Het busje reed om nog onbekende reden tegen een stilstaande trein. In het busje zaten op dat moment 19 mensen. Volgens de lokale autoriteiten ging het om vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing ontstond brand in beide bussen. Volgens Canadese media raakten bij het incident in Calgary zeker 10 mensen ook gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Honderden onderzoeken naar dodelijke aanvallen van het Israëlische leger blijven op de plank liggen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Ook wordt er niet of nauwelijks informatie over gedeeld. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht. Maar dat is vaak het laatste wat ervan wordt vernomen, stelt de BBC. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is rommelig in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op Oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het weer bewolkt en droog. Het is een graad of 13 vannacht. Later vandaag zon en zacht. Daarna regen en 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing in Calgary ontstond brand in beide voertuigen. Volgens Canadese media raakten bij het incident ook zeker 10 mensen gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Voor de 3e dag op rij zijn in Albanië mensen de straat op gegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana en andere steden leidde dat opnieuw tot opstootjes. Demonstranten gooiden stenen en molotovcocktails naar de politie. Die zetten waterkanonnen en traangas in. Ook werden winkels geplunderd en overheidsgebouwen bekogeld. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen werden aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze, net zoals vorig jaar, op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat is volgens de omroep vaak een loze belofte. Volgens de Britse omroep zegt het leger na ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is over de gang van zaken niks bekend. Het Israëlische leger zegt dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Later vandaag schijnt eerst de zon geregeld en het is nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en koelt het af naar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.